0: Kenia 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen.
1: De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwsite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari.
2: De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine.
3: In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza.
4: Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers.
5: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is.
6: De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
7: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden. Die kunnen stevig zijn, met onweer, hagel en langs de kust windstoten tot 80 km per uur. Ook kan het plaatselijk flink regenen. Het wordt rond de 8 graden. Tot en met vanochtend geldt in de noordelijke helft code geel vanwege de onweersbuien en windstoten. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden buien. Die kunnen in het begin nog stevig zijn met veel regen, onweer en windstoten. Vanmiddag is er een mix van zon en wolken met enkele buien, vooral in het noorden. Het wordt zo'n 14 graden. Vanavond opklaringen, maar ook nog wat buien. Morgen begint droog met zon. Later neemt de bewolking toe vanuit het westen. In de avond kan het in het westen gaan regenen. Het wordt rond de 16 graden in het zuiden.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlandsnieuws.
13: Regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept die door de Houthis was afgevuurd, richting een gebied bij de Saoedische hoofdstad Riyadh. Daar bevindt zich de luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping vond plaats enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Bij die aanval kwamen minstens 12 mensen om het leven. Ruim 300 anderen raakten gewond. Saoedi-Arabië noemde de aanval een oorlogsmisdaad en beloofde hard te zullen reageren.
14: Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen.
15: De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwssite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari.
16: De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine.
17: In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3.500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza.
18: Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers.
19: En nu het economisch nieuws.
20: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd.
12: De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de 3e treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de tweede minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden. Deze kunnen stevig zijn met onweer, hagel en langs de kust windstoten tot 80 km per uur. Lokaal kan er ook veel regen vallen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets milder. Er geldt code geel voor onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag in de noordelijke helft, tot en met vanochtend. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. In de eerste helft van de ochtend kunnen die nog stevig zijn. Vanmiddag volgt er een mix van zon en wolken met af en toe een bui, met name in het noorden. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Vanavond enkele opklaringen, maar ook nog enkele buien in het noorden. Morgen begint droog met zon, maar in de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het blijft dan nog droog met maximaal 16 graden in het zuiden.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
2: De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlandsnieuws.
4: Regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept die door de Houthis was afgevuurd, richting een gebied bij de Saoedische hoofdstad Riyadh. Daar bevindt zich de luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping vond plaats enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Bij die aanval kwamen minstens 12 mensen om het leven. Ruim 300 anderen raakten gewond. Saoedi-Arabië noemde de aanval een oorlogsmisdaad en beloofde hard te zullen reageren.
23: Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen.
24: De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwsite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari.
25: De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine.
26: In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. Ze eisten een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza. In Londen droegen demonstranten borden met teksten als "Stop de genocide" en "Bevrijd Palestina". In Berlijn waren ongeveer 3.500 mensen aanwezig bij een mars. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden, al meer dan 74.000 mensen gedood bij Israëlische aanvallen op Gaza.
27: Het Pentagon meldt dat 21 Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij operaties tegen Iran in het Midden-Oosten. Dat zijn er 3 meer dan eerder werd gemeld. Ook raakten 865 militairen gewond. Defensieminister Pete Hegseth noemde eerdere berichten over een hoger dodental nog een complete leugen. Het Pentagon zegt zich in te zetten voor transparante en nauwkeurige registratie van slachtoffers.
28: En nu het economisch nieuws.
29: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten.
5: Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie.
7: De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft

0: ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de tweede minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden. Deze kunnen stevig zijn met onweer, hagel en langs de kust windstoten tot 80 km per uur. Lokaal kan er ook veel regen vallen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets milder. Er geldt code geel voor onweersbuien met zware windstoten en plaatselijk veel neerslag in de noordelijke helft, tot en met vanochtend. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. In de eerste helft van de ochtend kunnen die nog stevig zijn. Vanmiddag volgt er een mix van zon en wolken met af en toe een bui, met name in het noorden. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Vanavond enkele opklaringen, maar ook nog enkele buien in het noorden. Morgen begint droog met zon, maar in de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het blijft dan nog droog met maximaal 16 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf.

0: 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de 3e treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het 2e thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden stevig, met kans op onweer, hagel en windstoten tot 80 km per uur langs de kust. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets warmer. De wind is matig tot krachtig uit westelijke richting. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden buien. In de eerste helft van de ochtend kunnen die stevig zijn, met veel neerslag, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Voor de noordelijke helft geldt code geel. De wind draait naar het westen en is matig, aan de kust krachtig. Vanmiddag een mix van zon en wolken, met vooral in het noorden nog enkele buien. Het wordt zo'n 14 graden. Vanavond opklaringen en in het noorden nog wat buien. Morgen aanvankelijk droog met zon, later meer bewolking vanuit het westen.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en

0: moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de recente aanvallen van de Houthis op Saoedi-Arabië scherp veroordeeld. Hij noemde de aanval onacceptabel en zei dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, veroordeelde de aanval. Bij de aanval kwamen 12 mensen om het leven, onder wie een Amerikaanse staatsburger. De speciale VN-gezant voor Jemen noemde de aanval op de internationale luchthaven van Riyadh een ernstige escalatie die de regionale veiligheid bedreigt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-pol van het Witte Huis. Regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept die door de Houthis was afgevuurd, richting een gebied bij de Saoedische hoofdstad Riyadh. Daar bevindt zich de luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping vond plaats enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Bij die aanval kwamen minstens 12 mensen om het leven. Ruim 300 anderen raakten gewond. Saoedi-Arabië noemde de aanval een oorlogsmisdaad en beloofde hard te zullen reageren. Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de twee vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwsite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de 3e treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het 2e thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden. Die kunnen stevig zijn met onweer, hagel en aan de kust windstoten tot 80 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt rond 8 graden, aan zee iets hoger. Er geldt code geel in de noordelijke helft voor onweersbuien met zware windstoten en veel neerslag. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden buien, soms met onweer en windstoten. Vanmiddag wordt het rustiger met zon en wolken, al valt er nog een enkele bui. Het wordt zo'n 14 graden. Vanavond opklaringen, maar ook nog wat buien in het noorden. Morgen begint droog en zonnig. Later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het blijft droog met in het zuiden 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht. Vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht. Dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen. Want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de recente aanvallen van de Houthis op Saoedi-Arabië scherp veroordeeld. Hij noemde de aanval onacceptabel en zei dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, veroordeelde de aanval. Bij de aanval kwamen 12 mensen om het leven, onder wie een Amerikaanse staatsburger. De speciale VN-gezant voor Jemen noemde de aanval op de internationale luchthaven van Riyadh een ernstige escalatie die de regionale veiligheid bedreigt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-pol van het Witte Huis. Regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept die door de Houthis was afgevuurd, richting een gebied bij de Saoedische hoofdstad Riyadh. Daar bevindt zich de luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping vond plaats enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyad. Bij die aanval kwamen minstens 12 mensen om het leven. Ruim 300 anderen raakten gewond. Saoedi-Arabië noemde de aanval een oorlogsmisdaad en beloofde hard te zullen reageren. Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwsite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari. De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn volledige steun toegezegd. Burnham erkende dat de afgelopen 24 uur moeilijk waren voor Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal met Rusland aan om de brandstofprijzen te verlagen. Zelensky bekritiseerde die deal. Daarop zei Trump dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt. Burnham beloofde de sancties tegen Rusland aan te scherpen. Ook zei hij verdere maatregelen te nemen tegen de Russische oorlogsmachine. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan 100 miljoen dollar. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden. Die kunnen stevig zijn met onweer, hagel en aan de kust windstoten tot 80 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt rond 8 graden, aan zee iets hoger. Er geldt code geel in de noordelijke helft voor onweersbuien met zware windstoten en veel neerslag. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden buien, soms met onweer en windstoten. Vanmiddag wordt het rustiger met zon en wolken, al valt er nog een enkele bui. Het wordt zo'n 14 graden. Vanavond opklaringen, maar ook nog wat buien in het noorden. Morgen begint droog en zonnig. Later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het blijft droog met in het zuiden 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
4: De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
5: De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd.
6: De Amerikaanse president Donald Trump heeft de recente aanvallen van de Houthis op Saoedi-Arabië scherp veroordeeld. Hij noemde de aanval onacceptabel en zei dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, veroordeelde de aanval. Bij de aanval kwamen 12 mensen om het leven, onder wie een Amerikaanse staatsburger. De speciale VN-gezant voor Jemen noemde de aanval op de internationale luchthaven van Riyad een ernstige escalatie die de regionale veiligheid bedreigt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-poll van het Witte Huis. Regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept die door de Houthis was afgevuurd, richting een gebied bij de Saoedische hoofdstad Riyad. Daar bevindt zich de luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping vond plaats enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyad. Bij die aanval kwamen minstens 12 mensen om het leven. Ruim 300 anderen raakten gewond. Saoedi-Arabië noemde de aanval een oorlogsmisdaad en beloofde hard te zullen reageren. Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwsite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat.
5: Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
7: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de 3e treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien. Vooral in het noorden met kans op onweer, hagel en windstoten tot 70 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt rond de 8 graden. Aan zee iets zachter. Code geel geldt tot en met vanochtend in de noordelijke helft voor onweersbuien met windstoten en veel neerslag. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden flinke buien, onweer en windstoten. Vanmiddag klaart het wat op met af en toe zon, maar er zijn ook nog wat buien mogelijk. De wind is matig uit het westen, aan zee krachtiger. Het wordt zo'n 14 graden. Vanavond volgen opklaringen en enkele buien, vooral in het noorden. Vannacht wordt het droger, met later in het zuiden en oosten zo'n 4 graden. Morgen start droog met zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het blijft droog met 14 tot 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
4: De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
5: De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
9: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-poll van het Witte Huis. Regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept die door de Houthis was afgevuurd, richting een gebied bij de Saoedische hoofdstad Riyadh. Daar bevindt zich de luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping vond plaats enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Bij die aanval kwamen minstens 12 mensen om het leven. Ruim 300 anderen raakten gewond. Saoedi-Arabië noemde de aanval een oorlogsmisdaad en beloofde hard te zullen reageren. Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwssite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari.
11: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt.
12: In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving, in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk

0: anders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan 100 miljoen dollar. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden. Daar kunnen ze flink zijn, met onweer, hagel en windstoten tot 70 km per uur.

0: Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets hoger. De wind is matig tot krachtig uit westelijke richting. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden buien. In de eerste helft van de ochtend kunnen die nog stevig zijn met onweer en windstoten. Later klaart het op met af en toe zon en een enkele bui. Vanmiddag wordt het zo'n 14 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook nog wat buien in het noorden. Vannacht koelt het af naar 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Morgen begint droog en zonnig, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-poll van het Witte Huis. Regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept die door de Houthis was afgevuurd, richting een gebied bij de Saoedische hoofdstad Riyadh. Daar bevindt zich de luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping vond plaats enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Bij die aanval kwamen minstens 12 mensen om het leven. Ruim 300 anderen raakten gewond. Saoedi-Arabië noemde de aanval een oorlogsmisdaad en beloofde hard te zullen reageren. Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwsite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving, in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de 3e treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden. Daar kunnen ze flink zijn, met onweer, hagel en windstoten tot 70 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt rond de 8 graden, aan zee iets hoger. De wind is matig tot krachtig, uit westelijke richting. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. In de eerste helft van de ochtend kunnen die nog stevig zijn, met onweer en windstoten. Later klaart het op, met af en toe zon en een enkele bui. Vanmiddag wordt het zo'n 14 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook nog wat buien in het noorden. Vannacht koelt het af naar 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Morgen begint droog en zonnig, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
3: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-poll van het Witte Huis. Regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept die door de Houthis was afgevuurd, richting een gebied bij de Saoedische hoofdstad Riyadh. Daar bevindt zich de luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping vond plaats enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Bij die aanval kwamen minstens 12 mensen om het leven. Ruim 300 anderen raakten gewond. Saoedi-Arabië noemde de aanval een oorlogsmisdaad en beloofde hard te zullen reageren. Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwsite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving, in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws.
4: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de tweede minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden stevig, met kans op onweer, hagel en windstoten tot 70 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt rond 8 graden, aan zee iets hoger. De wind is matig tot krachtig uit west tot noordwest. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met buien, vooral in het noorden. Tot halverwege de ochtend zijn die buien nog stevig, met veel regen, onweer en windstoten. Later klaart het op met af en toe zon, al blijven er enkele buien mogelijk. Vanmiddag wordt het zo'n 14 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op. In het noorden nog een enkele bui, elders blijft het droog. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het blijft droog met temperaturen rond 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
5: De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-pol van het Witte Huis. Regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept die door de Houthis was afgevuurd, richting een gebied bij de Saoedische hoofdstad Riyadh. Daar bevindt zich de luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping vond plaats enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Bij die aanval kwamen minstens 12 mensen om het leven. Ruim 300 anderen raakten gewond. Saoedi-Arabië noemde de aanval een oorlogsmisdaad en beloofde hard te zullen reageren. Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen.
8: De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwsite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari.
9: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten.
10: Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
0: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip.
4: FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de 3e treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het 2e thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden stevig, met kans op onweer, hagel en windstoten tot 70 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt rond 8 graden, aan zee iets hoger. De wind is matig tot krachtig uit west tot noordwest. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met buien, vooral in het noorden. Tot halverwege de ochtend zijn die buien nog stevig, met veel regen, onweer en windstoten. Later klaart het op met af en toe zon, al blijven er enkele buien mogelijk. Vanmiddag wordt het zo'n 14 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op. In het noorden nog een enkele bui, elders blijft het droog. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het blijft droog met temperaturen rond 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht. Vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
12: De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
13: De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws.
16: VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyadh. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif.
17: President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid-luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-poll van het Witte Huis.
18: Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen.
19: De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwssite Politico.
20: ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari.
21: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten.

0: 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opent...

0: De score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruinen maakten in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de tweede minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden stevig, met kans op onweer, hagel en windstoten tot 70 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt zo'n 8 graden, aan zee iets hoger. In het noorden geldt tot en met vanochtend code geel. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met opnieuw buien, vooral in het noorden. Die kunnen in de eerste helft van de ochtend nog stevig zijn. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met nog enkele buien, vooral in het noorden. Het wordt rond de 14 graden bij een matige westenwind. Vanavond enkele opklaringen en nog wat buien in het noorden. Vannacht koelt het af naar 4 tot 10 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking vanuit het westen. Het blijft droog met 14 tot 16 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyadh. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Qatif. President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid-luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-poll van het Witte Huis. Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de afgelopen maanden meerdere inwoners van Hongkong opgepakt, ondanks een richtlijn die hen moet beschermen. Dat schrijft nieuwssite Politico. ICE-agenten dreigden mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, tenzij ze vrijwillig zouden vertrekken. Volgens advocaten is dit sinds juni zeker 12 keer gebeurd. Inwoners van Hongkong vallen onder een presidentiële richtlijn die hen toestaat in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Deze verloopt in februari. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het Eredivisie-duel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Jurie Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden stevig, met kans op onweer, hagel en windstoten tot 70 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt zo'n 8 graden, aan zee iets hoger. In het noorden geldt tot en met vanochtend code geel. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met opnieuw buien, vooral in het noorden. Die kunnen in de eerste helft van de ochtend nog stevig zijn. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met nog enkele buien, vooral in het noorden. Het wordt rond de 14 graden bij een matige westenwind. Vanavond enkele opklaringen en nog wat buien in het noorden. Vannacht koelt het af naar 4 tot 10 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking vanuit het westen. Het blijft droog met 14 tot 16 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de derde aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyadh. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif. President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid-luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-poll van het Witte Huis. Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven.
6: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip.
7: FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord.
8: Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de 3e treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt.
9: FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid.
10: Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het 2e thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden stevig. Met kans op onweer, hagel en windstoten tot 70 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. De temperatuur ligt rond de 8 graden, aan zee iets hoger. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. In de eerste helft van de ochtend kunnen die nog stevig zijn, met veel neerslag en onweer. Er geldt code geel voor de noordelijke helft. Vanmiddag klaart het wat op met af en toe zon, maar er kunnen nog enkele buien vallen. Het wordt zo'n 14 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook enkele buien, met name in het noorden. Morgen begint droog met zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog met 16 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht. Vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de derde aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyad. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif. President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid-luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-poll van het Witte Huis. Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
11: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven.
12: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip.
13: FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord.
14: Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt.
15: FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de tweede minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid.
16: Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien, vooral in het noorden stevig. Met kans op onweer, hagel en windstoten tot 70 km per uur. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen. De temperatuur ligt rond de 8 graden, aan zee iets hoger. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. In de eerste helft van de ochtend kunnen die nog stevig zijn, met veel neerslag en onweer. Er geldt code geel voor de noordelijke helft. Vanmiddag klaart het wat op met af en toe zon, maar er kunnen nog enkele buien vallen. Het wordt zo'n 14 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook enkele buien, met name in het noorden. Morgen begint droog met zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog met 16 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht. Vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de derde aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyadh. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif. President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd.

0: Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws.

0: minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de 3e treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het 2e thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. In de eerste helft van de ochtend kunnen deze stevig zijn, met veel neerslag, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Daarvoor geldt tot en met vanochtend code geel in de noordelijke helft. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken. Er vallen nog enkele buien, vooral in het noorden. Het wordt ongeveer 14 graden met een matige westenwind. Vanavond zijn er opklaringen, maar in het noorden ook nog wat buien mogelijk. Vannacht blijft het in het zuiden droog. In het noorden kan er nog een bui vallen. Het koelt af tot rond de 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Morgen wordt het een stuk rustiger, met zonnige perioden en droog weer. De temperatuur loopt op naar zo'n 16 graden in het zuiden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de derde aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyadh. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif. President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid-luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-poll van het Witte Huis. Een 45-jarige man heeft vrijdag in Erie, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Onder de slachtoffers waren 7 familieleden en een vriend van de familie, waaronder 2 kinderen en een zwangere vrouw. De politie kwam vrijdagavond ter plaatse na meldingen van schoten. Ze trof 2 dode vrouwen op straat aan. Op videobeelden is te zien dat de 2 vrouwen overstuur bij de woning aankwamen. Ze probeerden contact te krijgen met buren en het huis binnen te gaan. De schutter kwam daarop naar buiten, schoot hen neer en ging weer naar binnen. De man verschanste zich in de woning terwijl de politie het huis omsingelde. Later werd hij dood aangetroffen. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de 3e treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Jurie Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. In de eerste helft van de ochtend kunnen deze stevig zijn, met veel neerslag, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Daarvoor geldt tot en met vanochtend code geel in de noordelijke helft. De wind draait van zuidwest naar west en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken. Er vallen nog enkele buien, vooral in het noorden. Het wordt ongeveer 14 graden met een matige westenwind. Vanavond zijn er opklaringen, maar in het noorden ook nog wat buien mogelijk. Vannacht blijft het in het zuiden droog. In het noorden kan er nog een bui vallen. Het koelt af tot rond de 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Morgen wordt het een stuk rustiger, met zonnige perioden en droog weer. De temperatuur loopt op naar zo'n 16 graden in het zuiden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van drie leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De drie werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de derde aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyadh. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif.
4: President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid-luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-poll van het Witte Huis.
5: En nu het economisch nieuws.
3: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan 100 miljoen dollar. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. Die kunnen de eerste uren stevig zijn, met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Daarom geldt tot en met vanochtend code geel in de noordelijke helft. De wind draait van zuidwest naar west en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wordt het rustiger met zon en wolken. Er zijn nog enkele buien, vooral in het noorden. Het wordt rond 14 graden. Vanavond wat opklaringen, maar ook nog enkele buien in het noorden. Morgen is het overwegend droog met zonnige perioden. In het oosten blijft het langst zonnig. De temperatuur ligt tussen de 13 en 16 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van drie leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De drie werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar.
3: Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties.
6: Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de derde aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt.
3: VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyadh. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif.
4: President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid-luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-poll van het Witte Huis.
7: En nu het economisch nieuws.
3: De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
7: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid.
8: Ajax-verdediger Jurie Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden buien. In de eerste helft van de ochtend kunnen die flink zijn, met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Vandaar dat er tot en met vanochtend code geel geldt in de noordelijke helft voor onweersbuien met windstoten en plaatselijk veel neerslag. De wind is matig uit het zuidwesten, later uit het westen. Aan de kust waait het krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen nog enkele buien, maar ook elders is een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond opklaringen, maar ook nog wat buien in het noorden. Morgen is het overdag droog met zonnige perioden. In het oosten blijft het langer zonnig, in het westen neemt de bewolking toe. Het wordt rond de 16 graden in het zuiden.
0: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht. Vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht. Dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. De storing bij KPN, waardoor meerdere ziekenhuizen zaterdag niet gebeld konden worden, is opgelost. Zakelijke klanten kunnen weer gebruik maken van de dienstverlening van het telecombedrijf. Onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam, het Radboud UMC in Nijmegen en Maastricht UMC Plus waren getroffen. De storing werd veroorzaakt door een probleem in het koelsysteem van een netwerklocatie. KPN onderzoekt nog hoe het probleem heeft kunnen ontstaan.
0: Geen
10: tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van drie leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De drie werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar.

0: autoriteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyadh. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif.
1: President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid-luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-poll van het Witte Huis.
2: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig

0: grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan 100 miljoen dollar. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden buien. In de eerste helft van de ochtend kunnen deze buien stevig zijn, met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Daarom geldt in de noordelijke helft tot en met vanochtend code geel. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag komt er meer zon tussen de wolken, maar vooral in het noorden vallen nog wat buien. Het wordt zo'n 14 graden. Vanavond blijven er opklaringen, met vooral in het noorden nog enkele buien. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen is het meest droog met zonnige perioden, maar neemt de bewolking vanuit het westen toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is één persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo in de Achterhoek tegen een boom. De twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van drie leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De drie werden eerder aangehouden voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de derde aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyad. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif.
4: President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyad met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid-luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyad te vermijden. Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote televisienetwerken de antitrustwetgeving hebben overtreden. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. Zij schortten vorige maand tijdelijk het maken van beelden van president Trump op. Dat deden ze nadat Trump CNN-journalisten de toegang tot het terrein van het Witte Huis had ontzegd. Het ministerie eist nu materiaal en communicatie over de tv-poll van het Witte Huis. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
5: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de 3e treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het 2e thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior.
6: De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. Die kunnen stevig zijn met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Let op, er geldt code geel voor de noordelijke helft. Vanmiddag wordt het rustiger met zon en wolken. Vooral in het noorden vallen nog enkele buien, maar ook elders kan een bui niet worden uitgesloten. Het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond opklaringen met nog enkele buien, vooral in het noorden. Morgen overdag is het droog met zonnige perioden. Later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het wordt iets zachter, in het zuiden rond de 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is één persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo in de Achterhoek tegen een boom. De twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren.
8: Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties.
9: Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de 3e aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt.
10: VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyadh. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif.
11: President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid-luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden.
12: Het Amerikaanse leger heeft een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Het schip negeerde waarschuwingen en probeerde de zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig raakte de achtersteven met een precisiemunitie. De voortstuwing van het schip is volledig uitgeschakeld. De bemanning bleef ongedeerd.
13: En nu het economisch nieuws.
14: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers.
15: De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised.
16: Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
17: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde.
18: In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter, om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid.
19: Ajax-verdediger Jury Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. Tot en met deze ochtend geldt daar code geel voor onweer, windstoten en plaatselijk veel regen. De stevigste buien kunnen windstoten geven van 60 tot 70 km per uur. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wordt het wisselend bewolkt met zon en nog enkele buien, vooral in het noorden. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind komt uit het westen en wordt later iets minder krachtig. Vanavond en vannacht blijven er enkele buien over in het noorden. Elders wordt het droog. Landinwaarts kan het plaatselijk mistig worden. De temperatuur zakt naar 4 graden in het oosten en blijft rond de 10 graden aan de kust. Morgen begint droog met zonnige perioden. In de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het blijft wel droog met zo'n 16 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is één persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo in de Achterhoek tegen een boom. De twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
0: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws.
22: Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor het toenemende risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. Ook topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden gevaar lopen. Sommige hoge bestuurders uit het bedrijfsleven hebben al extra veiligheidsmaatregelen genomen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren.
23: Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen 1000 jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties.
24: Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de 3e aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt.
25: VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyad. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif.
26: President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyad met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid-luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyad te vermijden.
27: En nu het economisch nieuws.
28: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers.
29: De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald.
4: In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
5: De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken.
6: Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde.
7: In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven.
10: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip.
11: FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0.
10: Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Yuri Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden buien. Die kunnen in de eerste helft van de ochtend nog stevig zijn. Met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Daarvoor geldt nog code geel. De wind draait naar het westen, matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag meer zon en wolken. Met name in het noorden nog enkele buien. Het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond opklaringen en ook nog wat buien in het noorden. Vannacht daar ook nog enkele buien. Elders droog met plaatselijk mist. Morgen begint droog en zonnig. Later vanuit het westen meer bewolking. Het blijft droog met 14 tot 16 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is 1 persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo in de Achterhoek tegen een boom. De 2 andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
13: De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda,
0: omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig

zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren, nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de 3e aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyadh. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif. President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid-luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr.

0: Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0 overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat verdediger Tsuyoshi Watanabe woensdag kan spelen in de Champions League-wedstrijd tegen Como. Watanabe miste het eredivisieduel met AZ door een lichte blessure die hij opliep bij de nationale ploeg van Japan. Feyenoord begon de Champions League met een 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona, terwijl Como met 4-1 won van RB Leipzig. Van Bronckhorst is onder de indruk van de Italiaanse tegenstander, die woensdag te gast is in de Kuip. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax-verdediger Jurie Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden stevige buien. Die kunnen gepaard gaan met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Vanwege die onweersbuien geldt tot en met vanochtend code geel in de noordelijke helft van het land. De wind komt uit het westen en is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Er vallen nog enkele buien, vooral in het noorden. Het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond is er af en toe wat opklaring, maar ook nog enkele buien in het noorden. Vannacht blijft het in het zuiden droog, in het noorden kan er nog een bui vallen. De temperatuur daalt naar 4 graden in het oosten en rond 10 graden aan de kust. Morgen begint droog en zonnig, maar neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het blijft droog met temperaturen rond 16 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is één persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo in de Achterhoek tegen een boom. De twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor een groter risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen 1000 jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de 3e aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyad. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif. President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid-luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hecht weinig waarde aan de koppositie in de Eredivisie na de 2-0-overwinning op AZ. Hij vindt het belangrijker dat zijn ploeg een goede ploeg heeft verslagen die lang mee zal doen in de titelstrijd. Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna lastiger, al gaf de ploeg weinig weg. Van Bronckhorst zag honger bij zijn spelers na de interlandperiode, maar benadrukt dat het seizoen nog maar net is begonnen. De ploeg mag genieten van de koppositie, maar moet met beide benen op de grond blijven. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli. De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. Ajax-verdediger Jurie Baas is teleurgesteld en boos na het gelijkspel tegen NEC, 1-1. Het is alweer het tweede thuisgelijkspel op rij voor Ajax, dat vorige week ook niet verder kwam dan 2-2 tegen Excelsior. De achterstand op koploper Feyenoord is 5 punten. Baas vindt dat Ajax genoeg kansen creëert, maar de bal gaat er niet in. Verdedigend deed Ajax het volgens hem wel beter dan in eerdere wedstrijden. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de tweede minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Eliud Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen in een parcoursrecord van 2 uur 9 minuten en 10 seconden. De tweevoudige Olympisch kampioen uit Kenia boekte zijn eerste overwinning sinds 2023. De 41-jarige Kipchoge wil de komende 2 jaar op elk continent een marathon lopen en begon 5 maanden geleden in Kaapstad aan die missie. Na 30 kilometer voerde hij het tempo op om het parcoursrecord te verbeteren. De Australiër Thomas Docanto werd tweede, zijn landgenoot Rhys Edwards derde.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. Die kunnen in de eerste helft van de ochtend stevig zijn, met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Daarom geldt tot en met vanochtend code geel in de noordelijke helft. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag klaart het op met zon en wolken. Er vallen nog enkele buien, vooral in het noorden. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind neemt af en komt uit westelijke richting. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook nog enkele buien in het noorden. Vannacht kan daar nog wat regen vallen. Elders blijft het droog met plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 4 graden in het zuidoosten en rond de 10 graden aan de kust. Morgen is het rustig weer met veel zon, vooral in het oosten. Later neemt de bewolking toe vanuit het westen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is 1 persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo in de Achterhoek tegen een boom. De 2 andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
5: De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor een groter risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren, nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiaanse hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiaanse media spreken van zeker 7000 arrestaties. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de 3e aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyadh. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif. President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan.
5: De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyad te vermijden. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg kwam bij Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Anthony Descotte kopte Fortuna in de 9e minuut op voorsprong. Robin Prupper maakte in de 34e minuut de gelijkmaker. FC Twente blijft vierde met 3 punten minder dan koploper Feyenoord. Noah Lang heeft zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt voor Napoli.
6: De Nederlandse buitenspeler scoorde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Frosinone, die eindigde in 3-0. Kevin De Bruyne opende de score uit een strafschop die opnieuw genomen mocht worden. Lang verdubbelde de voorsprong door de bal eenvoudig binnen te schuiven en werd in de 72e minuut gewisseld. De Bruyne maakte in blessuretijd de derde treffer, waarmee Napoli na 6 wedstrijden op 10 punten komt. Ajax heeft voor de tweede keer op rij punten verspeeld in een thuiswedstrijd. Na het gelijkspel tegen Excelsior speelde de ploeg ook tegen NEC gelijk, 1-1. Tolu Arokodare kopte Ajax in de 7e minuut op voorsprong, maar Tjaron Tjeri maakte gelijk vanaf de strafschopstip. Ajax blijft 5e op de ranglijst met 5 punten achterstand op koploper Feyenoord. Volgende week zondag speelt Ajax uit tegen FC Groningen. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Eliud Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen in een parcoursrecord van 2 uur 9 minuten en 10 seconden. De tweevoudige Olympisch kampioen uit Kenia boekte zijn eerste overwinning sinds 2023. De 41-jarige Kipchoge wil de komende 2 jaar op elk continent een marathon lopen en begon 5 maanden geleden in Kaapstad aan die missie. Na 30 kilometer voerde hij het tempo op om het parcoursrecord te verbeteren. De Australiër Thomas Docanto werd 2e, zijn landgenoot Rhys Edwards 3e. BMX'ster Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Schriever voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste 2 wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden buien. Die kunnen in de eerste helft van de ochtend stevig zijn, met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Daarom geldt in de noordelijke helft code geel. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Vanmiddag klaart het wat op en is er een mix van zon en wolken. In het noorden vallen nog enkele buien. Elders kan ook een bui vallen. Het wordt rond de 14 graden. Vanavond opklaringen en ook enkele buien, vooral in het noorden. Vannacht blijft het in het zuiden droog met mogelijk wat mist. In het noorden nog enkele buien. Morgen overdag is het meest droog met zonnige perioden. Al neemt de bewolking later vanuit het westen toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is 1 persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo in de Achterhoek tegen een boom. De 2 andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject.
8: In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor een groter risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de 3e aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyadh. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015.
10: Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif.
11: President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de tweede minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Ajax heeft voor de tweede keer op rij punten verspeeld in een thuiswedstrijd. Na het gelijkspel tegen Excelsior speelde de ploeg ook tegen NEC gelijk, 1-1. Tolu Arokodare kopte Ajax in de 7e minuut op voorsprong, maar Tjaron Thierry maakte gelijk vanaf de strafschopstip. Ajax blijft 5e op de ranglijst met 5 punten achterstand op koploper Feyenoord. Volgende week zondag speelt Ajax uit tegen FC Groningen. Eliud Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen in een parcoursrecord van 2 uur 9 minuten en 10 seconden. De tweevoudige Olympisch kampioen uit Kenia boekte zijn eerste overwinning sinds 2023. De 41-jarige Kipchoge wil de komende 2 jaar op elk continent een marathon lopen en begon 5 maanden geleden in Kaapstad aan die missie. Na 30 kilometer voerde hij het tempo op om het parcoursrecord te verbeteren. De Australiër Thomas Docanto werd 2e, zijn landgenoot Reese Edwards 3e. BMX'ster Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Schriever voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste 2 wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als 2e in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd 3e, vlak voor de Deen Mats Wurts-Schmidt. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. Tot en met deze ochtend geldt daar code geel voor onweersbuien met windstoten en plaatselijk veel neerslag. De buien kunnen stevig zijn met onweer en windstoten tot 70 km per uur. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust krachtig. Vanmiddag is er afwisseling van zon en wolken. In het noorden vallen nog enkele buien, maar ook in de rest van het land is een bui mogelijk. Het wordt rond de 14 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in het noorden. Vannacht kan het in het noorden nog wat regenen. Elders blijft het droog. Minimumtemperatuur tussen de 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Morgen is het overdag meest droog met zonnige perioden en temperaturen rond de 16 graden.
12: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is 1 persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo in de Achterhoek tegen een boom. De 2 andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn.
14: een woordvoerder van Weer Online, benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde

0: kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor een groter risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiaanse hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiaanse media spreken van zeker 7000 arrestaties. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de 3e aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyad. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif. President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effecten

0: zitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de 2e minuut de score met een van richting veranderd schot. Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Eliud Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen in een parcoursrecord van 2 uur 9 minuten en 10 seconden. De tweevoudige Olympisch kampioen uit Kenia boekte zijn eerste overwinning sinds 2023. De 41-jarige Kipchoge wil de komende 2 jaar op elk continent een marathon lopen en begon 5 maanden geleden in Kaapstad aan die missie. Na 30 kilometer voerde hij het tempo op om het parcoursrecord te verbeteren. De Australiër Thomas Docanto werd tweede, zijn landgenoot Rhys Edwards derde. BMX'er Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Schriever voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste 2 wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wurts-Schmidt. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de 3e en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle 3 de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is 2-voudig wereldkampioene op de weg en 3-voudig wereldkampioene op de baan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. Die kunnen de eerste uren nog stevig zijn, met veel neerslag, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wordt het wisselend bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden vallen nog enkele buien, maar ook elders is een bui mogelijk. Het wordt zo'n 14 graden. Vanavond opklaringen, maar ook nog wat buien in het noorden. Morgen is het overwegend droog met zonnige perioden. In de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het wordt in het zuiden rond de 16 graden, in het noorden iets koeler.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is 1 persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo in de Achterhoek tegen een boom. De 2 andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd, nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor een groter risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren, nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiaanse hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiaanse media spreken van zeker 7000 arrestaties. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de 3e aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyadh. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif. President Trump veroordeelt de aanval van de Houthis op de luchthaven in Riyadh met klem. Hij noemt de aanval onacceptabel en zegt dat hij kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zal spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemt de aanval verwerpelijk. Hij zegt dat deze getuigt van flagrante minachting voor het leven van onschuldige burgers. Bij de aanval op de King Khalid luchthaven kwamen 12 mensen om, onder wie een Amerikaan. De Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië draagt Amerikaanse burgers op de luchthaven in Riyadh te vermijden. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Getafe en blijft na 8 speelronden ongeslagen in de Spaanse competitie. Anthony Gordon opende al in de tweede minuut de score met een van richting veranderd schot.
3: Gabriel Jesus en Jules Koundé zorgden voor de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbrak nog in de selectie vanwege een blessure. Barcelona heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid. Eliud Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen in een parcoursrecord van 2 uur 9 minuten en 10 seconden. De tweevoudige Olympisch kampioen uit Kenia boekte zijn eerste overwinning sinds 2023. De 41-jarige Kipchoge wil de komende 2 jaar op elk continent een marathon lopen en begon 5 maanden geleden in Kaapstad aan die missie. Na 30 kilometer voerde hij het tempo op om het parcoursrecord te verbeteren. De Australiër Thomas Docanto werd tweede, zijn landgenoot Rhys Edwards derde. BMX'er Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Schriever voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste 2 wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wurts-Schmidt. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de derde en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle 3 de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is tweevoudig wereldkampioene op de weg en drievoudig wereldkampioene op de baan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. Die kunnen in de ochtend stevig zijn, met plaatselijk veel regen, onweer en windstoten tot 60 km per uur langs de kust. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Met name in het noorden vallen nog enkele buien, maar ook elders is een bui mogelijk. Het wordt rond de 14 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook nog wat buien, vooral in het noorden. Vannacht kan het in het noorden nog wat regenen. Elders blijft het droog. Landinwaarts mogelijk wat mist. De temperatuur daalt naar 4 graden in het oosten en rond de 10 graden aan de kust. Morgen wordt het rustiger. Overdag is het droog met zonnige perioden, hoewel de bewolking vanuit het westen toeneemt. Het wordt 16 graden in het zuiden, in het noorden iets koeler.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is 1 persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo in de Achterhoek tegen een boom. De 2 andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast. De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in Breda in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur aftrad. Het bestuur en de aanwezige leden werden het niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. De partij kwam afgelopen week in de belangstelling doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer uitnodigde om te spreken op het congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. Dit volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh. Bij die aanval vielen 12 doden en raakten 309 mensen gewond, melden de Saoedische autoriteiten. Een gewonde reiziger vertelde dat iets door de lucht vloog buiten de luchthaven. Daarna kwam een deel van het plafond bij een vertrekterminal naar beneden. Activiteiten op de luchthaven zijn opgeschort. De sluiting van het vliegveld is met 24 uur verlengd. Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor een groter risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de 3e aanval op een Yandex datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyadh. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif. En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. Bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Eliud Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen in een parcoursrecord van 2 uur 9 minuten en 10 seconden. De tweevoudige Olympisch kampioen uit Kenia boekte zijn eerste overwinning sinds 2023. De 41-jarige Kipchoge wil de komende 2 jaar op elk continent een marathon lopen en begon 5 maanden geleden in Kaapstad aan die missie. Na 30 kilometer voerde hij het tempo op om het parcoursrecord te verbeteren. De Australiër Thomas Docanto werd tweede, zijn landgenoot Rhys Edwards derde. BMX'er Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Schriever voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste 2 wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Claris voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wuurts-Schmidt. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de 3e en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle 3 de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is 2-voudig wereldkampioene op de weg en 3-voudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als 3e en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden buien. Die kunnen in de eerste helft van de ochtend stevig zijn, met plaatselijk veel neerslag en onweer. Langs de kust windstoten tot 60 km per uur. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust krachtig. Vanmiddag volgt een mix van zon en wolken. Vooral in het noorden vallen er nog enkele buien. In de rest van het land is een bui niet uitgesloten. Het wordt zo'n 14 graden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Vanavond opklaringen, met nog wat buien in het noorden. Komende nacht enkele buien in het noorden. Elders droog met plaatselijk mist. Het wordt 4 tot 10 graden. Morgen begint droog en zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog met in het zuiden 16 graden.
4: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op Coming Out Day wappert zondag op diverse plekken de regenboogvlag. De dag vraagt wereldwijd extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQIA-plussers en de acceptatie van hen. Bij politiebureaus hangt de vlag en in de avond wordt in elke provincie 1 bureau in de regenboogkleuren verlicht. De politie wil hiermee benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ook bij de provincie Noord-Holland, gemeentehuizen in Zevenaar en Heumen en de Tweede Kamer hangt de regenboogvlag. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is één persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo in de Achterhoek tegen een boom. De twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh. Bij die aanval vielen 12 doden en raakten 309 mensen gewond. De Houthis stellen dat luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De zwaar bewapende groep is verwikkeld in een conflict met Saoedi-Arabië. Dat rijke koninkrijk steunt een offensief van de internationaal erkende regering van Jemen tegen de Houthis. Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor een groter risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiaanse hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties.
5: Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de derde aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt.
0: VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zegt op X diep geschokt te zijn door de dodelijke aanval van de Houthis op het King Khalid-vliegveld in Riyadh. Hij noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal recht. Guterres roept op om de aanvallen onmiddellijk te stoppen. Bij de aanval op het vliegveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. Het is de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië sinds mei 2015. Toen kostte een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat 21 gelovigen het leven in een Sjiitische moskee in de oostelijke provincie Katif.
5: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar ruim 4.000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd. bijna 60% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel ook sterk gegroeid. Onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. De organisatie stelt dat er meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Eliud Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen in een parcoursrecord van 2 uur 9 minuten en 10 seconden. De tweevoudige Olympisch kampioen uit Kenia boekte zijn eerste overwinning sinds 2023. De 41-jarige Kipchoge wil de komende 2 jaar op elk continent een marathon lopen en begon 5 maanden geleden in Kaapstad aan die missie. Na 30 kilometer voerde hij het tempo op om het parcoursrecord te verbeteren. De Australiër Thomas Docanto werd tweede, zijn landgenoot Rhys Edwards derde. BMX'er Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Schriever voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste 2 wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wuurts-Schmidt. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de 3e en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle 3 de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is 2-voudig wereldkampioene op de weg en 3-voudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als 3e en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. In de eerste helft van de ochtend kunnen die flink zijn, met plaatselijk veel regen, onweer en aan de kust windstoten tot 60 km per uur. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust krachtig. Vanmiddag zien we zon en wolken, met vooral in het noorden nog enkele buien. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is aan zee en op het IJsselmeer eerst nog vrij krachtig. Vanavond volgen er opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in het noorden. Morgen is het overwegend droog met zonnige perioden, al neemt de bewolking in de loop van de dag toe vanuit het westen.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op Coming Out Day wappert zondag op diverse plekken de regenboogvlag. De dag vraagt wereldwijd extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQIA-plussers en de acceptatie van hen. Bij politiebureaus hangt de vlag en in de avond wordt in elke provincie één bureau in de regenboogkleuren verlicht. De politie wil hiermee benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ook bij de provincie Noord-Holland, gemeentehuizen in Zevenaar en Heumen en de Tweede Kamer hangt de regenboogvlag. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is één persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert, tussen Ruurlo en Borculo in de

0: Daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten. Een 19-jarige jongen uit Helmond is vrijdagavond aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Hij bewaarde het vuurwerk in een garagebox en op zijn slaapkamer. De politie heeft in totaal ongeveer 20 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Ook werden meerdere mortiergranaten gevonden die alleen met een mortier kunnen worden afgeschoten. De Helmonder zit nog vast.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Spanje heeft het laatste grote migrantenkamp in de exclave Ceuta ontruimd. Dat gebeurde 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koningin Letizia aan het Noord-Afrikaanse gebied. Soldaten en agenten haalden de migranten zondagochtend weg uit het kamp met geïmproviseerde onderkomens. Eind juli arriveerden in korte tijd meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko in Ceuta. Het koningspaar bezoekt ook de exclave Melilla. Het wordt het eerste koninklijke bezoek aan de Spaanse steden sinds 2007. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh. Bij die aanval vielen 12 doden en raakten 309 mensen gewond. De Houthis stellen dat luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De zwaar bewapende groep is verwikkeld in een conflict met Saoedi-Arabië. Dat rijke koninkrijk steunt een offensief van de internationaal erkende regering van Jemen tegen de Houthis. Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor een groter risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren, nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de derde

0: aanval op een Yandex datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. En nu het economisch nieuws. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Satya Nadella zegt dat bedrijven krachtige AI-modellen moeten beschouwen als mogelijke interne risico's. Hij wil dat er een soort noodrem wordt ingebouwd. Dan kan een bevoegd persoon een AI-model tijdens een taak altijd pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Nadella zegt dat gebruikers van AI-modellen niet enkel moeten afgaan op de garanties van de makers. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Eliud Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen in een parcoursrecord van 2 uur 9 minuten en 10 seconden. De tweevoudige Olympisch kampioen uit Kenia boekte zijn eerste overwinning sinds 2023. De 41-jarige Kipchoge wil de komende 2 jaar op elk continent een marathon lopen en begon 5 maanden geleden in Kaapstad aan die missie. Na 30 kilometer voerde hij het tempo op om het parcoursrecord te verbeteren. De Australiër Thomas Docanto werd tweede, zijn landgenoot Rhys Edwards derde. BMX'ster Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Schriever voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste 2 wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wurts-Schmidt. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de 3e en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle 3 de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is 2-voudig wereldkampioene op de weg en 3-voudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als 3e en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. Die kunnen in de ochtend stevig zijn, met plaatselijk veel regen, onweer en aan de kust windstoten tot 60 km per uur. De wind draait van zuidwest naar west, aan de kust krachtig. Vanmiddag wordt het een mix van zon en wolken, met vooral in het noorden nog enkele buien. Het wordt rond de 14 graden. Vanavond blijven er opklaringen met hier en daar nog een bui, vooral in het noorden. Vannacht kan het in het noorden nog wat regenen, elders blijft het droog. Morgen is het aanvankelijk droog en zonnig, maar neemt de bewolking in de loop van de dag toe vanuit het westen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen. Dat meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi op Instagram. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond. Mooi heeft daar zondagochtend zelf een nieuwe vlag opgehangen. De politie roept mensen op aangifte te doen van de diefstallen. Op Coming Out Day wappert zondag op diverse plekken de regenboogvlag. De dag vraagt wereldwijd extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQIA-plussers en de acceptatie van hen. Bij politiebureaus hangt de vlag en in de avond wordt in elke provincie 1 bureau in de regenboogkleuren verlicht. De politie wil hiermee benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ook bij de provincie Noord-Holland, gemeentehuizen in Zevenaar en Heumen en de Tweede Kamer hangt de regenboogvlag. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is 1 persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo in de Achterhoek tegen een boom. De 2 andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij 12 mensen omkwamen en 309 mensen gewond raakten. De Houthis zeggen dat de luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden van hun strijdkrachten, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De sluiting van het vliegveld van Riyadh is met 24 uur verlengd. De aanval leidde tot internationale kritiek, ook van Nederland en andere Europese landen. Spanje heeft het laatste grote migrantenkamp in de exclave Ceuta ontruimd. Dat gebeurde 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koningin Letizia aan het Noord-Afrikaanse gebied. Soldaten en agenten haalden de migranten zondagochtend weg uit het kamp met geïmproviseerde onderkomens. Eind juli arriveerden in korte tijd meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko in Ceuta. Het koningspaar bezoekt ook de exclave Melilla. Het wordt het eerste koninklijke bezoek aan de Spaanse steden sinds 2007. Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor een groter risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiaanse hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiaanse media spreken van zeker 7000 arrestaties. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de derde aanval op een Yandex datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. En nu het economisch nieuws. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Satya Nadella zegt dat bedrijven krachtige AI-modellen moeten beschouwen als mogelijke interne risico's. Hij wil dat er een soort noodrem wordt ingebouwd. Dan kan een bevoegd persoon een AI-model tijdens een taak altijd pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Nadella zegt dat gebruikers van AI-modellen niet enkel moeten afgaan op de garanties van de makers. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Eliud Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen in een parcoursrecord van 2 uur 9 minuten en 10 seconden. De tweevoudige Olympisch kampioen uit Kenia boekte zijn eerste overwinning sinds 2023.
3: De 41-jarige Kipchoge wil de komende 2 jaar op elk continent een marathon lopen en begon 5 maanden geleden in Kaapstad aan die missie. Na 30 kilometer voerde hij het tempo op om het parcoursrecord te verbeteren. De Australier Thomas Docanto werd tweede, zijn landgenoot Rhys Edwards derde. BMX'er Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Schriever voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste 2 wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wurts-Schmidt. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de 3e en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle 3 de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is 2-voudig wereldkampioene op de weg en 3-voudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als 3e en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. Die kunnen in het begin van de ochtend stevig zijn, met plaatselijk veel regen, onweer en langs de kust windstoten tot 60 km per uur. De wind draait van zuidwest naar west, matig tot vrij krachtig, aan de westkust krachtig. Vanmiddag wordt het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden vallen nog enkele buien. Elders is een bui niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind uit het westen blijft matig. Aan zee eerst nog vrij krachtig. Vanavond opklaringen, maar ook nog enkele buien, vooral in het noorden. De wind zwakt af. Komende nacht blijft het in het noorden nog wat wisselvallig. Elders droog. Landinwaarts kan lokaal wat mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het oosten. Aan de kust blijft het rond de 10 graden. Morgen is het meest droog met zonnige perioden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het wordt rond de 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen. Dat meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi op Instagram. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond. Mooi heeft daar zondagochtend zelf een nieuwe vlag opgehangen. De politie roept mensen op aangifte te doen van de diefstallen. Op Coming Out Day wappert zondag op diverse plekken de regenboogvlag. De dag vraagt wereldwijd extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQIA-plussers en de acceptatie van hen. Bij politiebureaus hangt de vlag en in de avond wordt in elke provincie 1 bureau in de regenboogkleuren verlicht. De politie wil hiermee benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ook bij de provincie Noord-Holland, gemeentehuizen in Zevenaar en Heumen en de Tweede Kamer hangt de regenboogvlag. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is één persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo in de Achterhoek tegen een boom. De twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij 12 mensen omkwamen en 309 mensen gewond raakten. De Houthis zeggen dat de luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden van hun strijdkrachten, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De sluiting van het vliegveld van Riyadh is met 24 uur verlengd. De aanval leidde tot internationale kritiek, ook van Nederland en andere Europese landen. Spanje heeft het laatste grote migrantenkamp in de exclave Ceuta ontruimd. Dat gebeurde 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koningin Letizia aan het Noord-Afrikaanse gebied. Soldaten en agenten haalden de migranten zondagochtend weg uit het kamp met geïmproviseerde onderkomens. Eind juli arriveerden in korte tijd meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko in Ceuta. Het koningspaar bezoekt ook de exclave Melilla. Het wordt het eerste koninklijke bezoek aan de Spaanse steden sinds 2007. Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor een groter risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Gorkha. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de derde aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. En nu het economisch nieuws. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Satya Nadella zegt dat bedrijven krachtige AI-modellen moeten beschouwen als mogelijke interne risico's. Hij wil dat er een soort noodrem wordt ingebouwd. Dan kan een bevoegd persoon een AI-model tijdens een taak altijd pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Nadella zegt dat gebruikers van AI-modellen niet enkel moeten afgaan op de garanties van de makers. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Eliud Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen in een parcoursrecord van 2 uur 9 minuten en 10 seconden. De tweevoudige Olympisch kampioen uit Kenia boekte zijn eerste overwinning sinds 2023. De 41-jarige Kipchoge wil de komende 2 jaar op elk continent een marathon lopen en begon 5 maanden geleden in Kaapstad aan die missie. Na 30 kilometer voerde hij het tempo op om het parcoursrecord te verbeteren. De Australiër Thomas Docanto werd tweede, zijn landgenoot Rhys Edwards derde. BMX'er Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Schriever voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste 2 wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wurts-Schmidt. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de 3e en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle 3 de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is 2-voudig wereldkampioene op de weg en 3-voudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als 3e en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. Die kunnen in de eerste helft van de ochtend stevig zijn, met plaatselijk veel regen, onweer en langs de kust windstoten tot 60 km per uur. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Met name in het noorden vallen er nog enkele buien, maar ook elders is een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer eerst vrij krachtig. Vanavond opklaringen, met vooral in het noorden nog enkele buien. Morgen overdag is het grotendeels droog met zon, in het oosten het langst. Maximaal 16 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen. Dat meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi op Instagram. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond. Mooi heeft daar zondagochtend zelf een nieuwe vlag opgehangen. De politie roept mensen op aangifte te doen van de diefstallen. Op Coming Out Day wappert zondag op diverse plekken de regenboogvlag. De dag vraagt wereldwijd extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQIA-plussers en de acceptatie van hen. Bij politiebureaus hangt de vlag en in de avond wordt in elke provincie 1 bureau in de regenboogkleuren verlicht. De politie wil hiermee benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ook bij de provincie Noord-Holland, gemeentehuizen in Zevenaar en Heumen en de Tweede Kamer hangt de regenboogvlag. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is één persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo in de Achterhoek tegen een boom. De twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 11 uur stil na een brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Uit onderzoek blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij 12 mensen omkwamen en 309 mensen gewond raakten. De Houthis zeggen dat de luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden van hun strijdkrachten, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De sluiting van het vliegveld van Riyadh is met 24 uur verlengd. De aanval leidde tot internationale kritiek, ook van Nederland en andere Europese landen. Spanje heeft het laatste grote migrantenkamp in de exclave Ceuta ontruimd. Dat gebeurde 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koningin Letizia aan het Noord-Afrikaanse gebied. Soldaten en agenten haalden de migranten zondagochtend weg uit het kamp met geïmproviseerde onderkomens. Eind juli arriveerden in korte tijd meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko in Ceuta. Het koningspaar bezoekt ook de exclave Melilla. Het wordt het eerste koninklijke bezoek aan de Spaanse steden sinds 2007. Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor een groter risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De drie werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen duizenden jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties. Een droneaanval heeft een datacenter van de Russische techreus Yandex in Vladimir beschadigd. Het is de derde aanval op een Yandex-datacenter in 3 dagen tijd. Bij de aanval vielen geen gewonden. Vrijdag werd een datacenter in de regio Kaluga getroffen. Donderdag veroorzaakte een aanval brand bij een faciliteit in de regio Ryazan. Yandex beheert de populairste zoekmachine van Rusland. Het bedrijf heeft ook een app voor eten en taxivervoer. Die app wordt door tientallen miljoenen mensen gebruikt. En nu het economisch nieuws. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie heeft een rechtszaak aangespannen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell. De aanklagers eisen een schadevergoeding van meer dan $100 miljoen. Dit na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024. Dat deel van het land werd getroffen door hevige regenval. Dit leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven. 500.000 Brazilianen raakten ontheemd. Volgens het Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het bedrijf zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Eliud Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen in een parcoursrecord van 2 uur 9 minuten en 10 seconden. De tweevoudige Olympisch kampioen uit Kenia boekte zijn eerste overwinning sinds 2023. De 41-jarige Kipchoge wil de komende 2 jaar op elk continent een marathon lopen en begon 5 maanden geleden in Kaapstad aan die missie. Na 30 kilometer voerde hij het tempo op om het parcoursrecord te verbeteren. De Australiër Thomas Docanto werd tweede, zijn landgenoot Rhys Edwards derde. BMX'er Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Schriever voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste 2 wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wurts-Schmidt. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de 3e en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle 3 de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is 2-voudig wereldkampioene op de weg en 3-voudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als 3e en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. In de eerste uren van de ochtend kunnen deze flink zijn, met plaatselijk veel regen, onweer en aan de kust windstoten tot 60 km per uur. De wind draait van zuidwest naar west en is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Met name in het noorden vallen enkele buien, maar ook elders is een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook nog enkele buien, vooral in het noorden. Morgen is het meest droog met zonnige perioden.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn zaterdagavond meerdere regenboogvlaggen gestolen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi meldt dat hij zeker 6 meldingen heeft ontvangen. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep was zaterdagavond verdwenen. Mooi heeft daar zondagochtend zelf een nieuwe vlag opgehangen. De politie roept mensen op aangifte te doen van de diefstallen. Op Coming Out Day wappert zondag op diverse plekken de regenboogvlag. De dag vraagt wereldwijd extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQIA-plussers en de acceptatie van hen. Bij politiebureaus hangt de vlag en in de avond wordt in elke provincie 1 bureau in de regenboogkleuren verlicht. De politie wil hiermee benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ook bij de provincie Noord-Holland, gemeentehuizen in Zevenaar en Heumen en de Tweede Kamer hangt de regenboogvlag. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van Ruurlo is één persoon om het leven gekomen. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo in de Achterhoek tegen een boom. De twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht.

0: blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Na het vervangen van alle kabels volgen verschillende controles die ongeveer 8 uur duren. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen op dat traject. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot kapseisde voor de kust van Djibouti. Nog eens 116 mensen worden vermist. De boot zou met ongeveer 350 opvarenden zijn vergaan in de nacht van 8 op 9 oktober. Dat gebeurde ten noorden van de plaats Obok in Djibouti. Dat land ligt aan de andere kant van een zeestraat tegenover Jemen. Onder de omgekomen slachtoffers zijn ook 15 kinderen. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij 12 mensen omkwamen en 309 mensen gewond raakten. De Houthis zeggen dat de luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden van hun strijdkrachten, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De sluiting van het vliegveld van Riyadh is met 24 uur verlengd. De aanval leidde tot internationale kritiek, ook van Nederland en andere Europese landen. Spanje heeft het laatste grote migrantenkamp in de exclave Ceuta ontruimd. Dat gebeurde 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koningin Letizia aan het Noord-Afrikaanse gebied. Soldaten en agenten haalden de migranten zondagochtend weg uit het kamp met geïmproviseerde onderkomens. Eind juli arriveerden in korte tijd meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko in Ceuta. Het koningspaar bezoekt ook de exclave Melilla. Het wordt het eerste koninklijke bezoek aan de Spaanse steden sinds 2007. Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor een groter risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen 1000 jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties. En nu het economisch nieuws. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI

0: De wegen blijft tot die tijd afgesloten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws.
2: Zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot kapseisde voor de kust van Djibouti. Nog eens 116 mensen worden vermist. De boot zou met ongeveer 350 opvarenden zijn vergaan in de nacht van 8 op 9 oktober. Dat gebeurde ten noorden van de plaats Obok in Djibouti. Dat land ligt aan de andere kant van een zeestraat tegenover Jemen. Onder de omgekomen slachtoffers zijn ook 15 kinderen. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij 12 mensen omkwamen en 309 mensen gewond raakten. De Houthis zeggen dat de luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden van hun strijdkrachten, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De sluiting van het vliegveld van Riyadh is met 24 uur verlengd. De aanval leidde tot internationale kritiek, ook van Nederland en andere Europese landen. Spanje heeft het laatste grote migrantenkamp in de exclave Ceuta ontruimd. Dat gebeurde 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koningin Letizia aan het Noord-Afrikaanse gebied. Soldaten en agenten haalden de migranten zondagochtend weg uit het kamp met geïmproviseerde onderkomens. Eind juli arriveerden in korte tijd meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko in Ceuta. Het koningspaar bezoekt ook de exclave Melilla. Het wordt het eerste koninklijke bezoek aan de Spaanse steden sinds 2007. Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor een groter risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen 1000 jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties. En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of

0: uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Eliud Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen in een parcoursrecord van 2 uur 9 minuten en 10 seconden. De tweevoudige Olympisch kampioen uit Kenia boekte zijn eerste overwinning sinds 2023. De 41-jarige Kipchoge wil de komende 2 jaar op elk continent een marathon lopen en begon 5 maanden geleden in Kaapstad aan die missie. Na 30 kilometer voerde hij het tempo op om het parcoursrecord te verbeteren. De Australiër Thomas Docanto werd tweede, zijn landgenoot Rhys Edwards derde. BMX'er Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Schriever voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste 2 wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Claris voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wuurts Schmid. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de derde en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle drie de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is tweevoudig wereldkampioene op de weg en drievoudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als derde en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. In de eerste helft van de ochtend kunnen die flink zijn, met plaatselijk veel neerslag. Onweer en langs de kust windstoten tot 60 km per uur. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Met name in het noorden vallen er nog enkele buien, maar ook elders kan een bui voorkomen. Het wordt zo'n 14 graden. De wind waait matig uit west tot noordwest. Aan zee en op het IJsselmeer eerst nog vrij krachtig. Vanavond blijft het wisselend met opklaringen en vooral in het noorden nog wat buien. De wind neemt af en draait naar het zuidwesten. Morgen is het meest droog met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. Het wordt rond de 16 graden in het zuiden. In het noorden wat kouder.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie doet nog volop onderzoek naar de brandstichting zaterdag bij een spoorbrug in Rotterdam. In de nacht van vrijdag op zaterdag hadden onbekenden een toegangsdeur naar een technische ruimte opengeslepen en daar brand gesticht. Door de brand kunnen er tot zondagavond geen treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Spoorbeheerder ProRail zegt dat er sprake is van opzet. De politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag bij Ruurlo is een 32-jarige vrouw uit Ruurlo om het leven gekomen. Ze zat achter in de auto. De twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo tegen een boom. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn zaterdagavond meerdere regenboogvlaggen gestolen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi meldt dat hij zeker 6 meldingen heeft ontvangen. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep was zaterdagavond verdwenen. Mooi heeft daar zondagochtend zelf een nieuwe vlag opgehangen. De politie roept mensen op aangifte te doen van de diefstallen. Op Coming Out Day wappert zondag op diverse plekken de regenboogvlag. De dag vraagt wereldwijd extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQIA-plussers en de acceptatie van hen. Bij politiebureaus hangt de vlag en in de avond wordt in elke provincie 1 bureau in de regenboogkleuren verlicht. De politie wil hiermee benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ook bij de provincie Noord-Holland, gemeentehuizen in Zevenaar en Heumen en de Tweede Kamer hangt de regenboogvlag. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot kapseisde voor de kust van Djibouti. Nog eens 116 mensen worden vermist. De boot zou met ongeveer 350 opvarenden zijn vergaan in de nacht van 8 op 9 oktober. Dat gebeurde ten noorden van de plaats Obok in Djibouti. Dat land ligt aan de andere kant van een zeestraat tegenover Jemen. Onder de omgekomen slachtoffers zijn ook 15 kinderen. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij 12 mensen omkwamen en 309 mensen gewond raakten. De Houthis zeggen dat de luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden van hun strijdkrachten, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De sluiting van het vliegveld van Riyadh is met 24 uur verlengd. De aanval leidde tot internationale kritiek, ook van Nederland en andere Europese landen. Spanje heeft het laatste grote migrantenkamp in de exclave Ceuta ontruimd. Dat gebeurde 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koningin Letizia aan het Noord-Afrikaanse gebied. Soldaten en agenten haalden de migranten zondagochtend weg uit het kamp met geïmproviseerde onderkomens. Eind juli arriveerden in korte tijd meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko in Ceuta. Het koningspaar bezoekt ook de exclave Melilla. Het wordt het eerste koninklijke bezoek aan de Spaanse steden sinds 2007. Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor een groter risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen 1000 jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties.

0: AI op eigen houtje hacks uitvoerde. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen. De rechter heeft verzoeken van de Vereniging Effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Eliud Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen in een parcoursrecord van 2 uur 9 minuten en 10 seconden. De tweevoudige Olympisch kampioen uit Kenia boekte zijn eerste overwinning sinds 2023. De 41-jarige Kipchoge wil de komende 2 jaar op elk continent een marathon lopen en begon 5 maanden geleden in Kaapstad aan die missie. Na 30 kilometer voerde hij het tempo op om het parcoursrecord te verbeteren. De Australiër Thomas Docanto werd tweede, zijn landgenoot Rhys Edwards derde. BMX'er Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Schriever voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste 2 wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wurts-Schmidt. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Lorena Wiebes heeft de Ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de derde en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle drie de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is tweevoudig wereldkampioene op de weg en drievoudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als derde en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. In de eerste helft van de ochtend kunnen die flink zijn, met plaatselijk veel neerslag. Onweer en langs de kust windstoten tot 60 km per uur. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Met name in het noorden vallen er nog enkele buien, maar ook elders kan een bui voorkomen. Het wordt zo'n 14 graden. De wind waait matig uit west tot noordwest. Aan zee en op het IJsselmeer eerst nog vrij krachtig. Vanavond blijft het wisselend met opklaringen en vooral in het noorden nog wat buien. De wind neemt af en draait naar het zuidwesten. Morgen is het meest droog met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. Het wordt rond de 16 graden in het zuiden. In het noorden wat kouder.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie doet nog volop onderzoek naar de brandstichting zaterdag bij een spoorbrug in Rotterdam. In de nacht van vrijdag op zaterdag hadden onbekenden een toegangsdeur naar een technische ruimte opengeslepen en daar brand gesticht. Door de brand kunnen er tot zondagavond geen treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Spoorbeheerder ProRail zegt dat er sprake is van opzet. De politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag bij Ruurlo is een 32-jarige vrouw uit Ruurlo om het leven gekomen. Ze zat achter in de auto. De twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De auto botst op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo tegen een boom. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn zaterdagavond meerdere regenboogvlaggen gestolen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi meldt dat hij zeker 6 meldingen heeft ontvangen. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep was zaterdagavond verdwenen. Mooi heeft daar zondagochtend zelf een nieuwe vlag opgehangen. De politie roept mensen op aangifte te doen van de diefstallen. Op Coming Out Day wappert zondag op diverse plekken de regenboogvlag. De dag vraagt wereldwijd extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQIA-plussers en de acceptatie van hen. Bij politiebureaus hangt de vlag en in de avond wordt in elke provincie 1 bureau in de regenboogkleuren verlicht. De politie wil hiermee benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ook bij de provincie Noord-Holland, gemeentehuizen in Zevenaar en Heumen en de Tweede Kamer hangt de regenboogvlag. Zaterdagavond is er in delen van Nederland kans op noorderlicht, vooral waar opklaringen zijn. Een woordvoerder van Weer Online benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Een camera kan het verschijnsel wel oppikken. Vooral uit het zuiden komen al meldingen, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel. In het Zeeuwse Biervliet zijn circa 18.000 kippen omgekomen bij een brand in een kippenschuur. De brand aan de Hondengatweg ontwikkelde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. De rook was in de wijde omgeving en zelfs over de grens in Vlaanderen te zien. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig met nablussen. Een aantal omliggende wegen blijft tot die tijd afgesloten.
4: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot kapseisde voor de kust van Djibouti. Nog eens 116 mensen worden vermist. De boot zou met ongeveer 350 opvarenden zijn vergaan in de nacht van 8 op 9 oktober. Dat gebeurde ten noorden van de plaats Obok in Djibouti. Dat land ligt aan de andere kant van een zeestraat tegenover Jemen. Onder de omgekomen slachtoffers zijn ook 15 kinderen. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij 12 mensen omkwamen en 309 mensen gewond raakten. De Houthis zeggen dat de luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden van hun strijdkrachten, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De sluiting van het vliegveld van Riyadh is met 24 uur verlengd. De aanval leidde tot internationale kritiek, ook van Nederland en andere Europese landen. Spanje heeft het laatste grote migrantenkamp in de exclave Ceuta ontruimd. Dat gebeurde 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koningin Letizia aan het Noord-Afrikaanse gebied. Soldaten en agenten haalden de migranten zondagochtend weg uit het kamp met geïmproviseerde onderkomens. Eind juli arriveerden in korte tijd meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko in Ceuta. Het koningspaar bezoekt ook de exclave Melilla. Het wordt het eerste koninklijke bezoek aan de Spaanse steden sinds 2007. Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor een groter risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij 5 Europese inlichtingendiensten. Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. De Russische militaire inlichtingendienst GRU zou daarbij steeds vaker samenwerken met georganiseerde misdaadorganisaties. Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. In Nepal heeft een overstroming tot grote schade geleid. De overstroming ontstond door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Korka. Puin belandde in de rivier. Ongeveer 10 huizen en 2 bruggen zijn verwoest. De autoriteiten hebben burgers die langs de rivier wonen opgeroepen te evacueren. Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van 3 leiders van de Kakkerlakkenbeweging, een protestgroep van jongeren. Onder hen is oprichter Abhijeet Dipke. De 3 werden eerder aangehouden, voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in de Indiase hoofdstad. Zaterdag kwamen 1000 jongeren bijeen bij een protest tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Volgens de politie werden 2000 mensen opgepakt. Indiase media spreken van zeker 7000 arrestaties. En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk. De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record van €2,73 per liter. Dat is even hoog als de prijs van diesel. Het vorige record dateert van eind september en bedroeg €2,73 per liter. De brandstofprijzen stijgen gestaag door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Experts verwachten dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Eliud Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen in een parcoursrecord van 2 uur 9 minuten en 10 seconden. De tweevoudige Olympisch kampioen uit Kenia boekte zijn eerste overwinning sinds 2023. De 41-jarige Kipchoge wil de komende 2 jaar op elk continent een marathon lopen en begon 5 maanden geleden in Kaapstad aan die missie. Na 30 kilometer voerde hij het tempo op om het parcoursrecord te verbeteren. De Australiër Thomas Docanto werd tweede, zijn landgenoot Rhys Edwards derde. BMX'er Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Schriever voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste 2 wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wuerts Schmid. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de derde en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle drie de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is tweevoudig wereldkampioene op de weg en drievoudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als derde en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. In de eerste helft van de ochtend kunnen die flink zijn, met plaatselijk veel neerslag. Onweer en langs de kust windstoten tot 60 km per uur. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, aan de kust krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Met name in het noorden vallen er nog enkele buien, maar ook elders kan een bui voorkomen. Het wordt zo'n 14 graden. De wind waait matig uit west tot noordwest. Aan zee en op het IJsselmeer eerst nog vrij krachtig. Vanavond blijft het wisselend met opklaringen en vooral in het noorden nog wat buien. De wind neemt af en draait naar het zuidwesten. Morgen is het meest droog met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. Het wordt rond de 16 graden in het zuiden. In het noorden wat kouder.
4: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag bij Ruurlo is een 32-jarige vrouw uit Ruurlo om het leven gekomen. Ze zat achter in de auto. De twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo tegen een boom. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De politie doet nog volop onderzoek naar de brandstichting zaterdag bij een spoorbrug in Rotterdam. In de nacht van vrijdag op zaterdag hadden onbekenden een toegangsdeur naar een technische ruimte opengeslepen en daar brand gesticht. Door de brand kunnen er tot zondagavond geen treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Spoorbeheerder ProRail zegt dat er sprake is van opzet. De politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn zaterdagavond meerdere regenboogvlaggen gestolen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi meldt dat hij zeker 6 meldingen heeft ontvangen. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep was zaterdagavond verdwenen. Mooi heeft daar zondagochtend zelf een nieuwe vlag opgehangen. De politie roept mensen op aangifte te doen van de diefstallen. Op Coming Out Day wappert zondag op diverse plekken de regenboogvlag. De dag vraagt wereldwijd extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQIA-plussers en de acceptatie van hen. Bij politiebureaus hangt de vlag en in de avond wordt in elke provincie één bureau in de regenboogkleuren verlicht. De politie wil hiermee benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ook bij de provincie Noord-Holland, gemeentehuizen in Zevenaar en Heumen en de Tweede Kamer hangt de regenboogvlag.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een ernstig verkeersongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een bus kwam door een nog onbekende oorzaak in botsing met een vrachtwagen en kantelde. Minister van Binnenlandse Zaken Mustafa Çiftçi meldt dat hulpdiensten direct naar de plek van het ongeval zijn gestuurd. Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren. Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky benadrukt dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist. Rusland moet dan wel stoppen met het bestoken van de Oekraïense energievoorziening. Trump wil lagere brandstofprijzen in de Verenigde Staten in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land. Het gesteggel over de aanvallen op raffinaderijen en de dieseldeal zet druk op de relatie tussen Trump en Zelensky. De Republikeinse politicus Brian Fitzpatrick wil een stemming in het parlement afdwingen om te voorkomen dat brandstof van Rusland gekocht kan worden. Zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot kapseisde voor de kust van Djibouti. Meer dan 110 mensen worden nog vermist, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. De boot verging in de nacht van 8 op 9 oktober. Er waren ongeveer 350 opvarenden aan boord. Onder de geborgen lichamen zijn 52 mannen, 42 vrouwen en 15 kinderen. De overlevenden komen uit Ethiopië. Zij krijgen noodhulp van de IOM en lokale autoriteiten. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij 12 mensen omkwamen en 309 mensen gewond raakten. De Houthis zeggen dat de luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden van hun strijdkrachten, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De sluiting van het vliegveld van Riyadh is met 24 uur verlengd. De aanval leidde tot internationale kritiek, ook van Nederland en andere Europese landen. En nu het economisch nieuws. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. BMX'er Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Schriever voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste twee wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als 2e in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd 3e, vlak voor de Deen Mats Wurts-Schmidt. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Lorena Wiebes heeft de Ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de 3e en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle 3 de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is 2-voudig wereldkampioene op de weg en 3-voudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als 3e en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen. Kiepster Femke Liefting is weer terug bij het Nederlands vrouwenelftal. De speelster van Ajax miste vrijdag de uitwedstrijd tegen Hongarije vanwege ziekte. Oranje won die wedstrijd met 0-8. Regina van Eijk verving haar toen en blijft ook nu in de selectie. Bondscoach Arjan Veurink bereidt zich met 24 speelsters voor op de return dinsdag in Tilburg.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag een mix van zon en wolken. In het noorden en midden vallen er enkele buien. In het noordoosten is er nog kans op onweer. Het zuiden blijft grotendeels droog. De middagtemperatuur komt uit rond 14 graden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer eerst vrij krachtig. Vanavond opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in het noorden. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak tot matig. Komende nacht in het noorden mogelijk nog wat buien. Verder droog. Landinwaarts hier en daar wat mist. Het koelt af naar 4 graden in het oosten. Aan de kust blijft het rond de 10 graden. Morgen begint droog met zon. Later vanuit het westen meer bewolking. In het oosten blijft het langer zonnig. Middagtemperatuur rond de 16 graden in het zuiden, wat kouder in het noorden. De wind waait uit het zuiden. Later aan de kust vrij krachtig.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO

0: tegen een boom. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Op Coming Out Day wappert zondag op diverse plekken de regenboogvlag. De dag vraagt wereldwijd extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQIA-plussers en de acceptatie van hen. Bij politiebureaus hangt de vlag en in de avond wordt in elke provincie één bureau in de regenboogkleuren verlicht. De politie wil hiermee benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ook bij de provincie Noord-Holland, gemeentehuizen in Zevenaar en Heumen en de Tweede Kamer hangt de regenboogvlag.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een ernstig verkeersongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een bus kwam door een nog onbekende oorzaak in botsing met een vrachtwagen en kantelde. Minister van Binnenlandse Zaken Mustafa Çiftçi meldt dat hulpdiensten direct naar de plek van het ongeval zijn gestuurd. Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating. Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky benadrukt dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist. Rusland moet dan wel stoppen met het bestoken van de Oekraïense energievoorziening. Trump wil lagere brandstofprijzen in de Verenigde Staten in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land. Het gesteggel over de aanvallen op raffinaderijen en de dieseldeal zet druk op de relatie tussen Trump en Zelensky. De Republikeinse politicus Brian Fitzpatrick wil een stemming in het parlement afdwingen om te voorkomen dat brandstof van Rusland gekocht kan worden. Zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot kapseisde voor de kust van Djibouti. Meer dan 110 mensen worden nog vermist, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. De boot verging in de nacht van 8 op 9 oktober. Er waren ongeveer 350 opvarenden aan boord. Onder de geborgen lichamen zijn 52 mannen, 42 vrouwen en 15 kinderen. De overlevenden komen uit Ethiopië. Zij krijgen noodhulp van de IOM en lokale autoriteiten. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij 12 mensen omkwamen en 309 mensen gewond raakten. De Houthis zeggen dat de luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden van hun strijdkrachten, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De sluiting van het vliegveld van Riyadh is met 24 uur verlengd. De aanval leidde tot internationale kritiek, ook van Nederland en andere Europese landen. En nu het economisch nieuws. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt.

0: Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. BMX'er Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Schriever voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste twee wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor twee races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met vier renners moest hij de Deen Magnus Bak-Claris voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wuurts Schmid. Peter Schilting was met een tiende plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de derde en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle drie de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is tweevoudig wereldkampioene op de weg en drievoudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als derde en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen. Kiepster Femke Liefting is weer terug bij het Nederlands vrouwenelftal. De speelster van Ajax miste vrijdag de uitwedstrijd tegen Hongarije vanwege ziekte. Oranje won die wedstrijd met 0-8. Regina van Eijk verving haar toen en blijft ook nu in de selectie. Bondscoach Arjan Veurink bereidt zich met 24 speelsters voor op de return dinsdag in Tilburg.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en midden vallen er enkele buien. In het noordoosten kan het zelfs nog onweren. In het zuiden blijft het overwegend droog. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer eerst vrij krachtig. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in het noorden. De wind neemt af en draait naar het zuidwesten. Vannacht blijft het in het zuiden droog, in het noorden mogelijk nog een bui. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Morgen begint droog met zon. Later neemt de bewolking toe vanuit het westen. In het oosten blijft het langer zonnig. Het wordt 14 tot 16 graden bij een matige wind uit het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 250 demonstranten houden in het centrum van Amsterdam een stille tocht, waarmee ze aandacht vragen voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. De tocht, onder leiding van Amnesty International, begon op het Amstelveld en eindigt op de Dam. Daar sluit de groep zich om 2:00 middags aan bij een nationaal pro-Palestijns protest. De demonstranten dragen een groot namendoek met ruim 21.600 namen van kinderen die in Gaza zijn omgekomen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023, de dag van de aanval van Hamas op Israël. Het doek is 6 meter breed en 36 meter lang en werd vorige maand in 10 dagen tijd in Utrecht en Amsterdam door 550 mensen geschreven. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
4: Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag bij Ruurlo is een 32-jarige vrouw uit Ruurlo om het leven gekomen. Ze zat achter in de auto. De twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo tegen een boom. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar. Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky benadrukt dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist. Rusland moet dan wel stoppen met het bestoken van de Oekraïense energievoorziening. Trump wil lagere brandstofprijzen in de Verenigde Staten in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land. Het gesteggel over de aanvallen op raffinaderijen en de dieseldeal zet druk op de relatie tussen Trump en Zelensky. De Republikeinse politicus Brian Fitzpatrick wil een stemming in het parlement afdwingen om te voorkomen dat brandstof van Rusland gekocht kan worden. Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren. Zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot kapseisde voor de kust van Djibouti. Meer dan 110 mensen worden nog vermist, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. De boot verging in de nacht van 8 op 9 oktober. Er waren ongeveer 350 opvarenden aan boord.
0: Onder de geborgen lichamen zijn 52 mannen, 42 vrouwen en 15 kinderen. De overlevenden komen uit Ethiopië. Zij krijgen noodhulp van de IOM en lokale autoriteiten. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij 12 mensen omkwamen en 309 mensen gewond raakten. De Houthis zeggen dat de luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden van hun strijdkrachten, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De sluiting van het vliegveld van Riyadh is met 24 uur verlengd. De aanval leidde tot internationale kritiek, ook van Nederland en andere Europese landen.
5: En nu het economisch nieuws.
0: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr. Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd. Het systeem heet nu Tesla Assisted Driving in plaats van Full Self-Driving Supervised. Daarmee wordt direct duidelijk dat het alleen om een rijassistentiesysteem gaat. Het bedrijf kreeg jarenlang kritiek dat de oude naam de indruk wekte dat de auto volledig zelfrijdend is. De bestuurder moet op elk moment klaarstaan om de controle over te nemen en blijft volledig aansprakelijk.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. BMX'er Laura Smulders heeft de wereldbekerwedstrijd in het Chinese Zhangjiakou gewonnen. Ze bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Shriver voor. De 32-jarige Smulders heeft nu ook de leiding in het klassement om de wereldbeker. De laatste twee wedstrijden staan eind deze maand in het Amerikaanse Sarasota op het programma. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor twee races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met vier renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wurts-Schmid. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de derde en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle drie de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is tweevoudig wereldkampioene op de weg en drievoudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als derde en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen. Kiepster Femke Liefting is weer terug bij het Nederlands vrouwenelftal. De speelster van Ajax miste vrijdag de uitwedstrijd tegen Hongarije vanwege ziekte. Oranje won die wedstrijd met 0-8. Regina van Eijk verving haar toen en blijft ook nu in de selectie. Bondscoach Arjan Veurink bereidt zich met 24 speelsters voor op de return dinsdag in Tilburg.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag een mix van zon en wolken. In het noorden en midden vallen er buien. In het noordoosten kan het nog even onweren. In het zuiden blijft het overwegend droog. Het wordt rond de 14 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer waait het eerst nog vrij krachtig. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in het noorden. Vannacht kan het in het noorden nog wat regenen. Elders blijft het droog. In het oosten en zuidoosten kan lokaal mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden landinwaarts en rond de 10 graden aan de kust. Morgen lost de mist geleidelijk op en is het overwegend droog met zonnige perioden. Het wordt 16 graden in het zuiden, iets frisser in het noorden. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan het in het westen tegen de avond gaan regenen.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 250 demonstranten houden in het centrum van Amsterdam een stille tocht, waarmee ze aandacht vragen voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. De tocht, onder leiding van Amnesty International, begon op het Amstelveld en eindigt op de Dam. Daar sluit de groep zich om 2:00 middags aan bij een nationaal pro-Palestijns protest. De demonstranten dragen een groot namendoek met ruim 21.600 namen van kinderen die in Gaza zijn omgekomen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023, de dag van de aanval van Hamas op Israël. Het doek is 6 meter breed en 36 meter lang
9: en werd vorige maand in 10 dagen tijd in Utrecht en Amsterdam door 550 mensen geschreven. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag bij Ruurlo is een 32-jarige vrouw uit Ruurlo om het leven gekomen. Ze zat achter in de auto. De twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo tegen een boom. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky benadrukt dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist. Rusland moet dan wel stoppen met het bestoken van de Oekraïense energievoorziening. Trump wil lagere brandstofprijzen in de Verenigde Staten in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land. Het gesteggel over de aanvallen op raffinaderijen en de dieseldeal zet druk op de relatie tussen Trump en Zelensky. De Republikeinse politicus Brian Fitzpatrick wil een stemming in het parlement afdwingen om te voorkomen dat brandstof van Rusland gekocht kan worden. Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie.
0: Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren. Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating. Zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot kapseisde voor de kust van Djibouti. Meer dan 110 mensen worden nog vermist, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. De boot verging in de nacht van 8 op 9 oktober. Er waren ongeveer 350 opvarenden aan boord. Onder de geborgen lichamen zijn 52 mannen, 42 vrouwen en 15 kinderen. De overlevenden komen uit Ethiopië. Zij krijgen noodhulp van de IOM en lokale autoriteiten. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij 12 mensen omkwamen en 309 mensen gewond raakten. De Houthis zeggen dat de luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden van hun strijdkrachten, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De sluiting van het vliegveld van Riyadh is met 24 uur verlengd. De aanval leidde tot internationale kritiek, ook van Nederland en andere Europese landen. En nu het economisch nieuws.
11: Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Volgens het team beperkte Meta de verspreiding van berichten van Lula op platforms als Facebook en Instagram. De afgelopen dagen kon het profiel van Lula geen berichten meer promoten in de Instagram-feed. Ook trad er een onderbreking op in het aantal weergaven van een bericht van zijn officiële account. Het campagneteam vermoedt dat Meta zich mengt in het verkiezingsproces ten gunste van kandidaat Flavio Bolsonaro. Het Braziliaanse kantoor van Meta ontkent de beschuldigingen. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
12: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als 2e in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bakklaris voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd 3e, vlak voor de Deen Mats Wuurts Schmid. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de 3e en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle 3 de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is 2-voudig wereldkampioene op de weg en 3-voudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als 3e en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen. Kiepster Femke Liefting is weer terug bij het Nederlands vrouwenelftal. De speelster van Ajax miste vrijdag de uitwedstrijd tegen Hongarije vanwege ziekte. Oranje won die wedstrijd met 0-8. Regina van Eijk verving haar toen en blijft ook nu in de selectie. Bondscoach Arjan Veurink bereidt zich met 24 speelsters voor op de return dinsdag in Tilburg. Johan Katline heeft FC Utrecht met 2 doelpunten aan een overwinning op Willem II geholpen. De thuisclub won met 3-1 en nam daarmee afstand van de onderste plaatsen in de eredivisie. Katline opende in de 53ste minuut de score met een geplaatst schot. In de 75ste minuut schoot hij de bal snoeihard in de kruising. Jaden Slory maakte in de 59ste minuut gelijk voor Willem II. Angel Alarson bepaalde in blessuretijd de eindstand. Het gepromoveerde Willem II is dit seizoen op het hoogste niveau nog niet verder gekomen dan 2 gelijke spelen.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon.
3: In het noorden en midden vallen er enkele buien. In het noordoosten kan het zelfs nog even onweren. In het zuiden blijft het overwegend droog. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer waait het eerst vrij krachtig. Vanavond blijft het wisselend, met opklaringen en enkele buien, vooral in het noorden. Vannacht kan het daar ook nog een enkele bui geven. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur zakt naar 4 graden landinwaarts en blijft rond de 10 graden aan de kust. Morgen lost de mist in de ochtend op en krijgen we droge perioden met zon, al is het in het noorden wat bewolkter. In de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het blijft droog met temperaturen rond 16 graden in het zuiden en iets frisser in het noorden.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 250 demonstranten houden in het centrum van Amsterdam een stille tocht, waarmee ze aandacht vragen voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. De tocht, onder leiding van Amnesty International, begon op het Amstelveld en eindigt op de Dam. Daar sluit de groep zich om 2:00 middags aan bij een nationaal pro-Palestijns protest. De demonstranten dragen een groot namendoek met ruim 21.600 namen van kinderen die in Gaza zijn omgekomen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023, de dag van de aanval van Hamas op Israël. Het doek is 6 meter breed en 36 meter lang en werd vorige maand in 10 dagen tijd in Utrecht en Amsterdam door 550 mensen geschreven. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan. Bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag bij Ruurlo is een 32-jarige vrouw uit Ruurlo om het leven gekomen. Ze zat achter in de auto. De twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De auto botste op de straat De Huikert tussen Ruurlo en Borculo tegen een boom. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
17: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar.
19: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky benadrukt dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist. Rusland moet dan wel stoppen met het bestoken van de Oekraïense energievoorziening. Trump wil lagere brandstofprijzen in de Verenigde Staten in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land. Het gesteggel over de aanvallen op raffinaderijen en de dieseldeal zet druk op de relatie tussen Trump en Zelensky. De Republikeinse politicus Brian Fitzpatrick wil een stemming in het parlement afdwingen om te voorkomen dat brandstof van Rusland gekocht kan worden.
20: Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren.
21: Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating.
22: Zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot kapseisde voor de kust van Djibouti. Meer dan 110 mensen worden nog vermist, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. De boot verging in de nacht van 8 op 9 oktober. Er waren ongeveer 350 opvarenden aan boord. Onder de geborgen lichamen zijn 52 mannen, 42 vrouwen en 15 kinderen. De overlevenden komen uit Ethiopië. Zij krijgen noodhulp van de IOM en lokale autoriteiten.
23: De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij 12 mensen omkwamen en 309 mensen gewond raakten. De Houthis zeggen dat de luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden van hun strijdkrachten, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De sluiting van het vliegveld van Riyadh is met 24 uur verlengd. De aanval leidde tot internationale kritiek, ook van Nederland en andere Europese landen.
24: En nu het economisch nieuws. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
25: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer is met een 11e plaats teruggekeerd in de Moto2 tijdens de Grote Prijs van Indonesië. Hij brak op 18 september zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk en miste daardoor 2 races. Vijer was betrokken bij een valpartij vlak na de start, maar reed na een herstart lang in de top 10. De Spanjaard Izan Guevara won de race op het circuit van Mandalika. Zonta van den Goorberg finishte als 15e. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als 2e in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd 3e, vlak voor de Deen Mats Wurts-Schmidt. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de 3e en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle 3 de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is 2-voudig wereldkampioene op de weg en 3-voudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok.
4: De Spanjaard Jorge Martín eindigde als derde en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Márquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen. Kiepster Femke Liefting is weer terug bij het Nederlands vrouwenelftal. De speelster van Ajax miste vrijdag de uitwedstrijd tegen Hongarije vanwege ziekte. Oranje won die wedstrijd met 0-8. Regina van Eijk verving haar toen en blijft ook nu in de selectie. Bondscoach Arjan Veurink bereidt zich met 24 spelers.

0: hoogste niveau nog niet verder gekomen dan 2 gelijke spelen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag een mix van zon en wolken. In het noorden en midden vallen er enkele buien. In het noordoosten is er eerst nog een kleine kans op onweer. In het zuiden blijft het overwegend droog. Het wordt zo'n 14 graden bij een matige wind uit westelijke richting. Vanavond opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in het noorden. Vannacht kan het in het noorden nog even regenen. Elders blijft het droog. In het oosten en zuidoosten is plaatselijk mist mogelijk. De temperatuur zakt naar 4 graden landinwaarts en rond de 10 graden aan de kust. Morgen is het droog met zonnige perioden. Al neemt de bewolking in de loop van de dag toe vanuit het westen. Het wordt rond de 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Enkele honderden mensen demonstreren zondagmiddag op de Dam in Amsterdam voor Palestina. Het protest vormt de afsluiting van een landelijke actieweek met sit-ins, marsen en herdenkingen in verschillende steden. De actievoerders eisen strenge sancties tegen Israëlische bedrijven en instellingen, een einde aan genocide en gerechtigheid voor Palestina. Eerder op de middag liepen ongeveer 250 demonstranten in een stille tocht van het Amstelveld naar de Dam. Die stille tocht, onder leiding van Amnesty International, vroeg aandacht voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Ongeveer 250 demonstranten houden in het centrum van Amsterdam een stille tocht, waarmee ze aandacht vragen voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. De tocht, onder leiding van Amnesty International, begon op het Amstelveld en eindigt op de Dam. Daar sluit de groep zich om 2 uur 's middags aan bij een nationaal pro-Palestijns protest. De demonstranten dragen een groot namendoek met ruim 21.600 namen van kinderen die in Gaza zijn omgekomen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023, de dag van de aanval van Hamas op Israël. Het doek is 6 meter breed en 36 meter lang en werd vorige maand in 10 dagen tijd in Utrecht en Amsterdam door 550 mensen geschreven. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij 1 woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150.

0: 50 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar.
2: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky benadrukt dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist. Rusland moet dan wel stoppen met het bestoken van de Oekraïense energievoorziening. Trump wil lagere brandstofprijzen in de Verenigde Staten in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land. Het gesteggel over de aanvallen op raffinaderijen en de dieseldeal zet druk op de relatie tussen Trump en Zelensky. De Republikeinse politicus Brian Fitzpatrick wil een stemming in het parlement afdwingen om te voorkomen dat brandstof van Rusland gekocht kan worden.
3: Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren.
4: Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating.
5: Zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot kapseisde voor de kust van Djibouti. Meer dan 110 mensen worden nog vermist, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. De boot verging in de nacht van 8 op 9 oktober. Er waren ongeveer 350 opvarenden aan boord. Onder de geborgen lichamen zijn 52 mannen, 42 vrouwen en 15 kinderen. De overlevenden komen uit Ethiopië. Zij krijgen noodhulp van de IOM en lokale autoriteiten.
6: De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij 12 mensen omkwamen en 309 mensen gewond raakten. De Houthis zeggen dat de luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden van hun strijdkrachten, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De sluiting van het vliegveld van Riyadh is met 24 uur verlengd. De aanval leidde tot internationale kritiek, ook van Nederland en andere Europese landen.
7: En nu het economisch nieuws. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
8: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, JQ, XPeng en Zeekr.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wurts-Schmid. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de derde en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle 3 de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is 2-voudig wereldkampioene op de weg en 3-voudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als derde en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Márquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen. Kiepster Femke Liefting is weer terug bij het Nederlands vrouwenelftal. De speelster van Ajax miste vrijdag de uitwedstrijd tegen Hongarije vanwege ziekte. Oranje won die wedstrijd met 0-8. Regina van Eijk verving haar toen en blijft ook nu in de selectie. Bondscoach Arjan Veurink bereidt zich met 24 speelsters voor op de return dinsdag in Tilburg. Johan Katline heeft FC Utrecht met 2 doelpunten aan een overwinning op Willem II geholpen. De thuisclub won met 3-1 en nam daarmee afstand van de onderste plaatsen in de eredivisie. Katline opende in de 53ste minuut de score met een geplaatst schot. In de 75ste minuut schoot hij de bal snoeihard in de kruising. Jaden Slory maakte in de 59ste minuut gelijk voor Willem II. Angel Alarson bepaalde in blessuretijd de eindstand. Het gepromoveerde Willem II is dit seizoen op het hoogste niveau nog niet verder gekomen dan 2 gelijke spelen. Como heeft gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het werd 0-0 in het eigen stadion. De ploeg van trainer Cesc Fabrega speelt woensdag in de Kuip tegen Feyenoord in de Champions League. Donjel Malen kreeg in de 53ste minuut een rode kaart voor een tackle op verdediger Kaiki. Como speelde daarna met een man meer, maar kwam niet tot scoren. Martin de Roon had een basisplaats bij AS Roma en kreeg een gele kaart.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en midden vallen er enkele buien. In het noordoosten kan het eerst nog onweren. In het zuiden blijft het overwegend droog. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer eerst vrij krachtig. Vanavond blijven er opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in het noorden. Vannacht kan het daar nog wat regenen. Elders blijft het droog. In het zuidoosten en oosten is er kans op mist. Het koelt af naar 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Morgen lost ochtendmist geleidelijk op. Het blijft droog met zonnige perioden, al neemt de bewolking later vanuit het westen toe. Het wordt zo'n 16 graden in het zuiden, iets kouder in het noorden. Aan het einde van de avond kan het in het westen wat gaan regenen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
12: Enkele honderden mensen demonstreren zondagmiddag op de Dam in Amsterdam voor Palestina. Het protest vormt de afsluiting van een landelijke actieweek met sit-ins, marsen en herdenkingen in verschillende steden. De actievoerders eisen strenge sancties tegen Israëlische bedrijven en instellingen, een einde aan genocide en gerechtigheid voor Palestina. Eerder op de middag liepen ongeveer 250 demonstranten in een stille tocht van het Amstelveld naar de Dam. Die stille tocht, onder leiding van Amnesty International, voeg aandacht voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Ongeveer 250 demonstranten houden in het centrum van Amsterdam een stille tocht, waarmee ze aandacht vragen voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. De tocht, onder leiding van Amnesty International, begon op het Amstelveld en eindigt op de Dam. Daar sluit de groep zich om 2 uur 's middags aan bij een nationaal pro-Palestijns protest. De demonstranten dragen een groot namendoek met ruim 21.600 namen van kinderen die in Gaza zijn omgekomen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023, de dag van de aanval van Hamas op Israël. Het doek is 6 meter breed en 36 meter lang
13: en werd vorige maand in 10 dagen tijd in Utrecht en Amsterdam door 550 mensen geschreven.
14: De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar.
16: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky benadrukt dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist. Rusland moet dan wel stoppen met het bestoken van de Oekraïense energievoorziening. Trump wil lagere brandstofprijzen in de Verenigde Staten in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land. Het gesteggel over de aanvallen op raffinaderijen en de dieseldeal zet druk op de relatie tussen Trump en Zelensky. De Republikeinse politicus Brian Fitzpatrick wil een stemming in het parlement afdwingen om te voorkomen dat brandstof van Rusland gekocht kan worden.
17: Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren.
18: Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating.
19: Zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot kapseisde voor de kust van Djibouti. Meer dan 110 mensen worden nog vermist, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. De boot verging in de nacht van 8 op 9 oktober. Er waren ongeveer 350 opvarenden aan boord. Onder de geborgen lichamen zijn 52 mannen, 42 vrouwen en 15 kinderen. De overlevenden komen uit Ethiopië. Zij krijgen noodhulp van de IOM en lokale autoriteiten.
20: De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij 12 mensen omkwamen en 309 mensen gewond raakten. De Houthis zeggen dat de luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden van hun strijdkrachten, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De sluiting van het vliegveld van Riyadh is met 24 uur verlengd. De aanval leidde tot internationale kritiek, ook van Nederland en andere Europese landen.
21: En nu het economisch nieuws.
22: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
23: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
24: De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
25: De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
26: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers.
27: De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte.
0: Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met vier renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wurts-Schmidt. Peter Schilting was met een tiende plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de derde en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle drie de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is tweevoudig wereldkampioene op de weg en drievoudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als derde en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen. Kiepster Femke Liefting is weer terug bij het Nederlands vrouwenelftal. De speelster van Ajax miste vrijdag de uitwedstrijd tegen Hongarije vanwege ziekte. Oranje won die wedstrijd met 0-8. Regina van Eijk verving haar toen en blijft ook nu in de selectie. Bondscoach Arjan Veurink bereidt zich met 24 speelsters voor op de return dinsdag in Tilburg. Johan Katline heeft FC Utrecht met 2 doelpunten aan een overwinning op Willem II geholpen. De thuisclub won met 3-1 en nam daarmee afstand van de onderste plaatsen in de eredivisie. Katline opende in de 53ste minuut de score met een geplaatst schot. In de 75ste minuut schoot hij de bal snoeihard in de kruising. Jaden Slory maakte in de 59ste minuut gelijk voor Willem II. Angel Alarson bepaalde in blessuretijd de eindstand. Het gepromoveerde Willem II is dit seizoen op het hoogste niveau nog niet verder gekomen dan 2 gelijke spelen. Como heeft gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het werd 0-0 in het eigen stadion. De ploeg van trainer Cesc Fabrica speelt woensdag in de Kuik tegen Feyenoord in de Champions League. Daniel Malen kreeg in de 53ste minuut een rode kaart voor een tackle op verdediger Kaiki. Como speelde daarna met een man meer, maar kwam niet tot scoren. Martin de Roon had een basisplaats bij AS Roma en kreeg een gele kaart.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden en midden vallen er enkele buien, met in het noordoosten eerst nog kans op een onweersklap. Het zuiden blijft overwegend droog. Het wordt zo'n 14 graden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer eerst vrij krachtig. Vanavond kan het in het noorden nog een enkele keer regenen. Elders blijft het droog. De wind wordt zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht enkele buien in het noorden. Verder droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden landinwaarts en rond de 10 graden aan de kust. Morgen lost de ochtendmist geleidelijk op. Overdag droog met zonnige perioden, vooral in het oosten. Het wordt 16 graden in het zuiden. In het noorden iets koeler. Tegen de avond neemt de bewolking toe en kan het in het westen gaan regenen.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer.
7: Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
8: Enkele honderden mensen demonstreren zondagmiddag op de Dam in Amsterdam voor Palestina. Het protest vormt de afsluiting van een landelijke actieweek met sit-ins, marsen en herdenkingen in verschillende steden. De actievoerders eisen strenge sancties tegen Israëlische bedrijven en instellingen, een einde aan genocide en gerechtigheid voor Palestina. Eerder op de middag liepen ongeveer 250 demonstranten in een stille tocht van het Amstelveld naar de Dam. Die stille tocht, onder leiding van Amnesty International, vroeg aandacht voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Ongeveer 250 demonstranten houden in het centrum van Amsterdam een stille tocht, waarmee ze aandacht vragen voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. De tocht, onder leiding van Amnesty International, begon op het Amstelveld en eindigt op de Dam. Daar sluit de groep zich om 2:00 middags aan bij een nationaal pro-Palestijns protest. De demonstranten dragen een groot namendoek met ruim 21.600 namen van kinderen die in Gaza zijn omgekomen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023, de dag van de aanval van Hamas op Israël. Het doek is 6 meter breed en 36 meter lang en werd vorige maand in 10 dagen tijd in Utrecht en Amsterdam door 550 mensen geschreven.
9: De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af.
10: In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
11: Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar.
14: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky benadrukt dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist.
1: Rusland moet dan wel stoppen met het bestoken van de Oekraïnse energievoorziening. Trump wil lagere brandstofprijzen in de Verenigde Staten in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land. Het gesteggel over de aanvallen op raffinaderijen en de dieseldeal zet druk op de relatie tussen Trump en Zelensky. De Republikeinse politicus Brian Fitzpatrick wil een stemming in het parlement afdwingen om te voorkomen dat brandstof van Rusland gekocht kan worden.
15: Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren. Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating. Zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot kapseisde voor de kust van Djibouti. Meer dan 110 mensen worden nog vermist, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. De boot verging in de nacht van 8 op 9 oktober. Er waren ongeveer 350 opvarenden aan boord. Onder de geborgen lichamen zijn 52 mannen, 42 vrouwen en 15 kinderen. De overlevenden komen uit Ethiopië. Zij krijgen noodhulp van de IOM en lokale autoriteiten. De Houthis in Jemen waarschuwen reizigers en luchtvaartmaatschappijen opnieuw om geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. De waarschuwing volgt op een dodelijke aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij 12 mensen omkwamen en 309 mensen gewond raakten. De Houthis zeggen dat de luchthavens en het luchtruim doelwit kunnen worden van hun strijdkrachten, met uitzondering van de luchthavens van Mekka en Medina. De sluiting van het vliegveld van Riyadh is met 24 uur verlengd. De aanval leidde tot internationale kritiek, ook van Nederland en andere Europese landen.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
18: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
19: De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
20: De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen.
0: De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
21: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkopen in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, Xpeng en Zeekr.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Florian Vermeers heeft zijn wereldtitel gravelrijden niet geprolongeerd. De Belg eindigde als tweede in het Australische Nannup. In een sprint met 4 renners moest hij de Deen Magnus Bak-Clarisse voor laten gaan. De Brit Connor Swift werd derde, vlak voor de Deen Mats Wuurts Schmid. Peter Schilting was met een 10e plaats de beste Nederlander na een zwaar parcours over 144 kilometer. Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongming gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de derde en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle 3 de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is 2-voudig wereldkampioene op de weg en 3-voudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als derde en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen. Kiepster Femke Liefting is weer terug bij het Nederlands vrouwenelftal. De speelster van Ajax miste vrijdag de uitwedstrijd tegen Hongarije vanwege ziekte. Oranje won die wedstrijd met 0-8. Regina van Eijk verving haar toen en blijft ook nu in de selectie. Bondscoach Arjan Veurink bereidt zich met 24 speelsters voor op de return dinsdag in Tilburg. Johan Katline heeft FC Utrecht met 2 doelpunten aan een overwinning op Willem II geholpen. De thuisclub won met 3-1 en nam daarmee afstand van de onderste plaatsen in de eredivisie. Katline opende in de 53ste minuut de score met een geplaatst schot. In de 75ste minuut schoot hij de bal snoeihard in de kruising. Jaden Slory maakte in de 59ste minuut gelijk voor Willem II. Angel Alarson bepaalde in blessuretijd de eindstand. Het gepromoveerde Willem II is dit seizoen op het hoogste niveau nog niet verder gekomen dan 2 gelijke spelen. Como heeft gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het werd 0-0 in het eigen stadion. De ploeg van trainer Cesc Fabrica speelt woensdag in de Kuip tegen Feyenoord in de Champions League. Donjel Malen kreeg in de 53ste minuut een rode kaart voor een tackle op verdediger Kaiki. Como speelde daarna met een man meer, maar kwam niet tot scoren. Martin de Roon had een basisplaats bij AS Roma en kreeg een gele kaart.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag een mix van zon en wolken. In het noorden en midden vallen er enkele buien. In het noordoosten is er eerst nog een kleine kans op onweer. In het zuiden blijft het overwegend droog. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer is het eerst vrij krachtig. Vanavond opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in het noorden. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak tot matig. Vannacht in het noorden nog enkele buien, elders droog. In het oosten en zuidoosten plaatselijk mist mogelijk. Het koelt af naar 4 graden landinwaarts, aan de kust rond de 10 graden. Morgen lost eventuele ochtendmist op en zijn er zonnige perioden. In het oosten blijft het langst zonnig. Middag meer bewolking vanuit het westen, maar het blijft droog. Maximaal 16 graden in het zuiden, in het noorden iets koeler. Avond bewolkt, aan het einde mogelijk wat regen in het westen.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Enkele honderden mensen demonstreren zondagmiddag op de Dam in Amsterdam voor Palestina. Het protest vormt de afsluiting van een landelijke actieweek met sit-ins, marsen en herdenkingen in verschillende steden. De actievoerders eisen strenge sancties tegen Israëlische bedrijven en instellingen, een einde aan genocide en gerechtigheid voor Palestina. De politie neemt een spandoek in beslag met een spotprent van Jezilgus en de Vos die Hitler als spiegelbeeld zien. Ook spreekt de politie een man aan met een bord waarop staat: Israël is cancer.
3: Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
4: Ongeveer 250 demonstranten houden in het centrum van Amsterdam een stille tocht, waarmee ze aandacht vragen voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. De tocht, onder leiding van Amnesty International, begon op het Amstelveld en eindigt op de Dam. Daar sluit de groep zich om 2:00 middags aan bij een nationaal pro-Palestijns protest. De demonstranten dragen een groot namendoek met ruim 21.600 namen van kinderen die in Gaza zijn omgekomen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023, de dag van de aanval van Hamas op Israël. Het doek is 6 meter breed en 36 meter lang en werd vorige maand in 10 dagen tijd in Utrecht en Amsterdam door 550 mensen geschreven.
5: De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af.
24: In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
25: Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Poolse veiligheidsdiensten houden vandaag crisisoverleg over een mogelijke aanslag op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. De autoriteiten nemen de dreiging uiterst serieus. De betrokken autoriteiten schatten de kans dat de dreiging wordt uitgevoerd als zeer groot in. De Staatsbeschermingsdienst heeft een e-mail met informatie over de mogelijke aanslag doorgestuurd naar de politie. Tusk is vanochtend op de hoogte gebracht van de dreiging. Die is, volgens regeringswoordvoerder Adam Szwabka, aanzienlijk verontrustender dan soortgelijke signalen in het verleden. Vooralsnog zet de premier zijn werkzaamheden gewoon voort.
7: In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar.
8: Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating.
9: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky benadrukt dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist. Rusland moet dan wel stoppen met het bestoken van de Oekraïnse energievoorziening. Trump wil lagere brandstofprijzen in de Verenigde Staten in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land. Het gesteggel over de aanvallen op raffinaderijen en de dieseldeal zet druk op de relatie tussen Trump en Zelensky. De Republikeinse politicus Brian Fitzpatrick wil een stemming in het parlement afdwingen om te voorkomen dat brandstof van Rusland gekocht kan worden.
10: Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren.
11: Zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot kapseisde voor de kust van Djibouti. Meer dan 110 mensen worden nog vermist, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. De boot verging in de nacht van 8 op 9 oktober. Er waren ongeveer 350 opvarenden aan boord. Onder de geborgen lichamen zijn 52 mannen, 42 vrouwen en 15 kinderen. De overlevenden komen uit Ethiopië. Zij krijgen noodhulp van de IOM en lokale autoriteiten.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt.
1: Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60

0: krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku, XPeng en Zeekr.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Lorena Wiebes heeft de ronde van Chongqing gewonnen. De wielrenster van SD Works was in China ook in de derde en laatste etappe de snelste in een sprint. Ze won alle drie de ritten. Wiebes gaat komende week naar de WK baanwielrennen in Shanghai, waar ze haar titel op het Omnium verdedigt. De 27-jarige is tweevoudig wereldkampioene op de weg en drievoudig wereldkampioene op de baan. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als derde en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen. Kiepster Femke Liefting is weer terug bij het Nederlands vrouwenelftal. De speelster van Ajax miste vrijdag de uitwedstrijd tegen Hongarije vanwege ziekte. Oranje won die wedstrijd met 0-8. Regina van Eijk verving haar toen en blijft ook nu in de selectie. Bondscoach Arjan Veurink bereidt zich met 24 speelsters voor op de return dinsdag in Tilburg. Johan Katline heeft FC Utrecht met 2 doelpunten aan een overwinning op Willem II geholpen. De thuisclub won met 3-1 en nam daarmee afstand van de onderste plaatsen in de eredivisie. Katline opende in de 53ste minuut de score met een geplaatst schot. In de 75ste minuut schoot hij de bal snoeihard in de kruising. Jaden Slory maakte in de 59ste minuut gelijk voor Willem II. Angel Alarson bepaalde in blessuretijd de eindstand. Het gepromoveerde Willem II is dit seizoen op het hoogste niveau nog niet verder gekomen dan 2 gelijke spelen. Como heeft gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het werd 0-0 in het eigen stadion. De ploeg van trainer Cesc Fabrica speelt woensdag in de Kuip tegen Feyenoord in de Champions League. Donjel Malen kreeg in de 53ste minuut een rode kaart voor een tackle op verdediger Kaiki. Como speelde daarna met een man

0: meer, maar kwam niet tot scoren. Martin de Roon had een basisplaats bij AS Roma en kreeg een gele kaart. Lucinda Brandt heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. De 37-jarige Nederlandse bleef haar landgenoten Céline Del Carmen Alvarado en Denise Betsema voor. Brandt ontving voor haar zege 100 kilo mosselen. Die gaf ze aan haar supportersclub. De Mosselcross was de eerste veldrit van het nieuwe seizoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en midden vallen er enkele buien. In het noordoosten is er eerst nog kans op onweer. In het zuiden blijft het overwegend droog. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind waait matig uit westelijke richting. Aan zee en op het IJsselmeer is het eerst vrij krachtig. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in het noorden. Vannacht kan het daar ook nog wat regenen. Elders blijft het droog. Landinwaarts kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het oosten. Aan de kust blijft het rond de 10 graden. Morgen begint droog met zonnige perioden. In de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft droog. Het wordt zo'n 16 graden in het zuiden, in het noorden iets kouder. Morgenavond wordt het bewolkt en kan er in het westen wat regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Enkele honderden mensen demonstreren zondagmiddag op de Dam in Amsterdam voor Palestina. Het protest vormt de afsluiting van een landelijke actieweek met sit-ins, marsen en herdenkingen in verschillende steden. De actievoerders eisen strenge sancties tegen Israëlische bedrijven en instellingen, een einde aan genocide en gerechtigheid voor Palestina. De politie neemt een spandoek in beslag met een spotprent van Jeziel Gus en de Vos die Hitler als spiegelbeeld zien. Ook spreekt de politie een man aan met een bord waarop staat: Israël is cancer. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ongeveer 250 demonstranten houden in het centrum van Amsterdam een stille tocht, waarmee ze aandacht vragen voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. De tocht, onder leiding van Amnesty International, begon op het Amstelveld en eindigt op de Dam. Daar sluit de groep zich om 2:00 middags aan bij een nationaal pro-Palestijns protest. De demonstranten dragen een groot namendoek met ruim 21.600 namen van kinderen die in Gaza zijn omgekomen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023, de dag van de aanval van Hamas op Israël. Het doek is 6 meter breed en 36 meter lang en werd vorige maand in 10 dagen tijd in Utrecht en Amsterdam door 550 mensen geschreven. De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Poolse veiligheidsdiensten houden vandaag crisisoverleg over een mogelijke aanslag op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. De autoriteiten nemen de dreiging uiterst serieus. De betrokken autoriteiten schatten de kans dat de dreiging wordt uitgevoerd als zeer groot in. De Staatsbeschermingsdienst heeft een e-mail met informatie over de mogelijke aanslag doorgestuurd naar de politie. Tusk is vanochtend op de hoogte gebracht van de dreiging. Die is, volgens regeringswoordvoerder Adam Szwapka, aanzienlijk verontrustender dan soortgelijke signalen in het verleden. Vooralsnog zet de premier zijn werkzaamheden gewoon voort. In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar. Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky benadrukt dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist. Rusland moet dan wel stoppen met het bestoken van de Oekraïnse energievoorziening. Trump wil lagere brandstofprijzen in de Verenigde Staten in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land. Het gesteggel over de aanvallen op raffinaderijen en de dieseldeal zet druk op de relatie tussen Trump en Zelensky. De Republikeinse politicus Brian Fitzpatrick wil een stemming in het parlement afdwingen om te voorkomen dat brandstof van Rusland gekocht kan worden. Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren. Zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot kapseisde voor de kust van Djibouti. Meer dan 110 mensen worden nog vermist, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. De boot verging in de nacht van 8 op 9 oktober. Er waren ongeveer 350 opvarenden aan boord. Onder de geborgen lichamen zijn 52 mannen, 42 vrouwen en 15 kinderen. De overlevenden komen uit Ethiopië. Zij krijgen noodhulp van de IOM en lokale autoriteiten.
4: En nu het economisch nieuws.
3: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, JQ, XPeng en Zeekr.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok. De Spanjaard Jorge Martin eindigde als derde en nam daarmee de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Marquez. Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández, die vanaf pole was gestart. De MotoGP telt nog 5 races dit seizoen. Kiepster Femke Liefting is weer terug bij het Nederlands vrouwenelftal. De speelster van Ajax miste vrijdag de uitwedstrijd tegen Hongarije vanwege ziekte. Oranje won die wedstrijd met 0-8. Regina van Eijk verving haar toen en blijft ook nu in de selectie. Bondscoach Arjan Veurink bereidt zich met 24 speelsters voor op de return dinsdag in Tilburg. Johan Katline heeft FC Utrecht met 2 doelpunten aan een overwinning op Willem II geholpen. De thuisclub won met 3-1 en nam daarmee afstand van de onderste plaatsen in de eredivisie. Katline opende in de 53ste minuut de score met een geplaatst schot. In de 75ste minuut schoot hij de bal snoeihard in de kruising. Jaden Slory maakte in de 59ste minuut gelijk voor Willem II. Angel Alarsson bepaalde in blessuretijd de eindstand. Het gepromoveerde Willem II is dit seizoen op het hoogste niveau nog niet verder gekomen dan 2 gelijke spelen. Como heeft gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het werd 0-0 in het eigen stadion. De ploeg van trainer Cesc Fabrica speelt woensdag in de Kuip tegen Feyenoord in de Champions League. Donjel Malen kreeg in de 53ste minuut een rode kaart voor een tackle op verdediger Kaiki. Como speelde daarna met een man meer, maar kwam niet tot scoren. Martin de Roon had een basisplaats bij AS Roma en kreeg een gele kaart. Lucinda Brandt heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. De 37-jarige Nederlandse bleef haar landgenoten Céline Del Carmen Alvarado en Denise Betsema voor. Brandt ontving voor haar zegen 100 kilo mosselen. Die gaf ze aan haar supportersclub. De Mosselcross was de eerste veldrit van het nieuwe seizoen. Tennisster Zheng Qinwen heeft in Beijing het China Open gewonnen. De 24-jarige Chinese versloeg in de finale de Russische tiener Mira Andreeva met 7-5, 6-4. Voor Zheng is het haar eerste titel op de WTA-tour in bijna 2 jaar. De regerend Olympisch kampioene zakte na een elleboogoperatie flink op de wereldranglijst. Ze nam in Beijing deel met een wildcard.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag een mix van zon en wolken. In het noorden en midden vallen enkele buien. In het noordoosten kan het nog even onweren. In het zuiden blijft het overwegend droog. Het wordt zo'n 14 graden met een matige wind uit het westen tot noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer waait het eerst nog vrij krachtig. Vanavond opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in het noorden. Vannacht kan het daar nog wat regenen, elders blijft het droog. In het zuidoosten en oosten is kans op mist. Het koelt af naar 4 graden landinwaarts en zo'n 10 graden aan de kust. Morgen lost de mist geleidelijk op. Het wordt overwegend droog met zonnige perioden, al is er in het noorden wat meer bewolking. Middagtemperatuur rond de 16 graden in het zuiden, iets koeler in het noorden. Tegen de avond neemt de bewolking toe en kan het in het westen wat gaan regenen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Dam in Amsterdam is rond 3:30 middags een mars door de binnenstad begonnen met ongeveer 1000 demonstranten. Het gaat om een nationaal pro-Palestijns protest. De demonstranten roepen onder meer Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. De organisator Plant een olijfboom heeft de route van de mars niet bekendgemaakt. Enkele honderden mensen demonstreren zondagmiddag op de Dam in Amsterdam voor Palestina. Het protest vormt de afsluiting van een landelijke actieweek met sit-ins, marsen en herdenkingen in verschillende steden. De actievoerders eisen strenge sancties tegen Israëlische bedrijven en instellingen, een einde aan genocide en gerechtigheid voor Palestina. De politie neemt een spandoek in beslag met een spotprent van Jeziel Gus en de Vos die Hitler als spiegelbeeld zien. Ook spreekt de politie een man aan met een bord waarop staat Israël is cancer. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat er nog eens 30 lichamen zijn geborgen. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist. De boot kapseisde in de nacht van 8 op 9 oktober met zo'n 350 opvarenden aan boord. Onder de slachtoffers zijn ook zeker 15 kinderen. De Poolse veiligheidsdiensten houden vandaag crisisoverleg over een mogelijke aanslag op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. De autoriteiten nemen de dreiging uiterst serieus. De betrokken autoriteiten schatten de kans dat de dreiging wordt uitgevoerd als zeer groot in. De staatsbeschermingsdienst heeft een e-mail met informatie over de mogelijke aanslag doorgestuurd naar de politie. Tusk is vanochtend op de hoogte gebracht van de dreiging. Die is, volgens regeringswoordvoerder Adam Szwapka, aanzienlijk verontrustender dan soortgelijke signalen in het verleden. Vooralsnog zet de premier zijn werkzaamheden gewoon voort. In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar. Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating. Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky benadrukt dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist. Rusland moet dan wel stoppen met het bestoken van de Oekraïense energievoorziening. Trump wil lagere brandstofprijzen in de Verenigde Staten in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land. Het gesteggel over de aanvallen op raffinaderijen en de dieseldeal zet druk op de relatie tussen Trump en Zelensky. De Republikeinse politicus Brian Fitzpatrick wil een stemming in het parlement afdwingen om te voorkomen dat brandstof van Rusland gekocht kan worden.
5: En nu het economisch nieuws. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen. De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laten hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers. De autoverkoop in China zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar met 21% gedaald. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in 's werelds grootste automarkt. In september daalde de verkoop zelfs met 24%. Consumenten zijn voorzichtiger geworden door de zwakke economie. De Chinese overheid heeft de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd. De Chinese export van vooral elektrische auto's steeg dit jaar naar recordhoogte. Europa wordt overspoeld met Chinese automerken, zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jeku
3: Xpeng en Zeeker.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Kiepster Femke Liefding is weer terug bij het Nederlands vrouwenelftal. De speelster van Ajax miste vrijdag de uitwedstrijd tegen Hongarije vanwege ziekte. Oranje won die wedstrijd met 0-8. Regina van Eijk verving haar toen en blijft ook nu in de selectie. Bondscoach Arjan Veurink bereidt zich met 24 speelsters voor op de return dinsdag in Tilburg. Johan Katline heeft FC Utrecht met 2 doelpunten aan een overwinning op Willem II geholpen. De thuisclub won met 3-1 en nam daarmee afstand van de onderste plaatsen in de eredivisie. Katline opende in de 53ste minuut de score met een geplaatst schot. In de 75ste minuut schoot hij de bal snoeihard in de kruising. Jaden Slory maakte in de 59ste minuut gelijk voor Willem II. Angel Alarson bepaalde in blessuretijd de eindstand. Het gepromoveerde Willem II is dit seizoen op het hoogste niveau nog niet verder gekomen dan 2 gelijke spelen. Como heeft gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het werd 0-0 in het eigen stadion. De ploeg van trainer Cesc Fabrica speelt woensdag in de Kuip tegen Feyenoord in de Champions League. Donjel Malen kreeg in de 53ste minuut een rode kaart voor een tackle op verdediger Kaiki. Como speelde daarna met een man meer, maar kwam niet tot scoren. Martin de Roon had een basisplaats bij AS Roma en kreeg een gele kaart. Lucinda Brandt heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. De 37-jarige Nederlandse bleef haar landgenoten Céline Del Carmen Alvarado en Denise Betsema voor. Brandt ontving voor haar zegen 100 kilo mosselen. Die gaf ze aan haar supportersclub. De Mosselcross was de eerste veldrit van het nieuwe seizoen. Tennisster Zheng Qinwen heeft in Beijing het China Open gewonnen. De 24-jarige Chinese versloeg in de finale de Russische tiener Mira Andreeva met 7-5, 6-4. Voor Zheng is het haar eerste titel op de WTA-tour in bijna 2 jaar. De regerend Olympisch kampioene zakte na een elleboogoperatie flink op de wereldranglijst. Ze nam in Beijing deel met een wildcard. Max Verstappen heeft de grote prijs van Singapore gewonnen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull leidde van start tot finish. Hij bleef Charles Leclerc van Ferrari en Kimi Antonelli in de Mercedes voor. Het is de eerste zege voor Verstappen in Singapore. Dat was een van de weinige races die hij nog niet had gewonnen. Leclerc kwam bij de start beter weg. Maar Verstappen dwong de Ferrari naar buiten en behield de leiding. De Nederlander reed daarna steeds verder weg. Hij liet zijn eerste zege in Singapore niet meer in gevaar komen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zon en wolken, met in het noorden en midden enkele buien. In het noordoosten is er eerst nog kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is matig uit het westen tot noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer eerst vrij krachtig. Vanavond opklaringen, maar ook buien, vooral in het noorden. Vannacht kan het daar opnieuw regenen. Elders blijft het droog. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden landinwaarts en 10 graden aan de kust. Morgen lost ochtendmist op en is het droog met zonnige perioden. In de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het wordt 16 graden in het zuiden, iets frisser in het noorden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Dam in Amsterdam is rond 3:30 's middags een mars door de binnenstad begonnen met ongeveer 1000 demonstranten. Het gaat om een nationaal pro-Palestijns protest. De demonstranten roepen onder meer Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. De organisator Plant een olijfboom heeft de route van de mars niet bekendgemaakt. Enkele honderden mensen demonstreren zondagmiddag op de Dam in Amsterdam voor Palestina. Het protest vormt de afsluiting van een landelijke actieweek met sit-ins, marsen en herdenkingen in verschillende steden. De actievoerders eisen strenge sancties tegen Israëlische bedrijven en instellingen, een einde aan genocide en gerechtigheid voor Palestina. De politie neemt een spandoek in beslag met een spotprent van Jeziel Gus en de Vos, die Hitler als spiegelbeeld zien. Ook spreekt de politie een man aan met een bord waarop staat: Israël is cancer.
7: Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
8: In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
9: De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af.
10: Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat er nog eens 30 lichamen zijn geborgen. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist. De boot kapseisde in de nacht van 8 op 9 oktober met zo'n 350 opvarenden aan boord. Onder de slachtoffers zijn ook zeker 15 kinderen. De Poolse veiligheidsdiensten houden vandaag crisisoverleg over een mogelijke aanslag op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. De autoriteiten nemen de dreiging uiterst serieus. De betrokken autoriteiten schatten de kans dat de dreiging wordt uitgevoerd als zeer groot in. De staatsbeschermingsdienst heeft een e-mail met informatie over de mogelijke aanslag doorgestuurd naar de politie. Tusk is vanochtend op de hoogte gebracht van de dreiging. Die is, volgens regeringswoordvoerder Adam Szwapka, aanzienlijk verontrustender dan soortgelijke signalen in het verleden. Vooralsnog zet de premier zijn werkzaamheden gewoon voort.
12: In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan.
13: Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar.
14: Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating.
15: Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren.
16: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky benadrukt dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist. Rusland moet dan wel stoppen met het bestoken van de Oekraïnse energievoorziening. Trump wil lagere brandstofprijzen in de Verenigde Staten in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land. Het gesteggel over de aanvallen op raffinaderijen en de dieseldeal zet druk op de relatie tussen Trump en Zelensky. De Republikeinse politicus Brian Fitzpatrick wil een stemming in het parlement afdwingen om te voorkomen dat brandstof van Rusland gekocht kan worden.
17: En nu het economisch nieuws. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
18: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
19: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
20: De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
21: De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden.
0: Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
4: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Como heeft gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het werd 0-0 in het eigen stadion. De ploeg van trainer Cesc Fabrica speelt woensdag in de Kuik tegen Feyenoord in de Champions League. Daniel Malen kreeg in de 53ste minuut een rode kaart voor een tackle op verdediger Kaiki. Como speelde daarna met een man meer, maar kwam niet tot scoren. Martin de Roon had een basisplaats bij AS Roma en kreeg een gele kaart. Lucinda Brandt heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. De 37-jarige Nederlandse bleef haar landgenoten Céline Del Carmen Alvarado en Denise Betsema voor. Brandt ontving voor haar zegen 100 kilo mosselen. Die gaf ze aan haar supportersclub. De Mosselcross was de eerste veldrit van het nieuwe seizoen. Tennister Jen Qin Wen heeft in Beijing het China Open gewonnen. De 24-jarige Chinese versloeg in de finale de Russische tiener Mira Andreeva met 7-5, 6-4. Voor Jen is het haar eerste titel op de WTA-tour in bijna 2 jaar. De regerend Olympisch kampioene zakte na een elleboogoperatie flink op de wereldranglijst. Ze nam in Beijing deel met een wildcard. Max Verstappen heeft de grote prijs van Singapore gewonnen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull leidde van start tot finish. Hij bleef Charles Leclerc van Ferrari en Kimi Antonelli in de Mercedes voor. Het is de eerste zege voor Verstappen in Singapore. Dat was een van de weinige races die hij nog niet had gewonnen. Leclerc kwam bij de start beter weg. Maar Verstappen dwong de Ferrari naar buiten en behield de leiding. De Nederlander reed daarna steeds verder weg. Hij liet zijn eerste zege in Singapore niet meer in gevaar komen. Feyenoord rouwt om het overlijden van doelman Henk van der Bijl. Hij speelde in de jaren 40 en 50 210 wedstrijden voor de club en was de oudst nog levende speler van Feyenoord. Van der Bijl werd 101 jaar. Hij maakte als jeugdspeler in 1937 de opening van de Kuip mee en debuteerde na de Tweede Wereldoorlog in het eerste elftal. Feyenoord heeft online een condoleanceregister geopend voor supporters. Clarence Seedorf is de nieuwe trainer van Corinthians. De Braziliaanse club ontsloeg eerder deze week Fernando Diniz vanwege teleurstellende resultaten. De 50-jarige Seedorf tekent een contract tot eind 2027. Bij Corinthians speelt aanvaller Memphis Depay.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zon en wolken, met in het noorden en midden wat buien. In het noordoosten is er eerst nog een kleine kans op onweer. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijven er vooral in het noorden nog enkele buien voorkomen, maar zijn er ook opklaringen. Vannacht in het noorden een enkele bui, elders droog. In het oosten en zuidoosten kans op mist. Het koelt af naar 4 graden landinwaarts en 10 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en is het grotendeels droog met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het wordt 14 tot 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen
3: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 1000 demonstranten zijn vanmiddag om 3:30 begonnen aan een mars door de Amsterdamse binnenstad. De deelnemers van het Nationaal Pro-Palestijns Protest vertrokken vanaf de Dam en lopen via het Rokin, de Vijzelstraat, de Weteringschans, de Utrechtse Straat en het Rembrandtplein weer terug naar de Dam. Ze roepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. De organisatie Plant een Olijfboom heeft de mars georganiseerd. Eerder op de dag liepen al 250 demonstranten in een stille tocht onder leiding van Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam om aandacht te vragen voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
6: In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
23: De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af.
24: Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan.
25: Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat er nog eens 30 lichamen zijn geborgen. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist. De boot kapseisde in de nacht van 8 op 9 oktober met zo'n 350 opvarenden aan boord. Onder de slachtoffers zijn ook zeker 15 kinderen.
7: De Poolse veiligheidsdiensten houden vandaag crisisoverleg over een mogelijke aanslag op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. De autoriteiten nemen de dreiging uiterst serieus. De betrokken autoriteiten schatten de kans dat de dreiging wordt uitgevoerd als zeer groot in. De Staatsbeschermingsdienst heeft een e-mail met informatie over de mogelijke aanslag doorgestuurd naar de politie. Tusk is vanochtend op de hoogte gebracht van de dreiging. Die is, volgens regeringswoordvoerder Adam Szwapka, aanzienlijk verontrustender dan soortgelijke signalen in het verleden.

0: Voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar.
1: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky benadrukt dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist. Rusland moet dan wel stoppen met het bestoken van de Oekraïnse energievoorziening. Trump wil lagere brandstofprijzen in de Verenigde Staten in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land. Het gesteggel over de aanvallen op raffinaderijen en de dieseldeal zet druk op de relatie tussen Trump en Zelensky. De Republikeinse politicus Brian Fitzpatrick wil een stemming in het parlement afdwingen om te voorkomen dat brandstof van Rusland gekocht kan worden. Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating. Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren. En nu het economisch nieuws. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.

0: De rechter heeft verzoeken van de vereniging effectenbezitters en een grote groep beleggers voor een diepgaand onderzoek naar Philips afgewezen. Beleggers beschuldigen het concern ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim in beademings- en slaapapneuapparaten. Dat leidde in 2021 tot een wereldwijde terugroepactie van miljoenen apparaten. Dat had grote verliezen en een gedaalde beurskoers tot gevolg. De ondernemingskamer zegt geen goede redenen te hebben om te oordelen dat de mededelingen van Philips te laat, onjuist of misleidend waren. De rechter benadrukt dat het in deze zaak niet gaat over de vraag of het bedrijf fouten heeft gemaakt of aansprakelijk is voor schade van beleggers.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Zheng Qinwen heeft in Beijing het China Open gewonnen. De 24-jarige Chinese versloeg in de finale de Russische tiener Mira Andreeva met 7-5, 6-4. Voor Zheng is het haar eerste titel op de WTA-tour in bijna 2 jaar. De regerend Olympisch kampioene zakte na een elleboogoperatie flink op de wereldranglijst. Ze nam in Beijing deel met een wildcard. Feyenoord rouwt om het overlijden van doelman Henk van der Bijl. Hij speelde in de jaren 40 en 50 210 wedstrijden voor de club en was de oudst nog levende speler van Feyenoord. Van der Bijl werd 101 jaar. Hij maakte als jeugdspeler in 1937 de opening van de Kuip mee en debuteerde na de Tweede Wereldoorlog in het eerste elftal. Feyenoord heeft online een condoleancenregister geopend voor supporters. Clarence Seedorf is de nieuwe trainer van Corinthians. De Braziliaanse club ontsloeg eerder deze week Fernando Diniz vanwege teleurstellende resultaten. De 50-jarige Seedorf tekent een contract tot eind 2027. Bij Corinthians speelt aanvaller Memphis Depay. ADO Den Haag heeft voor de derde keer dit seizoen een punt gepakt in de Eredivisie. De ploeg speelde een groot deel van de uitwedstrijd tegen Telstar met 10 man... na een rode kaart voor Milan Hokke, maar hield stand 2-2. Hokke kreeg rood na een overtreding op Tyrone Owusu, die vervolgens de 1-0 maakte. Yannick Eduardo en Evan Rotier zorgden voor een 1-2 voorsprong voor ADO, waarna Owusu opnieuw scoorde voor Telstar. Telstar heeft na 8 wedstrijden 6 punten, ADO 3. Max Verstappen heeft zijn zegen in de Grote Prijs van Singapore binnen. De Nederlander bleef bij de start Charles Leclerc voor en behield die voorsprong tot de finish. Verstappen zei na afloop blij te zijn met de overwinning en sprak van een goede race. Met de zegens in Bahrein en Singapore en de sprintrace in Singapore zit Red Bull volgens hem in de juiste flow. Verstappen hoopt richting het eind van het jaar nog meer van dit soort resultaten te halen. SC Cambuur heeft een belangrijke uitzege geboekt op PEC Zwolle. Invaller Nicolas Binder schoot de bal in de 83ste minuut hoog in het doel, 0-1. Met de zege heeft Cambuur afstand genomen van de onderste plaatsen van de Eredivisie. De gepromoveerde club heeft 8 punten, 4 punten meer dan PEC Zwolle. PEC verloor de laatste 2 wedstrijden voor de interlandperiode met duidelijke cijfers van Feyenoord en FC Groningen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er afwisselend zon en bewolking. In het noorden en midden vallen enkele buien. In het noordoosten is er eerst nog een kleine kans op onweer. In het zuiden blijft het overwegend droog. Het wordt rond de 14 graden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer eerst vrij krachtig. Vanavond opklaringen met af en toe een bui, vooral in het noorden. De wind draait naar het zuidwesten tot westen en is zwak tot matig. Vannacht kans op enkele buien in het noorden, elders droog. Landinwaarts, met name in het oosten, kan het plaatselijk mistig worden. Het koelt af naar zo'n 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Morgen lost de mist geleidelijk op. Overdag droog met zonnige perioden, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt rond de 16 graden in het zuiden, iets koeler in het noorden. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er in het westen tegen de avond wat regen vallen.
4: Talk Radio.
1: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 1000 demonstranten zijn vanmiddag om 3:30 begonnen aan een mars door de Amsterdamse binnenstad. De deelnemers van het Nationaal Pro-Palestijns Protest vertrokken vanaf de Dam en lopen via het Rokin, de Vijzelstraat, de Weteringschans, de Utrechtse Straat en het Rembrandtplein weer terug naar de Dam. Ze roepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. De organisatie Plant een Olijfboom heeft de mars georganiseerd. Eerder op de dag liepen al 250 demonstranten in een stille tocht onder leiding van Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam om aandacht te vragen voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en Rusland hebben volgens de Amerikaanse president Donald Trump overeenstemming bereikt over een energiebestand. Dat betekent dat beide landen geen aanvallen meer zullen uitvoeren op elkaars energievoorzieningen. Het bestand gaat per direct in, meldt Trump op sociale media. Hij gaf verder geen details. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat er nog eens 30 lichamen zijn geborgen. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist. De boot kapseisde in de nacht van 8 op 9 oktober met zo'n 350 opvarenden aan boord. Onder de slachtoffers zijn ook zeker 15 kinderen. De Poolse veiligheidsdiensten houden vandaag crisisoverleg over een mogelijke aanslag op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. De autoriteiten nemen de dreiging uiterst serieus. De betrokken autoriteiten schatten de kans dat de dreiging wordt uitgevoerd als zeer groot in. De staatsbeschermingsdienst heeft een e-mail met informatie over de mogelijke aanslag doorgestuurd naar de politie. Tusk is vanochtend op de hoogte gebracht van de dreiging. Die is, volgens regeringswoordvoerder Adam Szwapka, aanzienlijk verontrustender dan soortgelijke signalen in het verleden. Vooralsnog zet de premier zijn werkzaamheden gewoon voort. In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar.
5: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky benadrukt dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist. Rusland moet dan wel stoppen met het bestoken van de Oekraïense energievoorziening. Trump wil lagere brandstofprijzen in de Verenigde Staten in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land. Het gesteggel over de aanvallen op raffinaderijen en de dieseldeal zet druk op de relatie tussen Trump en Zelensky. De Republikeinse politicus Brian Fitzpatrick wil een stemming in het parlement afdwingen om te voorkomen dat brandstof van Rusland gekocht kan worden. Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren. En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
0: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Zheng Qinwen heeft in Beijing het China Open gewonnen. De 24-jarige Chinese versloeg in de finale de Russische tiener Mira Andreeva met 7-5, 6-4. Voor Zheng is het haar eerste titel op de WTA-tour in bijna 2 jaar. De regerend Olympisch kampioene zakte na een elleboogoperatie flink op de wereldranglijst. Ze nam in Beijing deel met een wildcard. Feyenoord rouwt om het overlijden van doelman Henk van der Bijl. Hij speelde in de jaren 40 en 50 210 wedstrijden voor de club en was de oudst nog levende speler van Feyenoord. Van der Bijl werd 101 jaar. Hij maakte als jeugdspeler in 1937 de opening van de Kuip mee en debuteerde na de Tweede Wereldoorlog in het eerste elftal. Feyenoord heeft online een condoleanceregister geopend voor supporters. ADO Den Haag heeft voor de derde keer dit seizoen een punt gepakt in de Eredivisie. De ploeg speelde een groot deel van de uitwedstrijd tegen Telstar met 10 man na een rode kaart voor Milan Hokke, maar hield stand 2-2. Hokke kreeg rood na een overtreding op Tyrone Owusu, die vervolgens de 1-0 maakte. Yannick Eduardo en Evan Rotier zorgden voor een 1-2 voorsprong voor ADO, waarna Owusu opnieuw scoorde voor Telstar. Telstar heeft na 8 wedstrijden 6 punten, ADO 3. Max Verstappen heeft zijn zegen in de grote prijs van Singapore binnen. De Nederlander bleef bij de start Charles Leclerc voor en behield die voorsprong tot de finish. Verstappen zei na afloop blij te zijn met de overwinning en sprak van een goede race. Met de zegens in Bahrein en Singapore en de sprintrace in Singapore zit Red Bull volgens hem in de juiste flow. Verstappen hoopt richting het eind van het jaar nog meer van dit soort resultaten te halen. Nicolaas Binder heeft SC Cambuur aan een belangrijke uitzege op PEC Zwolle geholpen. De Oostenrijkse invaller schoot de bal in de 83ste minuut hoog in het doel, 0-1. SC Cambuur heeft nu 8 punten en neemt afstand van de onderste plaatsen in de Eredivisie. PEC Zwolle blijft steken op 4 punten. Keeper Thijs Jansen hield SC Cambuur in de eerste helft op de been met reddingen op pogingen van Koen Kostons, Thijs Oosting en Dylan Mbayo. Clarence Seedorf wordt de nieuwe trainer van de Braziliaanse club Corinthians. De 50-jarige oud-international tekent een contract tot eind 2027 bij de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf was eerder trainer van AC Milan, Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Kameroen. Hij maakt sinds juni 2023 deel uit van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De KNVB bekijkt de komende dagen of zijn nieuwe functie als trainer te combineren is met zijn rol als commissaris.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag een mix van zon en wolken. In het noorden en midden vallen er enkele buien. In het noordoosten is er eerst nog kans op onweer. Het zuiden blijft overwegend droog. Het wordt zo'n 14 graden bij een matige wind uit westelijke richtingen. Aan zee en op het IJsselmeer eerst vrij krachtig. Vanavond klaart het af en toe op, maar komen er ook buien voor. Vooral in het noorden. Vannacht daar enkele buien mogelijk. Elders blijft het droog. Landinwaarts kan plaatselijk mist ontstaan. Minimaal 4 graden in het oosten. Aan de kust rond de 10. Morgen lost ochtendmist geleidelijk op. Het blijft droog met zonnige perioden, vooral in het oosten. Middagtemperatuur rond de 16 graden in het zuiden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 1000 demonstranten zijn vanmiddag om 3:30 begonnen aan een mars door de Amsterdamse binnenstad. De deelnemers van het Nationaal Pro-Palestijns Protest vertrokken vanaf de Dam en lopen via het Rokin, de Vijzelstraat, de Weteringschans, de Utrechtse Straat en het Rembrandtplein weer terug naar de Dam. Ze roepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. De organisatie Plant een Olijfboom heeft de mars georganiseerd. Eerder op de dag liepen al 250 demonstranten in een stille tocht onder leiding van Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam om aandacht te vragen voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel.
0: Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en Rusland hebben overeenstemming bereikt over een energiebestand, meldt de Amerikaanse president Donald Trump op sociale media. Dat betekent dat beide landen geen aanvallen meer zullen uitvoeren op elkaars energievoorzieningen. Het bestand gaat per direct in. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Volgens de nieuwssite Axios is het energiebestand voor de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky nieuws voor hem, maar is hij eventueel bereid ermee akkoord te gaan. Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat er nog eens 30 lichamen zijn geborgen. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist. De boot kapseisde in de nacht van 8 op 9 oktober met zo'n 350 opvarenden aan boord. Onder de slachtoffers zijn ook zeker 15 kinderen. De Poolse veiligheidsdiensten houden vandaag crisisoverleg over een mogelijke aanslag op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. De autoriteiten nemen de dreiging uiterst serieus. De betrokken autoriteiten schatten de kans dat de dreiging wordt uitgevoerd als zeer groot in. De staatsbeschermingsdienst heeft een e-mail met informatie over de mogelijke aanslag doorgestuurd naar de politie. Tusk is vanochtend op de hoogte gebracht van de dreiging. Die is, volgens regeringswoordvoerder Adam Szwapka, aanzienlijk verontrustender dan soortgelijke signalen in het verleden. Vooralsnog zet de premier zijn werkzaamheden gewoon voort. In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar. Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating. Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren. En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
6: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws.
9: Feyenoord rouwt om het overlijden van doelman Henk van der Bijl. Hij speelde in de jaren 40 en 50 210 wedstrijden voor de club en was de oudst nog levende speler van Feyenoord. Van der Bijl werd 101 jaar. Hij maakte als jeugdspeler in 1937 de opening van de Kuip mee en debuteerde na de Tweede Wereldoorlog in het eerste elftal. Feyenoord heeft online een condoleanceregister geopend voor supporters.
2: ADO Den Haag heeft voor de derde keer dit seizoen een punt gepakt in de Eredivisie. De ploeg speelde een groot deel van de uitwedstrijd tegen Telstar met 10 man na een rode kaart voor Milan Hokke, maar hield stand 2-2. Hokke kreeg rood na een overtreding op Tyrone Owusu, die vervolgens de 1-0 maakte. Yannick Eduardo en Evan Rotier zorgden voor een 1-2 voorsprong voor ADO, waarna Owusu opnieuw scoorde voor Telstar. Telstar heeft na 8 wedstrijden 6 punten, ADO 3. Clarence Seedorf wordt de nieuwe trainer van de Braziliaanse club Corinthians. De 50-jarige oud-international tekent een contract tot eind 2027 bij de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf was eerder trainer van AC Milan, Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Kameroen. Hij maakt sinds juni 2023 deel uit van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De KNVB bekijkt de komende dagen of zijn nieuwe functie als trainer te combineren is met zijn rol als commissaris. Nicolaas Binder heeft SC Cambuur aan een belangrijke uitzege op PEC Zwolle geholpen. De Oostenrijkse invaller schoot de bal in de 83ste minuut hoog in het doel, 0-1. SC Cambuur heeft nu 8 punten en neemt afstand van de onderste plaatsen in de eredivisie. PEC Zwolle blijft steken op 4 punten. Keeper Thijs Jansen hield SC Cambuur in de eerste helft op de been met reddingen op pogingen van Koen Kostons, Thijs Oosting en Dylan Mbayo. Max Verstappen heeft zijn eerste zege in de Grote Prijs van Singapore behaald. De Nederlander bleef bij de start voor Charles Leclerc en behield die voorsprong tot de finish. Vlak voor de start leek er een probleem met de motor, maar Verstappen kwam toch goed weg. Ook zijn radio werkte niet goed tijdens de race, waardoor zijn team hem niet kon horen. Met zegens in Bahrein en Singapore en de overwinning in de sprintrace in Singapore zit Red Bull volgens Verstappen in een goede flow. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde daarmee van het gelijkspel van stadgenoot AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza speelde vanaf de 35ste minuut met 10 man. Desondanks kwam de uitclub terug tot 2-1 via Saba Goklicice. Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Lazio staat net als Internationale op 16 punten.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag een mix van zon en wolken. In het noorden en midden vallen er enkele buien. In het noordoosten kan het eerst nog even onweren. Het zuiden blijft overwegend droog. De temperatuur komt uit rond 14 graden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer eerst nog vrij krachtig. Vanavond opklaringen, maar ook nog wat buien, vooral in het noorden. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak tot matig. Vannacht in het noorden nog enkele buien mogelijk, elders droog. In het zuidoosten en oosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden landinwaarts, aan de kust blijft het rond de 10 graden. Morgen overdag droog met zonnige periode. In het oosten het langst zon, in het westen neemt de bewolking toe. Maximaal 16 graden in het zuiden, in het noorden wat koeler.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest zondagmiddag geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten liepen mee in een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma op de Dam en kwamen tientallen motorrijders van Bikers for Palestine langs om hun steun te betuigen. De politie heeft 1 man aangehouden voor het dragen van een beledigend spandoek. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij 1 woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af.
12: Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan.
13: Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt, meldt de door Saoedi-Arabië geleide coalitie die strijdt tegen de Houthi-rebellen in Jemen. Het projectiel trof Terminal 4 van de internationale luchthaven King Khalid en veroorzaakte brand. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op het vliegveld zeker 12 mensen om het leven. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De Houthis riepen reizigers en luchtvaartmaatschappijen op geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië.
16: Oekraïne en Rusland hebben overeenstemming bereikt over een energiebestand, meldt de Amerikaanse president Donald Trump op sociale media. Dat betekent dat beide landen geen aanvallen meer zullen uitvoeren op elkaars energievoorzieningen. Het bestand gaat per direct in. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Volgens de nieuwssite Axios is het energiebestand voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nieuws voor hem, maar is hij eventueel bereid ermee akkoord te gaan. Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat er nog eens 30 lichamen zijn geborgen. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist. De boot kapseisde in de nacht van 8 op 9 oktober met zo'n 350 opvarenden aan boord. Onder de slachtoffers zijn ook zeker 15 kinderen. De Poolse veiligheidsdiensten houden vandaag crisisoverleg over een mogelijke aanslag op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. De autoriteiten nemen de dreiging uiterst serieus. De betrokken autoriteiten schatten de kans dat de dreiging wordt uitgevoerd als zeer groot in. De Staatsbeschermingsdienst heeft een e-mail met informatie over de mogelijke aanslag doorgestuurd naar de politie. Tusk is vanochtend op de hoogte gebracht van de dreiging. Die is, volgens regeringswoordvoerder Adam Szwapka, aanzienlijk verontrustender dan soortgelijke signalen in het verleden. Vooralsnog zet de premier zijn werkzaamheden gewoon voort. In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan.
11: Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar.
17: Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren.
18: En nu het economisch nieuws.
19: Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
20: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
21: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
22: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
23: De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
24: De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
26: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord rouwt om het overlijden van doelman Henk van der Bijl.
0: Hij speelde in de jaren 40 en 50 210 wedstrijden voor de club en was de oudst nog levende speler van Feyenoord. Van der Bijl werd 101 jaar. Hij maakte als jeugdspeler in 1937 de opening van de Kuip mee en debuteerde na de Tweede Wereldoorlog in het eerste elftal. Feyenoord heeft online een condoleancenregister geopend voor supporters. ADO Den Haag heeft voor de derde keer dit seizoen een punt gepakt in de Eredivisie. De ploeg speelde een groot deel van de uitwedstrijd tegen Telstar met 10 man na een rode kaart voor Milan Hokke, maar hield stand 2-2. Hokke kreeg rood na een overtreding op Tyrone Owusu, die vervolgens de 1-0 maakte. Yannick Eduardo en Evan Rotier zorgden voor een 1-2 voorsprong voor ADO, waarna Owusu opnieuw scoorde voor Telstar. Telstar heeft na 8 wedstrijden 6 punten, ADO 3. Clarence Seedorf wordt de nieuwe trainer van de Braziliaanse club Corinthians. De 50-jarige oud-international tekent een contract tot eind 2027 bij de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf was eerder trainer van AC Milan, Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Kameroen. Hij maakt sinds juni 2023 deel uit van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De KNVB bekijkt de komende dagen of zijn nieuwe functie als trainer te combineren is met zijn rol als commissaris. Nicolas Binder heeft SC Cambuur aan een belangrijke uitzege op PEC Zwolle geholpen. De Oostenrijkse invaller schoot de bal in de 83ste minuut hoog in het doel, 0-1. SC Cambuur heeft nu 8 punten en neemt afstand van de onderste plaatsen in de Eredivisie. PEC Zwolle blijft steken op 4 punten. Keeper Thijs Jansen hield SC Cambuur in de eerste helft op de been met reddingen op pogingen van Koen Kostons, Thijs Oosting en Dylan Mbayo. Max Verstappen heeft zijn eerste zege in de Grote Prijs van Singapore behaald. De Nederlander bleef bij de start voor Charles Leclerc en behield die voorsprong tot de finish. Vlak voor de start leek er een probleem met de motor, maar Verstappen kwam toch goed weg. Ook zijn radio werkte niet goed tijdens de race, waardoor zijn team hem niet kon horen. Met zegens in Bahrein en Singapore en de overwinning in de sprintrace in Singapore zit Red Bull volgens Verstappen in een goede flow. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde daarmee van het gelijkspel van stadgenoot AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza speelde vanaf de 35e minuut met 10 man. Desondanks kwam de uitclub terug tot 2-1 via Saba Goklicice. Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Lazio staat net als Internationale op 16 punten.
25: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag een mix van zon en wolken. In het noorden en midden vallen er enkele buien. In het noordoosten kan het nog even onweren. In het zuiden blijft het overwegend droog. Het wordt zo'n 14 graden. De wind waait matig uit westelijke richting. Aan zee en op het IJsselmeer eerst vrij krachtig. Vanavond blijft het wisselvallig met opklaringen en enkele buien, vooral in het noorden. Vannacht in het noorden ook nog wat buien, elders droog. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur zakt naar 4 graden landinwaarts en rond de 10 graden aan de kust. Morgen lost de mist geleidelijk op en is het overwegend droog met zonnige perioden. Het wordt 16 graden in het zuiden, iets koeler in het noorden. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan het in het westen aan het eind van de avond gaan regenen.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 's middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen.
2: Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.

0: zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt, meldt de door Saoedi-Arabië geleide coalitie die strijdt tegen de Houthi-rebellen in Jemen. Het projectiel trof Terminal 4 van de internationale luchthaven King Khalid en veroorzaakte brand. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op het vliegveld zeker 12 mensen om het leven. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De Houthis riepen reizigers en luchtvaartmaatschappijen op geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië. Oekraïne en Rusland hebben overeenstemming bereikt over een energiebestand, meldt de Amerikaanse president Donald Trump op sociale media. Dat betekent dat beide landen geen aanvallen meer zullen uitvoeren op elkaars energievoorzieningen. Het bestand gaat per direct in. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Volgens de nieuwssite Axios is het energiebestand voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nieuws voor hem, maar is hij eventueel bereid ermee akkoord te gaan. Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat er nog eens 30 lichamen zijn geborgen. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist. De boot kapseisde in de nacht van 8 op 9 oktober met zo'n 350 opvarenden aan boord. Onder de slachtoffers zijn ook zeker 15 kinderen. De Poolse veiligheidsdiensten houden vandaag crisisoverleg over een mogelijke aanslag op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. De autoriteiten nemen de dreiging uiterst serieus. De betrokken autoriteiten schatten de kans dat de dreiging wordt uitgevoerd als zeer groot in. De staatsbeschermingsdienst heeft een e-mail met informatie over de mogelijke aanslag doorgestuurd naar de politie. Tusk is vanochtend op de hoogte gebracht van de dreiging. Die is, volgens regeringswoordvoerder Adam Szwapka, aanzienlijk verontrustender dan soortgelijke signalen in het verleden. Vooralsnog zet de premier zijn werkzaamheden gewoon voort. In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond.

0: Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar. Paus Leo XIV ondergaat in de komende dagen een operatie. Artsen hebben tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Volgens de paus is het knobbeltje goed begrensd en beperkt het zich tot de long. Het herstel na de operatie zal naar verwachting ongeveer een week duren. En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft voor de derde keer dit seizoen een punt gepakt in de Eredivisie. De ploeg speelde een groot deel van de uitwedstrijd tegen Telstar met 10 man na een rode kaart voor Milan Hokke, maar hield stand 2-2. Hokke kreeg rood na een overtreding op Tyrone Owusu, die vervolgens de 1-0 maakte. Yannick Eduardo en Evan Rotier zorgden voor een 1-2 voorsprong voor ADO, waarna Owusu opnieuw scoorde voor Telstar. Telstar heeft na 8 wedstrijden 6 punten, ADO 3. Clarence Seedorf wordt de nieuwe trainer van de Braziliaanse club Corinthians. De 50-jarige oud-international tekent een contract tot eind 2027 bij de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf was eerder trainer van AC Milan, Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Kameroen. Hij maakt sinds juni 2023 deel uit van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De KNVB bekijkt de komende dagen of zijn nieuwe functie als trainer te combineren is met zijn rol als commissaris. Nicolas Binder heeft SC Cambuur aan een belangrijke uitzege op PEC Zwolle geholpen. De Oostenrijkse invaller schoot de bal in de 83ste minuut hoog in het doel, 0-1. SC Cambuur heeft nu 8 punten en neemt afstand van de onderste plaatsen in de Eredivisie. PEC Zwolle blijft steken op 4 punten. Keeper Thijs Jansen hield SC Cambuur in de eerste helft op de been met reddingen op pogingen van Koen Kostons, Thijs Oosting en Dylan Mbayo. Max Verstappen heeft zijn eerste zege in de Grote Prijs van Singapore behaald. De Nederlander bleef bij de start voor Charles Leclerc en behield die voorsprong tot de finish. Vlak voor de start leek er een probleem met de motor, maar Verstappen kwam toch goed weg. Ook zijn radio werkte niet goed tijdens de race, waardoor zijn team hem niet kon horen. Met zegens in Bahrein en Singapore en de overwinning in de sprintrace in Singapore zit Red Bull volgens Verstappen in een goede flow. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde daarmee van het gelijkspel van stadgenoot AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza speelde vanaf de 35e minuut met 10 man. Desondanks kwam de uitclub terug tot 2-1 via Saba Goklicice. Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Lazio staat net als Internationale op 16 punten. Per Strand Hagenes heeft de 120ste editie van Parijs Tour gewonnen. De 23-jarige Noor van team Visma Leasebike bleef in de herfstkoers over 216,2 kilometer de Belg Jasper Stuyven en zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte voor. In de slotkilometers deed Stuyven meerdere pogingen om weg te springen, maar de Belg kreeg geen ruimte. Hagenes slaagde daar even later wel in en kwam solo over de finish. Voor Hagenes is het de 5e profzege, de 2e dit seizoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag een mix van zon en wolken. In het noorden en midden vallen er enkele buien. In het noordoosten is er eerst nog een kleine kans op onweer. In het zuiden blijft het overwegend droog. Het wordt ongeveer 14 graden, bij een matige wind uit het westen tot noordwesten. Aan zee en op het IJsselmeer waait het eerst vrij krachtig. Vanavond opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in het noorden. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak tot matig. Vannacht kan het in het noorden nog wat regenen. Elders blijft het droog. Landinwaarts kans op mist, met name in het oosten. De temperatuur daalt naar 4 graden in het oosten en blijft rond de 10 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en is het droog met zon. In het noorden iets meer bewolking. Morgenmiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. Het wordt 16 graden in het zuiden, iets kouder in het noorden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Poolse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag te hebben beraamd op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. Tusk sprak op X zijn waardering uit voor het snelle en daadkrachtige optreden van de politie. Minister van Binnenlandse Zaken, Marcin Kierwiński, bevestigde de arrestatie. De man werd opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. Eerder op zondag waren Poolse veiligheidsdiensten bijeengeroepen voor crisisoverleg. De kans dat de dreigementen zouden worden uitgevoerd werd als zeer groot ingeschat. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt, meldt de door Saoedi-Arabië geleide coalitie die strijdt tegen de Houthi-rebellen in Jemen. Het projectiel trof Terminal 4 van de internationale luchthaven King Khalid en veroorzaakte brand. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op het vliegveld zeker 12 mensen om het leven. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De Houthis riepen reizigers en luchtvaartmaatschappijen op geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië.
5: Oekraïne en Rusland hebben overeenstemming bereikt over een energiebestand, meldt de Amerikaanse president Donald Trump op sociale media. Dat betekent dat beide landen geen aanvallen meer zullen uitvoeren op elkaars energievoorzieningen. Het bestand gaat per direct in. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Volgens de nieuwssite Axios is het energiebestand voor de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky nieuws voor hem, maar is hij eventueel bereid ermee akkoord te gaan. Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat er nog eens 30 lichamen zijn geborgen. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist. De boot kapseisde in de nacht van 8 op 9 oktober met zo'n 350 opvarenden aan boord. Onder de slachtoffers zijn ook zeker 15 kinderen. In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar. Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
8: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
9: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
10: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest.
11: Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft voor de derde keer dit seizoen een punt gepakt in de Eredivisie. De ploeg speelde een groot deel van de uitwedstrijd tegen Telstar met 10 man na een rode kaart voor Milan Hokke, maar hield stand 2-2. Hokke kreeg rood na een overtreding op Tyrone Owusu, die vervolgens de 1-0 maakte. Yannick Eduardo en Evan Rotier zorgden voor een 1-2 voorsprong voor ADO, waarna Owusu opnieuw scoorde voor Telstar. Telstar heeft na 8 wedstrijden 6 punten, ADO 3. Nicolas Binder heeft SC Cambuur aan een belangrijke uitzege op PEC Zwolle geholpen. De Oostenrijkse invaller schoot de bal in de 83ste minuut hoog in het doel, 0-1. SC Cambuur heeft nu 8 punten en neemt afstand van de onderste plaatsen in de Eredivisie. PEC Zwolle blijft steken op 4 punten. Keeper Thijs Jansen hield SC Cambuur in de eerste helft op de been met reddingen op pogingen van Koen Kostons, Thijs Oosting en Dylan Mbayo. Clarence Seedorf wordt de nieuwe trainer van de Braziliaanse club Corinthians. De 50-jarige oud-international tekent een contract tot eind 2027 bij de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf was eerder trainer van AC Milan, Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Kameroen. Hij maakt sinds juni 2023 deel uit van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De KNVB bekijkt de komende dagen of zijn nieuwe functie als trainer te combineren is met zijn rol als commissaris. Max Verstappen heeft zijn eerste zege in de Grote Prijs van Singapore behaald. De Nederlander bleef bij de start voor Charles Leclerc en behield die voorsprong tot de finish. Vlak voor de start leek er een probleem met de motor, maar Verstappen kwam toch goed weg. Ook zijn radio werkte niet goed tijdens de race, waardoor zijn team hem niet kon horen. Met zegens in Bahrein en Singapore en de overwinning in de sprintrace in Singapore zit Red Bull volgens Verstappen in een goede flow.
13: Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde daarmee van het gelijkspel van stadgenoot AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza speelde vanaf de 35e minuut met 10 man. Desondanks kwam de uitclub terug tot 2-1 via Saba Gokličice. Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Lazio staat net als Internationale op 16 punten. Per Strand Hagenes heeft de 120ste editie van Parijs Tour gewonnen.
3: De 23-jarige Noor van team Visma Leasebike bleef in de herfstkoers over 216,2 kilometer de Belg Jasper Stuyven en zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte voor. In de slotkilometers deed Stuyven meerdere pogingen om weg te springen, maar de Belg kreeg geen ruimte. Hagenes slaagde daar even later wel in en kwam solo over de finish. Voor Hagenes is het de vijfde profzege, de tweede dit seizoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het af en toe op. Maar er vallen ook nog enkele buien, vooral in het noorden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten tot westen. Vannacht blijft het in het noorden hier en daar nog nat. Maar in de rest van het land is het droog. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt zo'n 4 graden in het oosten en rond de 10 graden aan de kust. Morgenochtend trekt de mist langzaam weg. Het blijft droog met zonnige perioden, al is het in het noorden iets bewolkter. Morgenmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden in het zuiden en enkele graden lager in het noorden. Morgenavond wordt het bewolkt en aan het eind van de avond kan het in het westen wat gaan regenen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 16:45 'smiddags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
15: De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan.
16: Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel.
17: Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Poolse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag te hebben beraamd op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. Tusk sprak op X zijn waardering uit voor het snelle en daadkrachtige optreden van de politie. Minister van Binnenlandse Zaken Marcin Kierwiński bevestigde de arrestatie. De man werd opgepakt in de regio Neder-Silesië in het zuidwesten van Polen. Eerder op zondag waren Poolse veiligheidsdiensten bijeengeroepen voor crisisoverleg. De kans dat de dreigementen zouden worden uitgevoerd werd als zeer groot ingeschat.
20: Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyad geraakt, meldt de door Saoedi-Arabië geleide coalitie die strijdt tegen de Houthi-rebellen in Jemen. Het projectiel trof Terminal 4 van de internationale luchthaven King Khalid en veroorzaakte brand. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op het vliegveld zeker 12 mensen om het leven. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De Houthis riepen reizigers en luchtvaartmaatschappijen op geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië.
21: Oekraïne en Rusland hebben overeenstemming bereikt over een energiebestand, meldt de Amerikaanse president Donald Trump op sociale media. Dat betekent dat beide landen geen aanvallen meer zullen uitvoeren op elkaars energievoorzieningen. Het bestand gaat per direct in. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Volgens de nieuwssite Axios is het energiebestand voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nieuws voor hem, maar is hij eventueel bereid ermee akkoord te gaan.
22: Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat er nog eens 30 lichamen zijn geborgen. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist. De boot kapseisde in de nacht van 8 op 9 oktober met zo'n 350 opvarenden aan boord. Onder de slachtoffers zijn ook zeker 15 kinderen.
23: In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar.
24: Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating.
25: En nu het economisch nieuws.
26: Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland.
0: Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
2: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
4: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
5: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
6: De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
7: De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Nicolas Binder heeft SC Cambuur aan een belangrijke uitzege op PEC Zwolle geholpen. De Oostenrijkse invaller schoot de bal in de 83ste minuut hoog in het doel, 0-1. SC Cambuur heeft nu 8 punten en neemt afstand van de onderste plaatsen in de eredivisie. PEC Zwolle blijft steken op 4 punten. Keeper Thijs Jansen hield SC Cambuur in de eerste helft op de been met reddingen op pogingen van Koen Kostons, Thijs Oosting en Dylan Mbayo. Clarence Seedorf wordt de nieuwe trainer van de Braziliaanse club Corinthians. De 50-jarige oud-international tekent een contract tot eind 2027 bij de club waar Memphis Depay speelt. Seedorf was eerder trainer van AC Milan, Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Kameroen. Hij maakt sinds juni 2023 deel uit van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De KNVB bekijkt de komende dagen of zijn nieuwe functie als trainer te combineren is met zijn rol als commissaris. Max Verstappen heeft zijn eerste zege in de Grote Prijs van Singapore behaald. De Nederlander bleef bij de start voor Charles Leclerc en behield die voorsprong tot de finish. Vlak voor de start leek er een probleem met de motor, maar Verstappen kwam toch goed weg. Ook zijn radio werkte niet goed tijdens de race, waardoor zijn team hem niet kon horen. Met zegens in Bahrein en Singapore en de overwinning in de sprintrace in Singapore zit Red Bull volgens Verstappen in een goede flow. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde daarmee van het gelijkspel van stadgenoot AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza speelde vanaf de 35e minuut met 10 man. Desondanks kwam de uitclub terug tot 2-1 via Saba Gokličice. Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Lazio staat net als Internationale op 16 punten. Per Strand Hagenes heeft de 120ste editie van Parijs-Tour gewonnen. De 23-jarige Noor van team Visma Leasebike bleef in de herfstkoers over 216,2 kilometer de Belg Jasper Stuyven en zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte voor. In de slotkilometers deed Stuyven meerdere pogingen om weg te springen, maar de Belg kreeg geen ruimte. Hagenes slaagde daar even later wel in en kwam solo over de finish. Voor Hagenes is het de 5e profzege, de 2e dit seizoen. De hockeyers van Oranje-Rood hebben zich geplaatst voor de finale week van de Euro Hockey League. De ploeg uit Eindhoven won voor eigen publiek met 5-3 van het Engelse Wimbledon. Struan Walker scoorde 2 keer voor Oranje-Rood. Ook Arthur de Slover, Tijmen Rijenga en Hendrik Mertgens scoorden. Wimbledon kwam via Liam Ansel, Fred Newbold en Sam Hooper steeds terug. Walker maakte de eindstand. Oranje-Rood eindigde als winnaar in de groep. Amsterdam en Rotterdam waren al eerder zeker van de finale week.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend met opklaringen. Maar vooral in het noorden vallen er nog wat buien. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht kan het in het noorden nog een enkele bui geven. Elders blijft het droog. In het oosten en zuidoosten is plaatselijk mist mogelijk. Het wordt tussen de 4 graden landinwaarts en rond de 10 graden aan de kust. Morgen lost de ochtendmist geleidelijk op. Overdag is het droog met sommige perioden, al blijft het in het noorden wat bewolker. De temperatuur komt uit op 16 graden in het zuiden, iets koeler in het noorden. De wind draait naar het zuiden en is matig, aan de kust later vrij krachtig. Tegen de avond neemt de bewolking toe en kan het in het westen licht gaan regenen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 16:45 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af.
10: In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
11: Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan.
12: Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Poolse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag te hebben beraamd op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. Tusk sprak op X zijn waardering uit voor het snelle en daadkrachtige optreden van de politie. Minister van Binnenlandse Zaken, Marcin Kierwiński, bevestigde de arrestatie. De man werd opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. Eerder op zondag waren Poolse veiligheidsdiensten bijeengeroepen voor crisisoverleg. De kans dat de dreigementen zouden worden uitgevoerd werd als zeer groot ingeschat.
15: Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt, meldt de door Saoedi-Arabië geleide coalitie die strijdt tegen de Houthi-rebellen in Jemen. Het projectiel trof Terminal 4 van de internationale luchthaven King Khalid en veroorzaakte brand. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op het vliegveld zeker 12 mensen om het leven. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De Houthis riepen reizigers en luchtvaartmaatschappijen op geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië.
16: Oekraïne en Rusland hebben overeenstemming bereikt over een energiebestand, meldt de Amerikaanse president Donald Trump op sociale media. Dat betekent dat beide landen geen aanvallen meer zullen uitvoeren op elkaars energievoorzieningen. Het bestand gaat per direct in. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Volgens de nieuwssite Axios is het energiebestand voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nieuws voor hem, maar is hij eventueel bereid ermee akkoord te gaan.
17: Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat er nog eens 30 lichamen zijn geborgen. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist. De boot kapseisde in de nacht van 8 op 9 oktober met zo'n 350 opvarenden aan boord. Onder de slachtoffers zijn ook zeker 15 kinderen.
28: In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond.
18: Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar. Een invloedrijke Russische oorlogsblogger is na zijn arrestatie in Montenegro terug in zijn thuisland. Michail Zwintjuk, zijn echtgenote en medewerkers zijn per vliegtuig aangekomen in Moskou. Zwintjuk zit achter het telegramkanaal Ribar, dat verslag doet van ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij zou in Montenegro zijn geweest om daar een documentaire te maken. Zwintjuk verklaarde na aankomst dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich had ingezet voor zijn vrijlating.
19: En nu het economisch nieuws.
20: Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
21: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
22: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
23: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
24: De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
25: De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nicolas Binder heeft SC Cambuur aan een belangrijke uitzege op PEC Zwolle geholpen. De Oostenrijkse invaller schoot de bal in de 83ste minuut hoog in het doel, 0-1. SC Cambuur heeft nu 8 punten en neemt afstand van de onderste plaatsen in de eredivisie. PEC Zwolle blijft steken op 4 punten. Keeper Thijs Jansen hield SC Cambuur in de eerste helft op de been, met reddingen op pogingen van Koen Kostons, Thijs Oosting en Dylan Mbayo. Clarence Seedorf wordt de nieuwe trainer van de Braziliaanse club Corinthians. De 50

0: start leek er een probleem met de motor, maar Verstappen kwam toch goed weg. Ook zijn radio werkte niet goed tijdens de race, waardoor zijn team hem niet kon horen. Met zegens in Bahrein en Singapore en de overwinning in de sprintrace in Singapore zit Red Bull volgens Verstappen in een goede flow. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde daarmee van het gelijkspel van stadgenoot AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza speelde vanaf de 35e minuut met 10 man. Desondanks kwam de uitclub terug tot 2-1 via Saba Gokličice. Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Lazio staat net als Internazionale op 16 punten. Per Strand Hagenes heeft de 120ste editie van Parijs-Tours gewonnen. De 23-jarige Noor van team Visma Leasebike bleef in de herfstkoers over 216,2 kilometer de Belg Jasper Stuyven en zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte voor. In de slotkilometers deed Stuyven meerdere pogingen om weg te springen, maar de Belg kreeg geen ruimte. Hagenes slaagde daar even later wel in en kwam solo over de finish. Voor Hagenes is het de 5e profzege, de 2e dit seizoen. De hockeyers van Oranje-Rood hebben zich geplaatst voor de finale week van de Euro Hockey League. De ploeg uit Eindhoven won voor eigen publiek met 5-3 van het Engelse Wimbledon. Struan Walker scoorde 2 keer voor Oranje-Rood. Ook Arthur de Slover, Tijmen Reijenga en Hendrik Mertgens scoorden. Wimbledon kwam via Liam Ansell, Fred Newbold en Sam Hooper steeds terug. Walker maakte de eindstand. Oranje-Rood eindigde als winnaar in de groep. Amsterdam en Rotterdam waren al eerder zeker van de finale week.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op een aantal plekken op, maar vooral in het noorden vallen er nog enkele buien. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwest tot west. Vannacht blijft het in het noorden wisselvallig met wat buien. Elders blijft het droog, maar in het zuidoosten en oosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt zo'n 4 graden landinwaarts en rond de 10 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist in het oosten op. Het blijft droog met zonnige perioden, al is het in het noorden wat bewolkter. In de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft droog. Het wordt 16 graden in het zuiden en iets frisser in het noorden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Aan de noordwestkust later vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. De politie onderzoekt meldingen van incidenten tijdens de Pride Walk in Almere afgelopen vrijdag. Deelnemers aan de protestmars met ongeveer 100 mensen zijn bespuugd en uitgescholden, meldt de organisatie bij Omroep Flevoland. Ook zou een auto bij een zebrapad extra gas hebben gegeven toen de voorzitter het verkeer tegenhield. Loco-burgemeester Evert-Jan Slootweg zegt dat intimidatie, bedreiging en discriminatie niet worden geaccepteerd en wacht het politieonderzoek af. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Moor.

0: Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: Enkele tienduizenden mensen hebben zondag meegelopen aan de Klimaatmars 2026 in Brussel. De mars is georganiseerd door de Klimaatcoalitie. De beweging richt zich tegen het gebrek aan klimaatambitie in België. De coalitie eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en afbouw van subsidies voor fossiele brandstoffen. Volgens de coalitie boeken fossiele bedrijven sinds begin 2026 recordwinsten door de oorlog in de Straat van Hormuz. Belgische gezinnen worden geconfronteerd met hogere energieprijzen. Op 9 november begint in Turkije de COP31, de jaarlijkse internationale klimaatconferentie. De Poolse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag te hebben beraamd op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. Tusk sprak op X zijn waardering uit voor het snelle en daadkrachtige optreden van de politie. Minister van Binnenlandse Zaken, Marcin Kierwinski, bevestigde de arrestatie. De man werd opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. Eerder op zondag waren Poolse veiligheidsdiensten bijeengeroepen voor crisisoverleg. De kans dat de dreigementen zouden worden uitgevoerd werd als zeer groot ingeschat.
3: Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt, meldt de door Saoedi-Arabië geleide coalitie die strijdt tegen de Houthi-rebellen in Jemen. Het projectiel trof Terminal 4 van de internationale luchthaven King Khalid en veroorzaakte brand. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op het vliegveld zeker 12 mensen om het leven. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De Houthis riepen reizigers en luchtvaartmaatschappijen op geen gebruik te maken van luchthavens in Saoedi-Arabië.
2: Oekraïne en Rusland hebben overeenstemming bereikt over een energiebestand, meldt de Amerikaanse president Donald Trump op sociale media. Dat betekent dat beide landen geen aanvallen meer zullen uitvoeren op elkaars energievoorzieningen. Het bestand gaat per direct in. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Volgens de nieuwssite Axios is het energiebestand voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nieuws voor hem, maar is hij eventueel bereid ermee akkoord te gaan.
3: Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat er nog eens 30 lichamen zijn geborgen. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist. De boot kapseisde in de nacht van 8 op 9 oktober met zo'n 350 opvarenden aan boord. Onder de slachtoffers zijn ook zeker 15 kinderen. In het westen van Turkije zijn zondag bij een ernstig ongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een touringcar botste met een vrachtwagen en kantelde. De Turkse krant Hürriyet schrijft dat het bij de betrokken vrachtwagen om een takelwagen zou gaan. Deze zou door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer zijn terechtgekomen. Er waren 34 passagiers aan boord van de bus. 16 gewonden verkeren in kritieke toestand en 2 in levensgevaar. En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft zijn eerste zege in de Grote Prijs van Singapore behaald. De Nederlander bleef bij de start voor Charles Leclerc en behield die voorsprong tot de finish. Vlak voor de start leek er een probleem met de motor, maar Verstappen kwam toch goed weg. Ook zijn radio werkte niet goed tijdens de race, waardoor zijn team hem niet kon horen. Met zegens in Bahrein en Singapore en de overwinning in de sprintrace in Singapore zit Red Bull volgens Verstappen in een goede flow. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde daarmee van het gelijkspel van stadgenoot AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza speelde vanaf de 35e minuut met 10 man. Desondanks kwam de uitclub terug tot 2-1 via Saba Goklicice. Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Lazio staat net als Internationale op 16 punten. Per Strand Hagenes heeft de 120ste editie van Parijs Tour gewonnen. De 23-jarige Noor van team Visma Leasebike bleef in de herfstkoers over 216,2 kilometer de Belg Jasper Stuyven en zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte voor. In de slotkilometers deed Stuyven meerdere pogingen om weg te springen, maar de Belg kreeg geen ruimte. Hagenes slaagde daar even later wel in en kwam solo over de finish. Voor Hagenes is het de 5e profzege, de 2e dit seizoen. De hockeyers van Oranje-Rood hebben zich geplaatst voor de finale week van de Euro Hockey League. De ploeg uit Eindhoven won voor eigen publiek met 5-3 van het Engelse Wimbledon. Struan Walker scoorde 2 keer voor Oranje-Rood. Ook Arthur de Slover, Tijmen Rijenga en Hendrik Mertgens scoorden. Wimbledon kwam via Liam Ansel, Fred Newbold en Sam Hooper steeds terug. Walker maakte de eindstand. Oranje-Rood eindigde als winnaar in de groep. Amsterdam en Rotterdam waren al eerder zeker van de finale week. FC Groningen is naar de 6e plaats in de Eredivisie gestegen na een 5-1 overwinning op Excelsior in Rotterdam. De ploeg van trainer Dick Lukien profiteerde voor rust van 2 blunders van de thuisclub. Marco Rente opende de score na een fout van Casper Wiedel. Doelman Stijn van Gassel werkte een voorzet in eigen doel. Tussendoor maakte Irakli Yegoyan de gelijkmaker vanaf de strafschopstip. Na rust maakte Tom van Bergen er vanaf de strafschopstip 3-1 van. Daarna scoorde Brynjolfur Willemsson en opnieuw Rente. FC Groningen heeft nu 14 punten en speelt volgende week zondag thuis tegen Ajax. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de 5e snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de 2e keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de 4e tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend met opklaringen. Maar er komen ook nog wat buien voor, vooral in het noorden. De wind is zwak tot matig en waait uit het zuidwesten tot westen. Vannacht kan het in het noorden nog enkele keren regenen. In andere gebieden blijft het droog, maar landinwaarts kan er vooral in het oosten en zuidoosten plaatselijk mist ontstaan. Het wordt 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Boven land weinig wind, aan de kust en op het IJsselmeer matig. Morgenochtend lost de mist geleidelijk op. Daarna is het droog met zonnige perioden, al is het in het noorden wat bewolkter. Morgenmiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen. In het oosten blijft het langer zonnig. De temperatuur loopt op tot zo'n 16 graden in het zuiden en iets minder in het noorden. De wind draait naar het zuiden en wordt later langs de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Morgenavond wordt het bewolkt en kan het in het westen laat op de avond gaan regenen.
4: Dit is Talk Radio. Binnen
7: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
9: Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
11: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
12: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft zijn eerste zege in de Grote Prijs van Singapore behaald. De Nederlander bleef bij de start voor Charles Leclerc en behield die voorsprong tot de finish. Vlak voor de start leek er een probleem met de motor, maar Verstappen kwam toch goed weg. Ook zijn radio werkte niet goed tijdens de race, waardoor zijn team hem niet kon horen. Met zegens in Bahrein en Singapore en de overwinning in de sprintrace in Singapore zit Red Bull volgens Verstappen in een goede flow.
13: Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde daarmee van het gelijkspel van stadgenoot AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza speelde vanaf de 35e minuut met 10 man. Desondanks kwam de uitclub terug tot 2-1 via Saba Gokličice. Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Lazio staat net als Internationale op 16 punten. Per Strand Hagenes heeft de 120e editie van Parijs Tour gewonnen. De 23-jarige Noor van team Visma Leasebike bleef in de herfstkoers over 216,2 kilometer de Belg Jasper Stuyven en zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte voor. In de slotkilometers deed Stuyven meerdere pogingen om weg te springen, maar de Belg kreeg geen ruimte. Hagenes slaagde daar even later wel in en kwam solo over de finish. Voor Hagenes is het de vijfde profzege, de tweede dit seizoen. De hockeyers van Oranje-Rood hebben zich geplaatst voor de finale week van de Euro Hockey League. De ploeg uit Eindhoven won voor eigen publiek met 5-3 van het Engelse Wimbledon. Struan Walker scoorde twee keer voor Oranje-Rood.
14: Ook Arthur de Slover, Tijmen Reijenga en Hendrik Mertgens scoorden. Wimbledon kwam via Liam Ansel, Fred Newbold en Sam Hooper steeds terug. Walker maakte de eindstand. Oranje-rood eindigde als winnaar in de groep. Amsterdam en Rotterdam waren al eerder zeker van de finale week.
15: FC Groningen is naar de zesde plaats in de Eredivisie gestegen na een 5-1 overwinning op Excelsior in Rotterdam. De ploeg van trainer Dick Lukien profiteerde voor rust van twee blunders van de thuisclub. Marco Rente opende de score na een fout van Kasper Wiedel. Doelman Stijn van Gassel werkte een voorzet in eigen doel. Tussendoor maakte Irakli Yegoyan de gelijkmaker vanaf de strafschopstip. Na rust maakte Tom van Bergen er vanaf de strafschopstip 3-1 van. Daarna scoorde Brynjolfur Willemsson en opnieuw Rente. FC Groningen heeft nu 14 punten en speelt volgende week zondag thuis tegen Ajax.
16: De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het geregeld op, maar in het noorden vallen er nog enkele buien. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten tot westen. Vannacht mogelijk wat buien in het noorden. Verder blijft het droog. In het zuidoosten en oosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt 4 graden in het oosten tot rond de 10 graden aan de kust. Morgenochtend verdwijnt de mist geleidelijk. Het blijft droog met zonnige perioden, vooral in het oosten. In het noorden iets meer bewolking. Morgenmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. Het wordt 16 graden in het zuiden, in het noorden iets koeler. De zuidenwind is zwak tot matig, later aan de noordwestkust vrij krachtig. Morgenavond wordt het bewolkt en aan het einde van de avond kan het in het westen wat gaan regenen.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
20: Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester.
1: De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
21: Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan.
22: Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
25: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
26: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
27: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
28: De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
0: De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft zijn eerste zege in de Grote Prijs van Singapore behaald. De Nederlander bleef bij de start voor Charles Leclerc en behield die voorsprong tot de finish. Vlak voor de start leek er een probleem met de motor, maar Verstappen kwam toch goed weg. Ook zijn radio werkte niet goed tijdens de race, waardoor zijn team hem niet kon horen. Met zegens in Bahrein en Singapore en de overwinning in de sprintrace in Singapore zit Red Bull volgens Verstappen in een goede flow.
3: Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde daarmee van het gelijkspel van stadgenoot AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza speelde vanaf de 35e minuut met 10 man. Desondanks kwam de uitclub terug tot 2-1 via Saba Goklicice. Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Lazio staat net als Internationale op 16 punten.
4: Per Strand Hagenes heeft de 120ste editie van Parijs Tour gewonnen. De 23-jarige Noor van team Visma Leasebike bleef in de herfstkoers over 216,2 kilometer de Belg Jasper Stuyven en zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte voor. In de slotkilometers deed Stuyven meerdere pogingen om weg te springen, maar de Belg kreeg geen ruimte. Hagenes slaagde daar even later wel in en kwam solo over de finish. Voor Hagenes is het de 5e profzege, de 2e dit seizoen.
5: De hockeyers van Oranje-Rood hebben zich geplaatst voor de finale week van de Euro Hockey League. De ploeg uit Eindhoven won voor eigen publiek met 5-3 van het Engelse Wimbledon. Struan Walker scoorde 2 keer voor Oranje-Rood. Ook Arthur de Slover, Tijmen Reijenga en Hendrik Mertgens scoorden. Wimbledon kwam via Liam Ansell, Fred Newbold en Sam Hooper steeds terug. Walker maakte de eindstand. Oranje-Rood eindigde als winnaar in de groep. Amsterdam en Rotterdam waren al eerder zeker van de finale week.
6: FC Groningen is naar de 6e plaats in de Eredivisie gestegen na een 5-1 overwinning op Excelsior in Rotterdam. De ploeg van trainer Dick Lukien profiteerde voor rust van 2 blunders van de thuisclub. Marco Rente opende de score na een fout van Casper Wiedel. Doelman Stijn van Gassel werkte een voorzet in eigen doel. Tussendoor maakte Irakli Yegoyan de gelijkmaker vanaf de strafschopstip. Na rust maakte Tom van Bergen er vanaf de strafschopstip 3-1 van. Daarna scoorde Brynjolfur Willemsson en opnieuw Rente. FC Groningen heeft nu 14 punten en speelt volgende week zondag thuis tegen Ajax.
7: De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de 5e snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de 2e keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de 4e tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
9: Vanavond klaart het geregeld op, maar in het noorden vallen er nog enkele buien. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten tot westen. Vannacht mogelijk wat buien in het noorden. Verder blijft het droog.
10: In het zuidoosten en oosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt 4 graden in het oosten tot rond de 10 graden aan de kust. Morgenochtend verdwijnt de mist geleidelijk. Het blijft droog met zonnige perioden, vooral in het oosten. In het noorden iets meer bewolking. Morgenmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. Het wordt 16 graden in het zuiden, in het noorden iets koeler. De zuidenwind is zwak tot matig, later aan de noordwestkust vrij krachtig. Morgenavond wordt het bewolkt en aan het einde van de avond kan het in het westen wat gaan regenen.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
12: Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 16:45 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws.
1: Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn door de aanval een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op hetzelfde vliegveld 13 mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Houthi-rebellen melden dat Saoedi-Arabië zondag een vergeldingsaanval uitvoerde op de luchthaven in de jemenitische hoofdstad Sanaa.
13: Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na 2 termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag meegelopen aan de Klimaatmars 2026 in Brussel. De mars is georganiseerd door de Klimaatcoalitie. De beweging richt zich tegen het gebrek aan klimaatambitie in België. De coalitie eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en afbouw van subsidies voor fossiele brandstoffen. Volgens de coalitie boeken fossiele bedrijven sinds begin 2026 recordwinsten door de oorlog in de Straat van Hormuz. Belgische gezinnen worden geconfronteerd met hogere energieprijzen. Op 9 november begint in Turkije de COP31, de jaarlijkse internationale klimaatconferentie. De Poolse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag te hebben beraamd op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. Tusk sprak op X zijn waardering uit voor het snelle en daadkrachtige optreden van de politie. Minister van Binnenlandse Zaken Marcin Kierwiński bevestigde de arrestatie. De man werd opgepakt in de regio Neder-Silesië in het zuidwesten van Polen. Eerder op zondag waren Poolse veiligheidsdiensten bijeengeroepen voor crisisoverleg. De kans dat de dreigementen zouden worden uitgevoerd werd als zeer groot ingeschat. Oekraïne en Rusland hebben overeenstemming bereikt over een energiebestand, meldt de Amerikaanse president Donald Trump op sociale media. Dat betekent dat beide landen geen aanvallen meer zullen uitvoeren op elkaars energievoorzieningen. Het bestand gaat per direct in. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Volgens de nieuwssite Axios is het energiebestand voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nieuws voor hem, maar is hij eventueel bereid ermee akkoord te gaan. Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat er nog eens 30 lichamen zijn geborgen. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist. De boot kapseisde in de nacht van 8 op 9 oktober met zo'n 350 opvarenden aan boord. Onder de slachtoffers zijn ook zeker 15 kinderen.
14: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
13: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
15: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
16: De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Per Strand Hagenes heeft de 120ste editie van Parijs Tour gewonnen. De 23-jarige Noor van team Visma Leasebike bleef in de herfstkoers over 216,2 kilometer de Belg Jasper Stuyven en zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte voor. In de slotkilometers deed Stuyven meerdere pogingen om weg te springen, maar de Belg kreeg geen ruimte. Hagenes slaagde daar even later wel in en kwam solo over de finish. Voor Hagenes is het de vijfde profzege, de tweede dit seizoen.
19: De hockeyers van Oranje-Rood hebben zich geplaatst voor de finale week van de Euro Hockey League. De ploeg uit Eindhoven won voor eigen publiek met 5-3 van het Engelse Wimbledon. Struan Walker scoorde twee keer voor Oranje-Rood. Ook Arthur de Slover, Tijmen Rijenga en Hendrik Mertgens scoorden. Wimbledon kwam via Liam Ansel, Fred Newbold en Sam Hooper steeds terug. Walker maakte de eindstand. Oranje-Rood eindigde als winnaar in de groep. Amsterdam en Rotterdam waren al eerder zeker van de finale week.
20: FC Groningen is naar de zesde plaats in de eredivisie gestegen na een 5-1 overwinning op Excelsior in Rotterdam. De ploeg van trainer Dick Lukien profiteerde voor rust van twee blunders van de thuisclub. Marco Rente opende de score na een fout van Casper Wiedel. Doelman Stijn van Gassel werkte een voorzet in eigen doel. Tussendoor maakte Irakli Yegoyan de gelijkmaker vanaf de strafschopstip. Na rust maakte Tom van Bergen er vanaf de strafschopstip 3-1 van. Daarna scoorde Brynjolfur Willemsson en opnieuw Rente. FC Groningen heeft nu 14 punten en speelt volgende week zondag thuis tegen Ajax.
21: De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep.
0: Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de Marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Manchester City heeft de topper tegen Liverpool gewonnen met 0-3. De wedstrijd kantelde toen Ryan Gravenberg kort na rust 2 gele kaarten kreeg. Met een man meer maakte Erling Haaland 3 minuten later de openingstreffer. Daarna scoorden Jeremy Doku en Rayan Cherki ook nog voor Manchester City. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd bij Liverpool. Jeremy Frimpong viel een kwartier voor tijd.

0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het af en toe op, maar er vallen ook enkele buien, vooral in het noorden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten tot westen. Vannacht kan het in het noorden nog wat regenen. Verder blijft het droog. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Morgen lost de ochtendmist geleidelijk op. Overdag is het droog met zonnige perioden, vooral in het oosten. In het noorden wat meer bewolking. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden in het zuiden, in het noorden iets frisser. De wind waait matig uit het zuiden, aan de noordwestkust later vrij krachtig. Morgenavond wordt het bewolkt en kan het in het westen tegen het einde van de avond gaan regenen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland miljoenen tonnen diesel gaat leveren om de prijzen op de wereldmarkt te drukken. Berendsen waarschuwt dat het geld rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin gaat. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op Rusland op te voeren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken staan op het punt een nieuw pakket sancties goed te keuren vanwege de oorlog die Rusland in 2022 begon tegen Oekraïne.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken,

0: gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn door de aanval een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op hetzelfde vliegveld 13 mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Houthi-rebellen melden dat Saoedi-Arabië zondag een vergeldingsaanval uitvoerde op de luchthaven in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na 2 termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag meegelopen aan de Klimaatmars 2026 in Brussel. De mars is georganiseerd door de Klimaatcoalitie. De beweging richt zich tegen het gebrek aan klimaatambitie in België. De coalitie eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en afbouw van subsidies voor fossiele brandstoffen. Volgens de coalitie boeken fossiele bedrijven sinds begin 2026 recordwinsten door de oorlog in de Straat van Hormuz. Belgische gezinnen worden geconfronteerd met hogere energieprijzen. Op 9 november begint in Turkije de COP31, de jaarlijkse internationale klimaatconferentie. De Poolse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag te hebben beraamd op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. Tusk sprak op X zijn waardering uit voor het snelle en daadkrachtige optreden van de politie. Minister van Binnenlandse Zaken, Marcin Kierwinski, bevestigde de arrestatie. De man werd opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. Eerder op zondag waren Poolse veiligheidsdiensten bijeengeroepen voor crisisoverleg. De kans dat de dreigementen zouden worden uitgevoerd werd als zeer groot ingeschat. Oekraïne en Rusland hebben overeenstemming bereikt over een energiebestand, meldt de Amerikaanse president Donald Trump op sociale media. Dat betekent dat beide landen geen aanvallen meer zullen uitvoeren op elkaars energievoorzieningen. Het bestand gaat per direct in. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Volgens de nieuwssite Axios is het energiebestand voor de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky nieuws voor hem, maar is hij eventueel bereid ermee akkoord te gaan. Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat er nog eens 30 lichamen zijn geborgen. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist. De boot kapseisde in de nacht van 8 op 9 oktober met zo'n 350 opvarenden aan boord. Onder de slachtoffers zijn ook zeker 15 kinderen. En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Per Strand Hagenes heeft de 120ste editie van Parijs Tour gewonnen. De 23-jarige Noor van team Visma Leasebike bleef in de herfstkoers over 216,2 kilometer de Belg Jasper Stuyven en zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte voor. In de slotkilometers deed Stuyven meerdere pogingen om weg te springen, maar de Belg kreeg geen ruimte. Hagenes slaagde daar even later wel in en kwam solo over de finish. Voor Hagenes is het de vijfde profzege, de tweede dit seizoen. De hockeyers van Oranje-Rood hebben zich geplaatst voor de finale week van de Euro Hockey League. De ploeg uit Eindhoven won voor eigen publiek met 5-3 van het Engelse Wimbledon. Struan Walker scoorde twee keer voor Oranje-Rood. Ook Arthur de Slover, Tijmen Rijenga en Hendrik Mertgens scoorden. Wimbledon kwam via Liam Ansel, Fred Newbold en Sam Hooper steeds terug. Walker maakte de eindstand. Oranje-Rood eindigde als winnaar in de groep. Amsterdam en Rotterdam waren al eerder zeker van de finale week. FC Groningen is naar de zesde plaats in de Eredivisie gestegen na een 5-1 overwinning op Excelsior in Rotterdam. De ploeg van trainer Dick Lukien profiteerde voor rust van twee blunders van de thuisclub. Marco Rente opende de score na een fout van Kasper Wiedel. Doelman Stijn van Gassel werkte een voorzet in eigen doel. Tussendoor maakte Irakli Yegoyan de gelijkmaker vanaf de strafschopstip. Na rust maakte Tom van Bergen er vanaf de strafschopstip 3-1 van. Daarna scoorde Brynjolfur Willemsson en opnieuw Rente. FC Groningen heeft nu 14 punten en speelt volgende week zondag thuis tegen Ajax. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur, 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Hawi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de vierde tijd ooit. De Marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de Marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Manchester City heeft de topper tegen Liverpool gewonnen met 0-3. De wedstrijd kantelde toen Ryan Gravenberg kort na rust 2 gele kaarten kreeg. Met een man meer maakte Erling Haaland 3 minuten later de openingstreffer. Daarna scoorden Jeremy Doku en Rayan Cherki ook nog voor Manchester City. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd bij Liverpool. Jeremy Frimpong viel een kwartier voor tijd in. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het af en toe op, maar er vallen ook enkele buien, vooral in het noorden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten tot westen. Vannacht kan het in het noorden nog wat regenen. Verder blijft het droog. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Morgen lost de ochtendmist geleidelijk op. Overdag is het droog met zonnige perioden, vooral in het oosten. In het noorden wat meer bewolking. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden in het zuiden, in het noorden iets frisser. De wind waait matig uit het zuiden, aan de noordwestkust later vrij krachtig. Morgenavond wordt het bewolkt en kan het in het westen tegen het einde van de avond gaan regenen.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Korkti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkevich. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aghion en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de 3 wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie, Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en Graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 16:45 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn door de aanval een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op hetzelfde vliegveld 13 mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Houthi-rebellen melden dat Saoedi-Arabië zondag een vergeldingsaanval uitvoerde op de luchthaven in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na 2 termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag meegelopen aan de Klimaatmars 2026 in Brussel. De mars is georganiseerd door de Klimaatcoalitie. De beweging richt zich tegen het gebrek aan klimaatambitie in België. De coalitie eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en afbouw van subsidies voor fossiele brandstoffen. Volgens de coalitie boeken fossiele bedrijven sinds begin 2026 recordwinsten door de oorlog in de Straat van Hormuz. Belgische gezinnen worden geconfronteerd met hogere energieprijzen. Op 9 november begint in Turkije de COP31, de jaarlijkse internationale klimaatconferentie. De Poolse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag te hebben beraamd op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. Tusk sprak op X zijn waardering uit voor het snelle en daadkrachtige optreden van de politie. Minister van Binnenlandse Zaken Marcin Kierwiński bevestigde de arrestatie. De man werd opgepakt in de regio Neder-Silesië in het zuidwesten van Polen. Eerder op zondag waren Poolse veiligheidsdiensten bijeengeroepen voor crisisoverleg. De kans dat de dreigementen zouden worden uitgevoerd werd als zeer groot ingeschat.
4: Oekraïne en Rusland hebben overeenstemming bereikt over een energiebestand, meldt de Amerikaanse president Donald Trump op sociale media. Dat betekent dat beide landen geen aanvallen meer zullen uitvoeren op elkaars energievoorzieningen. Het bestand gaat per direct in. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Volgens de nieuwssite Axios is het energiebestand voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nieuws voor hem, maar is hij eventueel bereid ermee akkoord te gaan. Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat er nog eens 30 lichamen zijn geborgen. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist. De boot kapseisde in de nacht van 8 op 9 oktober met zo'n 350 opvarenden aan boord. Onder de slachtoffers zijn ook zeker 15 kinderen.
5: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
6: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
7: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
8: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters.
9: De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De hockeyers van Oranje-Rood hebben zich geplaatst voor de finale week van de Euro Hockey League. De ploeg uit Eindhoven won voor eigen publiek met 5-3 van het Engelse Wimbledon. Struan Walker scoorde 2 keer voor Oranje-Rood. Ook Arthur de Slover, Tijmen Reijenga en Hendrik Mertgens scoorden. Wimbledon kwam via Liam Ansel, Fred Newbold en Sam Hooper steeds terug. Walker maakte de eindstand. Oranje-Rood eindigde als winnaar in de groep. Amsterdam en Rotterdam waren al eerder zeker van de finale week. FC Groningen is naar de 6e plaats in de Eredivisie gestegen na een 5-1 overwinning op Excelsior in Rotterdam. De ploeg van trainer Dick Lukien profiteerde voor rust van 2 blunders van de thuisclub. Marco Rente opende de score na een fout van Kasper Wiedel. Doelman Stijn van Gassel werkte een voorzet in eigen doel. Tussendoor maakte Irakli Yegoyan de gelijkmaker vanaf de strafschopstip. Na rust maakte Tom van Bergen er vanaf de strafschopstip 3-1 van. Daarna scoorde Brynjolfur Willemsson en opnieuw Rente. FC Groningen heeft nu 14 punten en speelt volgende week zondag thuis tegen Ajax. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de 5e snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de 2e keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de 4e tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Manchester City heeft de topper tegen Liverpool gewonnen met 0-3. De wedstrijd kantelde toen Ryan Gravenberg kort na rust 2 gele kaarten kreeg. Met een man meer maakte Erling Haaland 3 minuten later de openingstreffer. Daarna scoorden Jeremy Doku en Rayan Cherki ook nog voor Manchester City. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd bij Liverpool. Jeremy Frimpong viel een kwartier voor tijd in. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kühner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het af en toe op, maar er komen ook enkele buien voor, vooral in het noorden. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwest tot west. Vannacht kan het in het noorden nog wat regenen. Elders blijft het droog. In het zuidoosten en oosten is plaatselijk mist mogelijk. Het wordt tussen de 4 graden landinwaarts en 10 graden aan de kust. Morgenochtend lost eventuele mist op en is het droog met zon. In het noorden wat meer bewolking. Morgenmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. Het wordt rond de 16 graden in het zuiden en iets koeler in het noorden. Morgenavond wordt het bewolkt en kan er in het westen wat regen vallen.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Korkti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkevich. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teuny de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Neerlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
11: de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
12: In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is. Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde en Warffum, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Het Rode Kruis heeft besloten voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep, wat leidde tot spanningen en onveilige situaties. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken meer mensen in het aanmeldcentrum dan toegestaan.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn door de aanval een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op hetzelfde vliegveld 13 mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Houthi-rebellen melden dat Saoedi-Arabië zondag een vergeldingsaanval uitvoerde op de luchthaven in de jemenitische hoofdstad Sanaa.
15: Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na 2 termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor.
16: Enkele tienduizenden mensen hebben zondag meegelopen aan de Klimaatmars 2026 in Brussel. De mars is georganiseerd door de Klimaatcoalitie. De beweging richt zich tegen het gebrek aan klimaatambitie in België. De coalitie eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en afbouw van subsidies voor fossiele brandstoffen. Volgens de coalitie boeken fossiele bedrijven sinds begin 2026 recordwinsten door de oorlog in de Straat van Hormuz. Belgische gezinnen worden geconfronteerd met hogere energieprijzen. Op 9 november begint in Turkije de COP31, de jaarlijkse internationale klimaatconferentie.
17: De Poolse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag te hebben beraamd op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Tusk sprak op X zijn waardering uit voor het snelle en daadkrachtige optreden van de politie. Minister van Binnenlandse Zaken, Marcin Kierwinski, bevestigde de arrestatie. De man werd opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. Eerder op zondag waren Poolse veiligheidsdiensten bijeengeroepen voor crisisoverleg. De kans dat de dreigementen zouden worden uitgevoerd werd als zeer groot ingeschat.
19: Oekraïne en Rusland hebben overeenstemming bereikt over een energiebestand, meldt de Amerikaanse president Donald Trump op sociale media. Dat betekent dat beide landen geen aanvallen meer zullen uitvoeren op elkaars energievoorzieningen. Het bestand gaat per direct in. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Volgens de nieuwssite Axios is het energiebestand voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nieuws voor hem, maar is hij eventueel bereid ermee akkoord te gaan.
20: Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat er nog eens 30 lichamen zijn geborgen. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist. De boot kapseisde in de nacht van 8 op 9 oktober met zo'n 350 opvarenden aan boord. Onder de slachtoffers zijn ook zeker 15 kinderen.
21: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
22: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
23: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
24: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
25: De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
26: De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen.
1: De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. De hockeyers van Oranje-Rood hebben zich geplaatst voor de finale week van de Euro Hockey League. De ploeg uit Eindhoven won voor eigen publiek met 5-3 van het Engelse Wimbledon. Struan Walker scoorde 2 keer voor Oranje-Rood. Ook Arthur de Slover, Tijmen Rijenga en Hendrik Mertgens scoorden. Wimbledon kwam via Liam Ansell, Fred Newbold en Sam Hooper steeds terug. Walker maakte de eindstand. Oranje-Rood eindigde als winnaar in de groep. Amsterdam en Rotterdam waren al eerder zeker van de finale week.
6: FC Groningen is naar de 6e plaats in de Eredivisie gestegen na een 5-1 overwinning op Excelsior in Rotterdam. De ploeg van trainer Dick Lukien profiteerde voor rust van 2 blunders van de thuisclub. Marco Rente opende de score na een fout van Casper Wiedel. Doelman Stijn van Gassel werkte een voorzet in eigen doel. Tussendoor maakte Irakli Yegoyan de gelijkmaker vanaf de strafschopstip. Na rust maakte Tom van Bergen er vanaf de strafschopstip 3-1 van. Daarna scoorde Brignol voor Willemson en opnieuw Rente. FC Groningen heeft nu 14 punten en speelt volgende week zondag thuis tegen Ajax.
7: De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de 5e snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de 2e keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de 4e tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Manchester City heeft de topper tegen Liverpool gewonnen met 0-3. De wedstrijd kantelde toen Ryan Gravenberg kort na rust 2 gele kaarten kreeg. Met een man meer maakte Erling Haaland 3 minuten later de openingstreffer. Daarna scoorden Jeremy Doku en Rayan Cherki ook nog voor Manchester City. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd bij Liverpool. Jeremy Frimpong viel een kwartier voor tijd in. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het af en toe op, maar er komen ook enkele buien voor, vooral in het noorden. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwest tot west. Vannacht kan het in het noorden nog wat regenen. Elders blijft het droog. In het zuidoosten en oosten is plaatselijk mist mogelijk. Het wordt tussen de 4 graden landinwaarts en 10 graden aan de kust. Morgenochtend lost eventuele mist op en is het droog met zon. In het noorden wat meer bewolking. Morgenmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. Het wordt rond de 16 graden in het zuiden en iets koeler in het noorden. Morgenavond wordt het bewolkt en kan er in het westen wat regen vallen.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. Mogelijk gaat het om een zeemijn. Een deel van het strand is afgezet.
0: De explosieve opruimingsdienst Defensie komt ter plaatse om te onderzoeken of het daadwerkelijk om een zeemijn gaat.
2: Correctie in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkevich. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Neerlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en Graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
3: Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:45 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot.
10: Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
11: In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt.

Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd. Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyad geraakt. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn door de aanval een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op hetzelfde vliegveld 13 mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Houthi-rebellen melden dat Saoedi-Arabië zondag een vergeldingsaanval uitvoerde op de luchthaven in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na twee termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag meegelopen aan de Klimaatmars 2026 in Brussel. De mars is georganiseerd door de Klimaatcoalitie. De beweging richt zich tegen het gebrek aan klimaatambitie in België. De coalitie eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en afbouw van subsidies voor fossiele brandstoffen. Volgens de coalitie boeken fossiele bedrijven sinds begin 2026 recordwinsten door de oorlog in de Straat van Hormuz. Belgische gezinnen worden geconfronteerd met hogere energieprijzen. Op 9 november begint in Turkije de COP31, de jaarlijkse internationale klimaatconferentie. De Poolse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag te hebben beraamd op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. Tusk sprak op X zijn waardering uit voor het snelle en daadkrachtige optreden van de politie. Minister van Binnenlandse Zaken Marcin Kierwinski bevestigde de arrestatie. De man werd opgepakt in de regio Neder-Silesië in het zuidwesten van Polen. Eerder op zondag waren Poolse veiligheidsdiensten bijeengeroepen voor crisisoverleg. De kans dat de dreigementen zouden worden uitgevoerd werd als zeer groot ingeschat. En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit.
De reisorganisatie geeft geen informatie.

0: informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: FC Groningen is naar de zesde plaats in de Eredivisie gestegen na een 5-1 overwinning op Excelsior in Rotterdam. De ploeg van trainer Dick Lukien profiteerde voor rust van twee blunders van de thuisclub. Marco Rente opende de score na een fout van Casper Wiedel. Doelman Stijn van Gassel werkte een voorzet in eigen doel. Tussendoor maakte Irakli Yegoyan de gelijkmaker vanaf de strafschopstip. Na rust maakte Tom van Bergen er vanaf de strafschopstip 3-1 van. Daarna scoorde Brynjolfur Willemsson en opnieuw Rente. FC Groningen heeft nu 14 punten en speelt volgende week zondag thuis tegen Ajax. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Manchester City heeft de topper tegen Liverpool gewonnen met 0-3. De wedstrijd kantelde toen Ryan Gravenberg kort na rust 2 gele kaarten kreeg. Met een man meer maakte Erling Haaland 3 minuten later de openingstreffer. Daarna scoorden Jeremy Doku en Rayan Cherki ook nog voor Manchester City. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd bij Liverpool. Jeremy Frimpong viel een kwartier voor tijd in. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kühner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. Lazio is na 6 speelronden gedeelde koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde daarmee van het gelijkspel van stadgenoot AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand op 3-1. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin hadden alle drie een basisplaats bij Lazio, dat net als regerend landskampioen Internationale 16 punten heeft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het af en toe op, maar er komen ook wat buien voorbij, vooral in het noorden. De wind is zwak tot matig, uit het zuidwesten tot westen. Vannacht is het in het noorden nog wat onrustig, met enkele buien. Elders blijft het droog. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur zakt naar zo'n 4 graden landinwaarts tot rond de 10 graden aan de kust. Morgenochtend trekt eventuele mist langzaam op. Verder is het droog met zonnige perioden, al blijft het in het noorden wat meer bewolkt. Morgenmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. Het blijft droog, met maxima rond de 16 graden in het zuiden en wat lager in het noorden. De wind draait naar het zuiden en wordt later aan de noordwestkust vrij krachtig. Morgenavond wordt het bewolkt en kan er in het uiterste westen wat regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
5: Correcti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezil Gus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 5:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070 4141 411. Buitenland. 070 4141 404. Economie. 070 4141 139. Sport. 070 4141 3020. Data en Graphics. 070 4141 401. Entertainment Royalty. 070 4141 200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 16:45 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd. Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning.
6: Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn door de aanval een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op hetzelfde vliegveld 13 mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Houthi-rebellen melden dat Saoedi-Arabië zondag een vergeldingsaanval uitvoerde op de luchthaven in de jemenitische hoofdstad Sanaa.
7: Rafael Glucksman is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na 2 termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag meegelopen aan de Klimaatmars 2026 in Brussel. De mars is georganiseerd door de Klimaatcoalitie. De beweging richt zich tegen het gebrek aan klimaatambitie in België. De coalitie eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en afbouw van subsidies voor fossiele brandstoffen. Volgens de coalitie boeken fossiele bedrijven sinds begin 2026 recordwinsten door de oorlog in de Straat van Hormuz. Belgische gezinnen worden geconfronteerd met hogere energieprijzen. Op 9 november begint in Turkije de COP31, de jaarlijkse internationale klimaatconferentie. De Poolse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag te hebben beraamd op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. Tusk sprak op X zijn waardering uit voor het snelle en daadkrachtige optreden van de politie. Minister van Binnenlandse Zaken, Marcin Kierwinski, bevestigde de arrestatie. De man werd opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. Eerder op zondag waren Poolse veiligheidsdiensten bijeengeroepen voor crisisoverleg. De kans dat de dreigementen zouden worden uitgevoerd werd als zeer groot ingeschat.
8: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
9: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
10: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
11: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters.
12: De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen. In 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Manchester City heeft de topper tegen Liverpool gewonnen met 0-3. De wedstrijd kantelde toen Ryan Gravenberg kort na rust 2 gele kaarten kreeg. Met een man meer maakte Erling Haaland 3 minuten later de openingstreffer. Daarna scoorden Jeremy Doku en Rayan Cherki ook nog voor Manchester City. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd bij Liverpool. Jeremy Frimpong viel een kwartier voor tijd in. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. Lazio is na 6 speelronden gedeelde koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde daarmee van het gelijkspel van stadgenoot AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Goklicice. Maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand op 3-1. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin hadden alle drie een basisplaats bij Lazio, dat net als regerend landskampioen Internationale 16 punten heeft. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17.
3: De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond verwachten we opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in het noorden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen. Vannacht blijft het in het zuiden en midden meestal droog. In het noorden vallen er nog wat buien. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 4 graden landinwaarts en zo'n 10 graden aan de kust. Morgen lost de ochtendmist in het oosten op en begint de dag met zonnige perioden. In de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. Het blijft droog met maximaal 16 graden in het zuiden en iets frisser in het noorden. De wind komt uit het zuiden en wordt later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Morgenavond wordt het bewolkt en kan er in het uiterste westen wat regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
5: Correctie in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkevich. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 5:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teuny de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief,
15: beeld en infographics is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start.
16: Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
17: Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd. Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn door de aanval een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op hetzelfde vliegveld 13 mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Houthi-rebellen melden dat Saoedi-Arabië zondag een vergeldingsaanval uitvoerde op de luchthaven in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april.
19: De huidige president, Emmanuel Macron, mag na 2 termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor.
20: Enkele tienduizenden mensen hebben zondag meegelopen aan de Klimaatmars 2026 in Brussel. De mars is georganiseerd door de Klimaatcoalitie. De beweging richt zich tegen het gebrek aan klimaatambitie in België. De coalitie eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en afbouw van subsidies voor fossiele brandstoffen. Volgens de coalitie boeken fossiele bedrijven sinds begin 2026 recordwinsten door de oorlog in de Straat van Hormuz. Belgische gezinnen worden geconfronteerd met hogere energieprijzen. Op 9 november begint in Turkije de COP31, de jaarlijkse internationale klimaatconferentie.
21: De Poolse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag te hebben beraamd op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz. Tusk sprak op X zijn waardering uit voor het snelle en daadkrachtige optreden van de politie. Minister van Binnenlandse Zaken Marcin Kierwinski bevestigde de arrestatie. De man werd opgepakt in de regio Neder-Silesië in het zuidwesten van Polen. Eerder op zondag waren Poolse veiligheidsdiensten bijeengeroepen voor crisisoverleg. De kans dat de dreigementen zouden worden uitgevoerd werd als zeer groot ingeschat.
22: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
23: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
24: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
25: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
26: De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
27: De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella.
0: Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen. In 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de Marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Manchester City heeft de topper tegen Liverpool gewonnen met 0-3. De wedstrijd kantelde toen Ryan Gravenberg kort na rust 2 gele kaarten kreeg. Met een man meer maakte Erling Haaland 3 minuten later de openingstreffer. Daarna scoorden Jeremy Doku en Rayan Cherki ook nog voor Manchester City. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd bij Liverpool. Jeremy Frimpong viel een kwartier voor tijd in. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. Lazio is na 6 speelronden gedeelde koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde daarmee van het gelijkspel van stadgenoot AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Goklicice. Maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand op 3-1. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin hadden alle drie een basisplaats bij Lazio, dat net als regerend landskampioen Internazionale 16 punten heeft. De 3-on-3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende 2-punter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond verwachten we opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in het noorden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen. Vannacht blijft het in het zuiden en midden meestal droog. In het noorden vallen er nog wat buien. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 4 graden landinwaarts en zo'n 10 graden aan de kust. Morgen lost de ochtendmist in het oosten op en begint de dag met zonnige perioden. In de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. Het blijft droog met maximaal 16 graden in het zuiden en iets frisser in het noorden. De wind komt uit het zuiden en wordt later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Morgenavond wordt het bewolkt en kan er in het uiterste westen wat regen vallen.
2: Dit is Talk Radio.
3: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
8: Correctie in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkevich. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en Graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start.
9: Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
10: Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 16:45 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen.
11: Ina Klaassen,
5: directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
11: In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël.
14: Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces.
15: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn door de aanval een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op hetzelfde vliegveld 13 mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Houthi-rebellen melden dat Saoedi-Arabië zondag een vergeldingsaanval uitvoerde op de luchthaven in de jemenitische hoofdstad Sanaa.
16: Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na 2 termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor.
17: Enkele tienduizenden mensen hebben zondag meegelopen aan de Klimaatmars 2026 in Brussel. De mars is georganiseerd door de Klimaatcoalitie. De beweging richt zich tegen het gebrek aan klimaatambitie in België.
1: De coalitie eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en afbouw van subsidies voor fossiele brandstoffen. Volgens de coalitie boeken fossiele bedrijven sinds begin 2026 recordwinsten door de oorlog in de Straat van Hormuz. Belgische gezinnen worden geconfronteerd met hogere energieprijzen. Op 9 november begint in Turkije de COP31, de jaarlijkse internationale klimaatconferentie.
18: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven.

0: organisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen. In 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de Marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Manchester City heeft de topper tegen Liverpool gewonnen met 0-3. De wedstrijd kantelde toen Ryan Gravenberg kort na rust 2 gele kaarten kreeg. Met een man meer maakte Erling Haaland 3 minuten later de openingstreffer. Daarna scoorden Jeremy Doku en Rayan Cherki ook nog voor Manchester City. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd bij Liverpool. Jeremy Frimpong viel een kwartier voor tijd in. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco.

0: De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden nog enkele buien. De wind is zwak tot matig, uit het zuidwesten tot westen. Vannacht kan het in het noorden nog wat regenen. Elders blijft het droog. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden landinwaarts en rond de 10 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en is het droog met zonnige perioden. Al is er in het noorden wat meer bewolking. In de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. De temperatuur loopt op tot zo'n 16 graden in het zuiden, in het noorden wat kouder. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Later aan de noordwestkust vrij krachtig. Morgenavond wordt het bewolkt en kan het in het westen gaan regenen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
4: Correcti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de 3 wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker.

0: Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en Graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten. Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het Filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël. Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn door de aanval een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op hetzelfde vliegveld 13 mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Houthi-rebellen melden dat Saoedi-Arabië zondag een vergeldingsaanval uitvoerde op de luchthaven in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na 2 termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor. En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. Lazio is na 6 speelronden gedeelde koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde daarmee van het gelijkspel van stadgenoot AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Goklicice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand op 3-1. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin hadden alle drie een basisplaats bij Lazio, dat net als regerend landskampioen Internazionale 16 punten heeft. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
2: Vanavond is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden nog enkele buien. De wind is zwak tot matig, uit het zuidwesten tot westen. Vannacht kan het in het noorden nog wat regenen. Elders blijft het droog. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden landinwaarts en rond de 10 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en is het droog met zonnige perioden. Al is er in het noorden wat meer bewolking. In de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. De temperatuur loopt op tot zo'n 16 graden in het zuiden, in het noorden wat kouder. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Later aan de noordwestkust vrij krachtig. Morgenavond wordt het bewolkt en kan het in het westen gaan regenen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden. Correctie in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkevich. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 5:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teuny de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Neerlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten. Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël. Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd.
4: Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn door de aanval een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op hetzelfde vliegveld 13 mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Houthi-rebellen melden dat Saoedi-Arabië zondag een vergeldingsaanval uitvoerde op de luchthaven in de jemenitische hoofdstad Sanaa.
5: Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na 2 termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor.
6: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
5: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
7: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
5: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen. In 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het af en toe op. Maar vooral in het noorden komen er nog enkele buien voor. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten tot westen. Vannacht vallen er in het noorden mogelijk nog wat buien. Elders blijft het droog. In het zuidoosten en oosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt 4 graden in het oosten en rond 10 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist geleidelijk op. Het blijft droog met zonnige perioden. Al is er in het noorden wat meer bewolking. Morgenmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. De middagtemperatuur komt uit op 16 graden in het zuiden en wat lager in het noorden. Morgenavond wordt het bewolkt en kan er in het westen wat regen vallen.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
10: Korkti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezil Gus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aghion en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 5:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070 4141 411. Buitenland. 070 4141 404. Economie. 070 4141 139. Sport. 070 4141 3020. Data en graphics. 070 4141 401. Entertainment Royalty. 070 4141 200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
12: In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten.
15: Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het Filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël. Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces.
16: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd.
17: Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn door de aanval een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op hetzelfde vliegveld 13 mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Houthi-rebellen melden dat Saoedi-Arabië zondag een vergeldingsaanval uitvoerde op de luchthaven in de jemenitische hoofdstad Sanaa.
18: Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na 2 termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor.
19: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven.
20: Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
21: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
22: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
23: De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
24: De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
26: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Hawi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zegen ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.
25: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op, maar er komen ook nog wat buien langs, vooral in het noorden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht kan het in het noorden nog een enkele bui geven. In het oosten en zuidoosten ontstaat plaatselijk mist. Het wordt tussen de 4 graden landinwaarts en 10 graden aan de kust. Boven land waait het weinig. Aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het zuidwesten. Morgenochtend lost de mist op en is het droog met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. Morgenmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft droog. Temperaturen rond de 16 graden in het zuiden, iets kouder in het noorden. De wind draait naar het zuiden, zwak tot matig, aan de kust later vrij krachtig. Morgenavond kan er in het westen wat regen vallen.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
2: Correctie in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkevich. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de 3 wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei.
3: Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 5:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Naar aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers.

0: veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en Graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 16:45 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten. Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël.

0: Luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd. Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyad geraakt. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn door de aanval een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op hetzelfde vliegveld 13 mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Houthi-rebellen melden dat Saoedi-Arabië zondag een vergeldingsaanval uitvoerde op de luchthaven in de jemenitische hoofdstad Sanaa.
2: Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na 2 termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor.
3: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
4: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
5: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
6: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
7: De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves.
8: Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid. De topman van Microsoft pleit voor meer controle bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Bedrijven moeten krachtige AI-modellen beschouwen als mogelijke interne risico's en er een soort noodrem in inbouwen, zegt Satya Nadella. Een bevoegd persoon moet een AI-model tijdens een taak altijd kunnen pauzeren of uitschakelen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-agenten van onder andere OpenAI op eigen houtje hacks uitvoerden. Vorige maand kwam Microsoft met nieuwe richtlijnen, waarin staat dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden, zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kühner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op, maar er komen ook nog wat buien langs, vooral in het noorden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht kan het in het noorden nog een enkele bui geven. In het oosten en zuidoosten ontstaat plaatselijk mist. Het wordt tussen de 4 graden landinwaarts en 10 graden aan de kust. Boven land waait het weinig. Aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het zuidwesten. Morgenochtend lost de mist op en is het droog met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. Morgenmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft droog. Temperaturen rond de 16 graden in het zuiden, iets kouder in het noorden. De wind draait naar het zuiden, zwak tot matig, aan de kust later vrij krachtig. Morgenavond kan er in het westen wat regen vallen.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
13: Korkti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag. Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070 4141 411. Buitenland. 070 4141 404. Economie. 070 4141 139. Sport. 070 4141 3020. Data en graphics. 070 4141 401. Entertainment Royalty. 070 4141 200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail.
14: Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
15: Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen.
16: Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
17: In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten.
19: Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël.
20: Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning.
0: Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces.
21: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd.
22: Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyad geraakt. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn door de aanval een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven. Een dag eerder kwamen bij een aanval op hetzelfde vliegveld 13 mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Houthi-rebellen melden dat Saoedi-Arabië zondag een vergeldingsaanval uitvoerde op de luchthaven in de jemenitische hoofdstad Sanaa.
23: En nu het economisch nieuws. Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen.
24: Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
25: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
26: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
27: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
28: De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden.
1: Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen. In 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kühner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het af en toe op, maar er vallen ook enkele buien, vooral in het noorden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten tot westen. Vannacht blijft het in het noorden nog wisselvallig met enkele buien. Elders droog en in het zuidoosten en oosten kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 4 graden landinwaarts en 10 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist geleidelijk op. Verder droog met zon, al is het in het noorden wat bewolkter. Morgenmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. De temperatuur loopt op naar ongeveer 16 graden in het zuiden, wat kouder in het noorden. Morgenavond wordt het bewolkt en kan er in het uiterste westen wat regen vallen.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld.
5: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
6: Correctie in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkevich. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teuny de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel 070-4141-411. Buitenland 070-4141-404. Economie 070-4141-139. Sport 070-4141-3020. Data en Graphics 070-4141-401. Entertainment Royalty 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start.
7: Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
8: Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 16:45 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen.
10: Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer.
9: Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
11: In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyad. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten.
13: Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het Filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël.
14: Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces.
15: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd.
16: Een onbekend projectiel heeft opnieuw een terminal van het vliegveld van Riyadh geraakt. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn door de aanval een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De luchtverdediging onderschepte en vernietigde ook een kruisvluchtwapen in de nabijheid van de luchthaven.
0: Een dag eerder kwamen bij een aanval op hetzelfde vliegveld 13 mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Houthi-rebellen melden dat Saoedi-Arabië zondag een vergeldingsaanval uitvoerde op de luchthaven in de jemenitische hoofdstad Sanaa.
17: En nu het economisch nieuws. Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen.
18: Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
19: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
20: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
21: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
22: De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De 5e snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de 2e keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De 4e tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de Marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zegen ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het af en toe op, maar er vallen ook enkele buien, vooral in het noorden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten tot westen. Vannacht blijft het in het noorden nog wisselvallig met enkele buien. Elders droog en in het zuidoosten en oosten kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 4 graden landinwaarts en 10 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist geleidelijk op. Verder droog met zon, al is het in het noorden wat bewolkter. Morgenmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. De temperatuur loopt op naar ongeveer 16 graden in het zuiden, wat kouder in het noorden. Morgenavond wordt het bewolkt en kan er in het uiterste westen wat regen vallen.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
4: Correcti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan.
5: Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jeziel Gus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aghion en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070 4141 411. Buitenland. 070 4141 404. Economie. 070 4141 139. Sport. 070 4141 3020. Data en graphics. 070 4141 401. Entertainment Royalty. 070 4141 200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start.
6: Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
7: Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 16:45 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen.
8: Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
10: In de Gelderse gemeente Onderbroek zijn zeker 6 regenboogvlaggen gestolen, meldt initiatiefnemer Kjeld Mooi. Ook de vlag bij de Kruiskerk in Wezep verdween zaterdagavond, nadat deze overdag was gehesen in het bijzijn van ongeveer 200 mensen, onder wie de burgemeester. De politie bevestigt dat er vandaag meerdere aangiftes worden gedaan en roept getuigen op zich te melden. Bij één woning werd een vlag met extra schroeven losgerukt en bij een oudere man werd een vlaggenmast omvergetrokken door een auto. Mooi zegt dat de incidenten bevestigen dat er nog veel te doen is.
23: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond.

1994 gesloten. Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël. Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd. Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na 2 termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor. En nu het economisch nieuws. Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven.
Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onbekend.

0: Juist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen. In 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de Marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden kans op een enkele bui. En in het oosten en zuidoosten kan het plaatselijk mistig worden. Het klik zakt naar zo'n 4 graden in het oosten. Aan de kust blijft het rond de 10 graden. Boven land weinig wind. Langs de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het zuidwesten tot westen. Vanochtend lost de mist op. Verder droog met zonnige perioden. Alleen in het noorden iets meer bewolking. Vanmiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. De temperatuur komt uit op zo'n 16 graden in het zuiden, in het noorden wat kouder. De wind is zwak tot matig uit het zuiden, later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond wordt het bewolkt en tegen het einde van de avond kan er in het westen wat regen vallen. Morgen bewolkt met af en toe regen. De wind uit het zuidwesten wordt vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer af en toe krachtig. Maximaal rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van een van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
4: Correctie in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag. Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkevich. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de 3 wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel 070-4141-411. Buitenland 070-4141-404. Economie 070-4141-139. Sport 070-4141-3020. Data en Graphics 070-4141-3020. 4141-401. Entertainment Royalty 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start.
5: Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
6: Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten. Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het Filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël. Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning.
8: Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces.
9: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd.
10: Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na 2 termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor.
11: En nu het economisch nieuws. Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen.
12: Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
13: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
14: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
15: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
16: De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden.
17: Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen. In 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Hawi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot, Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.
18: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden kans op enkele buien. Elders blijft het droog. In het zuidoosten en oosten kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden in het oosten en rond de 10 graden aan de kust. Boven land weinig wind, aan de kust matig uit het zuidwesten. Vanochtend lost de mist geleidelijk op. Het is droog met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft droog. In het oosten blijft het nog lang zonnig. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden in het zuiden, in het noorden enkele graden lager. Vanavond wordt het bewolkt, met aan het einde van de avond kans op wat regen in het westen. Vannacht volgt wat lichte regen of motregen. Morgen blijft het overwegend bewolkt met af en toe regen, bij ongeveer 18 graden.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
21: Correctie in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkevich. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de 3 wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel 070-4141-411. Buitenland 070-4141-404. Economie 070-4141-139. Sport 070-4141-3020. Data en Graphics 070-4141-401. Entertainment Royalty 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start.
22: Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
23: Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 16:45 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine.
2: Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten. Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël. Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd. Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na twee termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor.
1: En nu het economisch nieuws.
5: Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen.
6: Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
7: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
24: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
25: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
26: De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de 5e snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de 2e keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de 4e tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de Marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zegen ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden kans op enkele buien. Elders blijft het droog. In het zuidoosten en oosten kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden in het oosten en rond de 10 graden aan de kust. Boven land weinig wind, aan de kust matig uit het zuidwesten. Vanochtend lost de mist geleidelijk op. Het is droog met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft droog. In het oosten blijft het nog lang zonnig. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden in het zuiden, in het noorden enkele graden lager. Vanavond wordt het bewolkt, met aan het einde van de avond kans op wat regen in het westen. Vannacht volgt wat lichte regen of motregen. Morgen blijft het overwegend bewolkt met af en toe regen, bij ongeveer 18 graden.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
9: Correcti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur.
10: De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aghion en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 5:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulivinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Neerlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start.
11: Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9:00 hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
12: Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen.
0: Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyad. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten. Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël. Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd. Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na 2 termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor. En nu het economisch nieuws. Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen.
2: Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
15: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek.